Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. There's

0: day.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: With you. Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Wekelijkse ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: bent op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Let me tell you something, my sisters are not going for that no more.

Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken, misschien wel dat dromen vanuit die toekomst? En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is het echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt ook een heel groot probleem, dus heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten dat het over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld, beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een Future Day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Berg op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
6: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om het te recyclen. En dan komt er ooit één speler die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
9: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
8: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles.
9: Alles kan erin. Het is een gemengde stroom. Huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard to recycle plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
8: Dus het maakt echt, ik bedoel, het is best wel bijzonder.
9: Zeker, zeker.
8: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
9: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
8: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is. Hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuigen.
9: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
8: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
9: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat, omdat we de neerfoodcrate hebben.
8: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
9: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
8: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic in panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
9: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC-vloeren.
8: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël?
10: De pilotplant is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Dat ze iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld. En dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
8: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
10: Ja.
8: Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
10: Daar kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
8: Met hoeveel zijn jullie?
10: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaiende. Maar dat is ook met alles er rond natuurlijk. Ja.
8: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
9: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten, maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
8: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
9: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
8: En dat betekent dat je veel netwerk uitbreidingen hebt moeten doorstaan.
9: Ja,
8: nog
9: klopt.
8: Mee bezig bent waarschijnlijk ook,
9: ja,
8: wellicht.
9: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
8: Beetje de inhoud samenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
9: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
8: Dus die bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
9: Ja, die hadden we toen
8: al een klant.
9: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek, omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
8: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
9: zeker, zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
8: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
10: Ja,
8: wat is dat dan precies?
10: Wat is de capaciteit?
8: Ja.
10: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken wij uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
8: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
10: Dat is Utrecht volgens mij.
9: Nee, Tilburg.
8: Tilburg. Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
9: Ja.
8: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
10: Ja.
8: Wauw.
10: Dus we hebben er veel meer nodig.
8: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
9: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek. Dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is. En hoeveel dat nodig is.
8: Dan nog tot slot. Eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen. Uit een Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
9: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
8: Ja, de Just Transition Fund.
9: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
8: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend?
9: Zeker.
8: Bij jullie?
9: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
8: Dat gaat best goed toch?
9: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
8: PBL?
9: Die we hebben. PBL, het planbureau voor de leefomgeving.
8: Precies. Even voor de duidelijkheid ook.
9: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plasticen zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plasticen op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
8: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
10: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Je wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
8: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... Waar zit dan toch een beetje het geheim?
10: Bij me een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
8: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
10: Ja, dat is zeker niet natuurlijk. maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
8: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
10: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken. En dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
8: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
9: Ja, sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dat kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld die dat
8: is het ook
9: maken.
8: De enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
9: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische. afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
4: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weet jullie dat?
9: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit het onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
4: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
9: Precies. Ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op. Je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
4: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
9: Ja.
4: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Het zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
9: Nee, in die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego blokje bijvoorbeeld te maken.
4: Zometeen gaan we in dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen, hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in de Let's Talk Business?

0: Multicolor Sommelier in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling. Uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. En de rest, afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ikzelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste productenraad. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilotplant. Die draait natuurlijk daar. Dus die geeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat de product uitkwam, kwamen wij erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkte gewoon niet. De reactor die draaide gewoon vast. Maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen. Die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval. Ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan. Ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch in en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sap erin, zeg maar. Als iemand weer iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor.
0: Het gaat heel ver om nu precies over dat proces, op dat proces in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Bacteriën enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nogal een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dan weet je zeker dat.
2: Ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen, economisch gezien. En vervolgens komen wij en met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken, dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt, is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plasticprijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials. Hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal. Dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt er net zelf, recycling is duur, wordt duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin, maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief, waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren en daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
3: Ja, ja. Zeker, zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden. Maar ook om hun concurrenten te krijgen. Zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
0: Misschien moeten we ook even uitzoomen. Want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet. Om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk de Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
3: Klopt.
0: Maar er is een maar.
3: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Nou ja, wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar we dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof en dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
3: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als wij meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt of kijk je ook groter?
3: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland, Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst. Komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk je dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben, maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
3: Ja, ja. En maar wat je wel ziet, is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij ons, bij het bedrijf, vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, de fabriek als het ware, geadopteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Bergen op Zoom?
3: Ja, gemeente Bergen op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
3: Toch wel dat stuk afval. Dit afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
3: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: En dressed op de New Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu, want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké. Maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies. En wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren? Toch?
2: Zeker. En dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren? Waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies. En die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben. De European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers. En we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf word je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Voor elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een politiek, hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plasticen op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik, om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plasticen buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ en UBQ kan je mengen in de plasticen en je kan plasticen vervangen, heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd. Dus zeer efficiënt hebben gebouwd. Wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur. Waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces. En die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant.
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is. Maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien en het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie hebben dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van staan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toer?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Daar maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker, zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?

0: gepland.
1: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
0: Zeker, zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
1: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
0: Ja.
1: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
0: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd. Waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
1: briljant, toch?
0: Ja, briljant.
1: Ja, nu wordt die helder.
0: Ja,
1: toch?
0: En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ICC-certificaat voor, dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2 uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
1: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
0: Ja.
1: Dus hoeft niet die ETS licenties op te schroeven of wat dan ook.
0: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2 rechten bij ons afnemen.
1: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
0: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
1: Het is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor je dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
0: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plasticen die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten.
1: Dus die heb je niet nodig. Dat is iets. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
0: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
1: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Teams Gabriel op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen op een of andere manier toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Wat is nou het verschil met biobased plastic? Want dat is toch ook recycled plastic?
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moeten onze UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld.
2: Het is nog steeds
0: ingewikkeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan... Pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland. We zitten nu in Berg op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen. In de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Berg op Zoom?
3: Ja. Ja, en steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja, hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we, buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2 neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via nieuwbusinessradio.nl.

0: Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
7: Logistiek en vermogensbeheer lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar beide sectoren hebben te maken met grote uitdagingen. Grote hoeveelheden data, technologische ontwikkelingen en inflatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik hierover in gesprek met Elmer Spruit van Descartes en Jeroen Thijssen van Index People.
3: Dit is Topic Talks op New Business Radio.
7: Als je vaker luistert, dan weet je dat we beginnen met de stelling. En vandaag luidt die: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst kunnen omgaan met data. Welkom heren.
8: Ja, dank je. Fijn om hier te zijn.
7: Elmer, om met jou te beginnen, hoe sta jij tegenover deze stelling?
8: Ja, logistiek is een complexe puzzel waarbij data cruciaal is. En eigenlijk het enige wat je zeker weet in logistiek, dat zoals je het voorspeld en bedacht hebt, gaat het nooit helemaal precies. Dus het is cruciaal om constant data te vergaren. Zowel vooraf als ook tijdens dat de logistieke handelingen plaatsvinden. Dus zeker voor logistiek heel erg van toepassing.
7: Want welke rol hebben die data voor jullie?
8: Nou, data gaat over weten waar transport is, wanneer het aankomt, wat de status is. En eigenlijk de eisen aan data nemen ook steeds meer toe. Hè. Je hebt de overheid die wil weten wat de CO2-emissies zijn van een transportbeweging. Wat voor soort stoffen erin zitten. Je klanten willen ook steeds meer weten van hey, wanneer komt iets aan. Dus het is cruciaal om die data te verzamelen en ook daar dan iets mee te doen. En de puzzel als het ware opnieuw te leggen mocht er iets gebeuren. Want we hebben ook nog allerlei verstoringen natuurlijk. Zowel wereldwijd als lokaal. Files of iemand die een oorlog begint ergens. Allerlei evenementen die impact hebben op wat jij zou willen doen en bereiken met je klanten.
9: Jij bent vicepresident transportmanagement bij Descartes. In hoeverre is dat een onderwerp wat jij, waar jij mee bezig bent met die data?
8: Nou, onze klanten, en dan moet je denken aan Rituals of Philips, zijn constant bezig om die puzzel te leggen en willen eigenlijk de beste beslissingen nemen, zowel voor hun eigen kosten. Natuurlijk, transport is ook niet gratis, best veel kosten voor. Dus voor hun is het cruciaal om hun kosten laag te houden en om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dus zij willen telkens weten wat er gebeurt en daar direct acties op laten nemen. En Descartes heeft systemen, transportmanagement systemen, die dat voor hun doet.
9: Naast jou zit Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People, een vermogensbeheer op basis van indexbeleggen. Nou ja, ook aan jou de vraag natuurlijk of jij wil reageren op de stelling: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst omgaan met data.
10: Nou, daar kan ik me enorm in vinden. Er is natuurlijk waanzinnig veel data beschikbaar als het gaat over beleggen. Maar de data die wij voornamelijk gebruiken, dat zijn al onderzoeken die vanaf de jaren 80 met enige regelmaat gedaan zijn. En die onderzoeken gaan over de impact van kosten op beleggen en het nut van het wel of niet proberen te voorspellen van de beurzen of het kiezen van het juiste aandeel, et cetera. En uit die onderzoeken blijkt stevast dat het actief beleggen, dus proberen de toekomst te voorspellen qua beleggen, dat je daarmee op de lange termijn geen extra rendementen gaat halen voor de klant. Sterker nog, meestal eindig je dan met lagere rendementen, omdat dat ook gepaard gaat met hogere kosten. Dus ja, wij gebruiken zeker ook data, maar meer dit soort onderzoeken. En je hebt ook elke half jaar komen er wel nieuwe onderzoeken uit op dit gebied van Morningstar, van Spiva en waarin de actieve partijen met passieve vermogensbeheerders zoals Index People bijvoorbeeld worden vergeleken. En dat volgen wij en dat is ook de basis voor onze beleggingsaanpak.
9: Wel op een andere manier weer dan bijvoorbeeld hoe Elmer erover vertelt.
10: Enorm, ja. Ja. Want ik denk dat vooral in logistiek dat er zijn zoveel componenten en dan is vooral data en de mogelijkheden van AI, denk ik een enorme vernieuwing voor het bedrijf zal zijn, enorme kansen gaat bieden. En ik denk dat in het vermogensbeheerlandschap wat minder zal zijn. Omdat uit het verleden blijkt gewoon dat nogmaals dat voorspellen geen waarde toevoegt.
9: Waarin is dan voor jullie die data belangrijk? Want als ik Elmer hoor, is voor hun eigenlijk echt cruciaal. En ligt dat inderdaad binnen het indexbeleggen anders?
10: Ja, voor ons is het heel belangrijk om onze klanten toegang te geven tot zeg maar alle duizenden beleggingen, aandelen die op de beurs te koop zijn. En al die obligaties die op de beurs te koop zijn. Dus wat wij proberen met die data is om tegen zo laag mogelijke kosten onze klanten toegang te geven tot die duizenden aandelen en obligaties op de beurs. En bij ons zit de truc voornamelijk in de efficiëntie van het proces.
9: Zie je nog overeenkomsten met hoe het gaat bij Descartes en hoe het gaat bij Index People?
10: Ik denk dat daar wel veel verschillen zitten, eerlijk gezegd. Wat minder overeenkomsten misschien. Hoe zie jij dat?
8: Elmer? Nou ja, ik denk in ieder geval dat is misschien wel ook een beetje wat deze tijd met zich meebrengt, is dat we bezig zijn met data. Dus inderdaad, de manier en wat voor soort data is wellicht anders. Maar beide, denk ik, gebruiken data om besluiten te optimaliseren en het beste besluit te nemen. En dan kijken wij naar waar is een vrachtwagen, wanneer komt die aan. Dat is natuurlijk ander soort data, maar we zijn daar wel mee bezig. En we gebruiken software om die besluiten ook te faciliteren. Wat denk ik bij jullie zal software ook een rol spelen.
10: Nee, zeker. Maar het grote verschil zit er denk ik in dat bij jullie in logistiek is alles echt on the spot. Hè? Het is nu en het moet gebeuren. Het moet goed lopen. En qua beleggen is het eigenlijk, je moet heel erg op de langere termijn gericht zijn. En eigenlijk op de korte termijn zo weinig mogelijk proberen te muteren. Dus al die data, zeg maar, nu gebruiken, nu wat mee doen. Dat is in ons vak eigenlijk juist heel onverstandig.
9: Ja. Wat jullie precies doen in jullie vak, daar praten we zo meteen over door.
11: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer. Listen today, lead tomorrow.
0: Dit is New Business Radio.

0: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
1: De logistiek is volgens mij de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Nou, Elmer, jij bent van Descartes. Jij kan mij volgens mij heel goed vertellen wat de grootste veranderingen zijn.
2: Ja, zeker. Ik denk de veranderingen zijn echt van diverse kanten. Waarbij bedrijven vroeger logistiek zagen als een soort noodzakelijk kwaad. Is het steeds meer, wordt het gezien als een echte manier om je te onderscheiden van andere bedrijven. Descartes, we doen jaarlijks onderzoek naar bedrijven die zich bezighouden met logistiek. En 81% geeft aan dat is een cruciaal iets wat we onder de knie moeten hebben om ons te onderscheiden. En dan gaat het over dat de kosten laag hebben, onze klanten zo goed mogelijk bedienen en voldoen aan al de regels die er gelden voor logistiek.
1: En vroeger waren we dan een beetje gemakzuchtig?
2: Het was vroeger zeker minder scherp aan de wind varen. En nu ook als consument, als jij je tandenborstel bestelt, dan vind je het eigenlijk heel normaal dat je constant updates krijgt wanneer precies die bezorgd wordt. En dat was vroeger heel anders. En nu willen bedrijven dat ook weten. Eigenlijk constant van alle transportbewegingen. Waar is het? Wanneer komt het aan? Komt het op tijd? Moet iemand anders een planning aanpassen? Dus de eisen zijn zeker heel erg toegenomen.
1: Ja. Ja, want ik las ook dat jij in een interview zei, de verwachtingen zijn enorm toegenomen. Als je als consument online iets bestelt, krijg je continu updates. Dat geldt ook voor klanten. Ja, hoe spelen jullie daar dan op in?
2: Nou, dus wij helpen klanten om continu inzicht te houden en te hebben. Dus er zijn gelukkig zijn steeds meer systemen in vrachtwagens die wij bijvoorbeeld continu uitlezen. En we gaan ook zover dat mocht dat op een bepaalde manier niet lukken, dat we nu AI inzetten, agents bellen met vrachtwagenchauffeurs om te vragen of ze dan op hun telefoon een app willen installeren. En dat is echt een nieuwe manier om maar te zorgen dat we ten alle tijde voor alle transportbewegingen weten waar het is en ook kunnen bepalen wanneer het aankomt.
1: Ja, want jullie hebben een nieuwe AI-agent, Debbie. Wat doet Debbie precies?
2: Ja, Debbie is de moeder van de developer die het ontwikkeld heeft. Dus daar komt Debbie vandaan. Dus Debbie helpt als er eigenlijk we data missen. Dus we zien, we krijgen niet data binnen wat we verwacht hadden van bijvoorbeeld een vrachtwagen. Dan gaan we bellen met de chauffeur of gaat Debbie bellen. En zij helpt de chauffeur met de installatie van de applicatie op zijn mobiele telefoon. En Debbie heeft bijvoorbeeld de afgelopen 6 maanden meer dan 1 miljoen telefoontjes gepleegd. Dus die werkt op een gigantische schaal. Ik geloof dat ze 21 telefoontjes per minuut start. Dus dat is echt iets wat we tot een paar jaar geleden niet zouden kunnen. En nu met AI, ja, ik heb ook de fragmenten gehoord, klinkt als een heel natuurlijk gesprek. Die chauffeur heeft niet in de gaten, of tenminste heeft er geen last van dat het eigenlijk een softwareapplicatie is.
1: Want ze weten het wel, denk ik, toch?
2: Ja, we moeten het melden, dus ze krijgen dat wel te horen. Ja.
1: Ook al aan het begin van het telefoontje.
2: Ja, ja. Ja.
1: En hoe reageren de chauffeurs daarop?
2: Nou, voor hun is het eigenlijk ook makkelijk. Hè? Dus A, is het gesprek heel prettig. Dus het is niet inderdaad zo heel een robotstem.
1: Nee.
2: Debbie spreekt ook meerdere talen. Dus dat is
1: dat
2: ook
1: is
2: prettig.
1: Ja.
2: Ja, dus
1: Debbie is van alle markten thuis.
2: Ja, Debbie gaat best goed. Het is natuurlijk wel heel erg op één specifieke use case. Dus je kan niet met Debbie kletsen over het weer. Hè? Dus het gaat wel over een bepaald onderwerp.
1: Ja.
2: Maar daarin is ze heel efficiënt en heel effectief.
1: Ja, dus dat levert jullie veel op. Kan je vertellen wat het jullie precies oplevert?
2: Ja, kijk, onze klanten die willen dus eigenlijk weer hun klanten altijd op de hoogte houden van wanneer iets aankomt. Zodat mensen in een warehouse klaar kunnen zijn. Soms zit er spoed bij. Soms moeten dingen afgeleverd worden bij een ziekenhuis. Super belangrijk dat ze weten wanneer het precies komt. Ja, als wij geen data kunnen leveren voor hun, dan weten we ook niet wanneer het komt. En dan heb je bij vrachtwagens heb je misschien files, ongelukken die plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spullen komen ook over de oceaan. Nou, daar zijn tegenwoordig ook allerlei disrupties met oorlogen, boten die een Suezkanaal blokkeren. Dus voor ons is het zaak om onze klanten beter te helpen. Om te zorgen dat ze altijd weten wanneer iets binnenkomt. En dan kunnen planningen op aangepast worden. Dan wordt het later op de haven opgehaald. Of er wordt een spoedzending misschien via luchtvracht nog nagestuurd. Dus er kunnen diverse acties getriggerd worden op basis van de data die we dan wel hebben.
1: Ja, je noemt het eigenlijk al. Er zijn van allerlei verstoringen. Oorlog, inflatie, data. Wat zijn nou voor jullie de grootste uitdagingen?
2: Nou, ik denk de combinatie van die uitdagingen, dat en klanten meer service willen, beter willen weten, altijd waar het is. en dat bedrijven hun kosten echt zo scherp mogelijk in de gaten willen houden en niet onnodig uitgaven willen doen. En een overheid die zegt van ik wil ook weten wat voor soort stoffen erin zitten, wat de CO2 emissies. Die combinatie zorgt dat het complex is en dat je eigenlijk een systeem nodig hebt wat elk moment telkens weer opnieuw kan evalueren van wat is nou het beste besluit op basis van alle data die we op dat moment tot onze beschikking hebben.
1: En als er dan een pandemie uitbreekt of er is oorlog in het Midden-Oosten, wat is de invloed daarvan op jullie werk?
2: Dus dan zien we voor onze klanten dat allerlei transporten geraakt worden. En die gaan dan kijken van moeten we dat dan herplannen? Moeten we in ieder geval de klant van onze klant weer op de hoogte gaan stellen? Dus er gaat een hele schokgolf aan communicatie eigenlijk door die hele keten heen. En logistiek is heel erg een samenspel met partijen die iets tot één punt brengen. Dan bij de haven haalt weer een andere partij het op. Die levert het weer af bij een warehouse. Dan allemaal mensen klaar of niet klaar. En die moeten op de hoogte worden gebracht van wat is nou eigenlijk de werkelijkheid? Wat gaan we zo meteen krijgen? Wordt er iets afgeleverd om 2 uur? Of komt het eigenlijk niet? Of komt het pas 's avonds laat? Ja, maar dan is het warehouse misschien niet meer open. Of hebben we te weinig mensen? Dus daar is de hele tijd een planning die aangepast kan worden.
1: Je kijkt, neem ik aan, ook wel als bedrijf naar de concurrentie. Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven?
2: Descartes bestaat al 30 jaar. En eigenlijk de oprichters hebben ooit bedacht dat voor handel te drijven je eigenlijk data of moet communiceren. Dus data uit te wisselen. En daarom hebben we een netwerk gebouwd. Er zitten nu 300.000 partijen zijn erop aangesloten. En elke maand sluiten we daar iets van 1000 partijen weer aan bij. Dus we hebben een gigantisch netwerk waar letterlijk miljarden transportbewegingen doorheen gaan. Om maar al die data uit te wisselen. En dat gebruiken we voor, soms gaat het over douaneaangiftes of de transportmanagement systemen. Er zijn diverse applicaties in de logistiek die gebruik maken van dat netwerk. Maar zonder dat netwerk is het heel moeilijk en in ieder geval niet efficiënt om logistiek te bedrijven.
1: Wat kunnen jullie voor jullie klanten betekenen?
2: Ja, dus zorgen dat ze altijd dat inzicht hebben en dat het systeem ze helpt om besluiten te nemen. Of in ieder geval ze een notificatie geeft van hier gebeurt iets wat afwijkt van de planning. Wil jij daar, beste klant, zelf iets mee doen of niet? Wil je iemand informeren of een besluit nemen? Dus dat is het belangrijkste, dat ze in ieder geval inzicht hebben en weten wat er gebeurt. En dat niet hun klanten hun vertellen van er zou iets geleverd worden vanmiddag om 2 uur, maar het is er niet. Dat probeer je natuurlijk ten alle tijde te voorkomen.
1: Hoe blijf je in contact met de klant?
2: Dat is gelukkig nog steeds wel een mens tot mens interactie. Dus we hebben natuurlijk.
1: Dat lijkt me wel fijn, want het is natuurlijk hartstikke mooi, zo'n AI-agent. Maar het persoonlijke gaat er wel een beetje vanaf.
2: Of het persoonlijke wordt nog belangrijker, omdat het gaat over wat echt belangrijk is. Hè? Dus AI voorlopig, en ik denk dat het nog wel even zo blijft, neemt simpele dingetjes over. Maar het zijn nog altijd de mensen die de kaders moeten schetsen waarin AI actief kan zijn. En wanneer echt een belangrijk besluit genomen wordt, dan is het niet alleen een bot die dat doet. Dan zijn daar mensen bij betrokken. En ook onze interacties met onze klanten zijn ook cruciaal. Daar zetten we geen AI op.
1: Nee. Dus daar is gewoon nog wel veel communicatie.
2: Zeker.
1: Ja, want hoe leeft dat onderwerp AI? Dat is natuurlijk ontzettend groot en het kan ontzettend veel opleveren, maar mensen zijn er soms ook wel een beetje huiverig voor. Misschien bang dat het ten koste gaat van hun werk.
2: Dus bijvoorbeeld Debbie was, ze hebben wel bekeken van als ze dat door mensen zouden laten doen, hadden we 17 mensen nodig gehad om al die telefoontjes te doen. Het is niet zo dat we die hadden en daarna daarvan afscheid genomen hebben. Nee, we leveren eigenlijk nu een betere service door Debbie. Dus gelukkig is AI niet altijd ten koste van mensen hun werk. En tegelijkertijd is inderdaad nog heel veel meer mogelijk. En zijn er allerlei ideeën en plannen zijn we bezig om dat verder te ontwikkelen. Het is misschien een beetje, zoals vergelijkbaar met het internet in het begin. Is het wel interessant, maar weten nog niet wat het allemaal, hoe de wereld zal veranderen. En dat is denk ik met AI ook zo. We hebben heel veel toepassingen nu al, Maar één ding is zeker, ja, over een paar jaar doen we er nog veel en veel meer mee.
1: Ja, ja, want zijn jullie nu druk al bezig met de volgende AI-toepassingen ontwikkelen?
2: Ja, er zijn echt diverse. Hè, dus het systeem, zullen we zeggen, zelf heeft nu AI-agents die specifieke problemen oplossen. Maar er zijn nu plannen om te kijken of niet het hele systeem als een soort ChatGPT-achtige AI agent met jou kan interacteren. Dus de hele interactie met het systeem zou wel eens kunnen veranderen. Naast het feit dat er nog veel meer problemen zijn waar we AI willen inzetten om het op te lossen. Over dat soort documenten ontbreken of automatisch documenten gecorrigeerd kunnen worden. Er zijn eigenlijk heel veel toepassingen nog binnen logistiek waar AI zou kunnen helpen.
1: Dus de veranderingen de afgelopen jaren zijn heel groot geweest. Nou ja, en dat gaat dus nog wel even door.
2: Ja, dat is zeker. In Topic Talk.

0: als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Aan tafel zit ook Jeroen Thijssen, de commercieel directeur van Index People. Ja, jouw boodschap is natuurlijk: index beleggen kan een goede manier zijn om vermogen op te bouwen. Voor wie is dat precies interessant?
2: Ik denk dat voor heel veel mensen dit interessant is. Ik bedoel, de laatste tijd krijgt bijvoorbeeld het Nederlandse probleem best wel veel aandacht. En dat Nederlandse probleem is dat heel veel mensen, heel veel huishoudens, hebben heel veel geld liquide cash staan op een bankrekening. Maar ik denk dat voor al die mensen die dat doen, het voelt natuurlijk wel heel veilig op de korte termijn. Want je bedrag op de bankrekening blijft wat het is. En dus het gaat niet omhoog, niet naar beneden. Dus het voelt heel veilig. Maar op de langere termijn heb je met cash op de bank heb je de allergrootste kans op koopkrachtverlies. Ja, in mei stond de inflatie alleen al op 3,5%. Ja, dus dat geld op de bank zetten. Ja, het is echt. Ja, die inflatie is een soort sluipmoordenaar voor je vermogen. Ieder jaar wordt het minder en minder. En dus iedereen die wat vermogen heeft of wat vermogen wil opbouwen voor de toekomst. Of het nou ZZP'ers zijn die voor hun pensioen wat moeten opbouwen. Of het vermogende mensen zijn die in de BV vermogen moeten opbouwen voor hun toekomstige pensioen of voor de volgende generaties. Voor al die mensen is beleggen eigenlijk een hele goede oplossing.
1: Ja, heel veel mensen voor wie het interessant is dus. Want ons spaargeld verdampt gewoon. Ja. Als we hem dan misschien even omdraaien. Want het klinkt eigenlijk bijna alsof het voor iedereen interessant is. Voor wie is het niet interessant?
2: Het is niet interessant. Zeg maar, er zijn natuurlijk ook mensen die die raken bijna in paniek als hun vermogen 5% minder waard zien worden. En dat zijn de mensen die, als zij hun emoties niet onder controle kunnen krijgen, dan is de kans heel groot dat zij op een slecht moment die verkoop, die paniekknop gaan indrukken. En ik denk dat voor die mensen zou het wellicht verstandiger zijn om dan maar te accepteren dat je inteert op je vermogen.
1: Want voor degene die nog moeten gaan beleggen en dat wel willen, hoe pak je dat slim aan? Hoe begin je met beleggen?
2: Door een rekening te openen bij een vermogensbeheerder of een rekening zelf te openen, execution only. Maar ik denk dat iedereen die wil gaan beleggen, die moet eigenlijk zichzelf een vraag stellen. Geloof ik dat er vermogensbeheerders zijn die in staat zijn om structureel de toekomst te voorspellen op de beurs? Want er zijn genoeg vermogensbeheerders die zeggen dat ze dat kunnen en dat ze dat voor jou gaan proberen. Maar we weten uit onderzoek, dat heb ik zojuist ook al even aangegeven, dat het proberen te speculeren op de toekomst is A, duur, maar B, veel van die voorspellingen komen niet uit. En de combinatie van die hoge kosten en voorspellingen die niet uitkomen, dat zorgt er in de meeste gevallen voor dat je eindigt met een lager rendement dan wanneer je gewoon de beurs had geprobeerd te volgen. En dus ik denk dat iedereen die op het punt staat om een keuze te maken, vraag jezelf af van: geloof je dat het mogelijk is om de beurzen te voorspellen? En ben je bereid die hogere kosten daarvoor te betalen met de kans dat het tegen gaat vallen? En als je die keuze hebt gemaakt, dan zoek je een partij die daarbij past. Ja, je stort wat geld, het wordt voor je belegd. En in principe is het dan de truc om het zo lang mogelijk belegd te laten zijn en er vanaf te blijven.
1: Ja, dus hoe eerder je begint eigenlijk, hoe beter.
2: Ja, dat is absoluut een feit. Vooral voor mensen die voor hun pensioen bezig zijn. Elke 5 jaar dat je eerder start met beleggen, dat heeft al een flinke impact op je eindkapitaal. En dus ook op de hoogte van de pensioenuitkering die je voor jezelf aan het regelen bent. Dus tijd is een van de belangrijkste aspecten bij beleggen.
1: Er zijn een aantal partijen bij wie je dat kan doen. Nou, één daarvan, dat is dus Index People. Als je bij jullie aanklopt, hoe helpen jullie? Want je voorspelt dus niet.
2: Nee, klopt. Wij hebben, zeg maar, Index People is in 2007 gestart. En wij waren toen de eerste vermogensbeheerder met die niet geloofde in voorspellen. We waren dus, dat wordt dan een passieve vermogensbeheerder genoemd. En passief, dat klinkt net alsof je dan niks doet voor je klant. Maar passief slaat alleen maar op het feit dat we geen tijd, geen geld, geen energie stoppen in het proberen te voorspellen wat de beurs morgen of overmorgen gaat doen. Op heel veel andere vlakken zijn we uiteraard wel heel actief. We weten elk jaar die kosten naar beneden te krijgen. We onderhouden de portefeuilles volgens het gekozen profiel en dat soort zaken. Maar passief beleggen is inderdaad wat wij doen. Dus al onze focus zit op het zo efficiënt mogelijk inrichten van het hele beleggingsproces. Met als doel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Want alles wat je niet uitgeeft aan kosten verandert op een magische manier in rendement. En dat is uiteindelijk waar we voorop gericht zijn. Om het rendement van die klanten te laten landen waar het hoort. En dat is in de portefeuille van die klant.
1: Klinkt eigenlijk best eenvoudig.
2: Ja, het is wel altijd wat ingewikkelder dan dat.
1: Ja,
2: maar in de basis is, als je gaat beleggen, dan is het, als je besluit om de index te gaan volgen in plaats van proberen hem te verslaan, dan heb je al voor 85% denk ik een goede keuze gemaakt. En daarna komt het veel meer op de details aan.
1: Ja, de een die zal zich er misschien wat te gemakkelijk instorten. En de ander die wil zich eindeloos inlezen en het helemaal begrijpen. Terwijl dat misschien een soort illusie is. Maar wat moet je echt weten voordat je begint? Want je moet wel een beetje ingelezen zijn, toch?
2: Nou, eigenlijk, het is niet zo dat als je als belegger er meer in verdiept hebt en meer weet over het hele beleggingslandschap, dat je dan een betere belegger wordt. Er is ooit een keer een onderzoek geweest van een bank. Die had wat stagiairs de opdracht gegeven. Gaven in ons klantenbestand kijken welke beleggers het beste resultaat hebben behaald. Want beter goed gestolen dan zelf verzonnen. En toen kwam de teleurstellende conclusie. De portefeuilles die het best hadden gedaan, dat waren de klanten van de bank die niet wisten dat ze er een rekening hadden of waren overleden. Dus met andere woorden, zeg maar, het is echt heel erg belangrijk om er, als je eenmaal aan het beleggen bent, om er zo weinig mogelijk als klant zelf mee bezig te zijn. En dat is wat wij natuurlijk als vermogensbeheerder heel erg doen, om dat te ontzorgen. Wij zorgen dat je gewoon al die duizenden aandelen in de wereld, dat die tegen minimale kosten in die portefeuille komen. Ja, en dan welke sector het beter gaat doen, of het nu AI is of de defensieindustrie. Wij weten ook niet wat het beter gaat doen. Maar al die aandelen zitten toch in die portefeuille, dus ook die aandelen.
1: Ja, en dus dan is het eigenlijk meer nadenken over waar je je prettig bij voelt om in te beleggen, dan waarvan je denkt dat een hele goede keuze gaat zijn.
2: Ja, het is eigenlijk, als je het heel plat moet slaan, je moet niet op zoek gaan naar de speld in de hooiberg, maar we kopen gewoon de hele hooiberg tegen minimale kosten. En dan weet je zeker dat je mee profiteert van al die rendementen die gehaald worden.
1: Persoonlijke begeleiding is heel belangrijk. Vinden jullie, hoe ziet dat er bij jullie uit?
2: Iedere klant, we hebben te beleggen, is bij Index People mogelijk vanaf 100.000 euro. En iedere klant die krijgt een eigen directe aanspreekpunt. Eigen accountmanager, vermogensbeheerder, waarmee die kan afstemmen. Kunnen dus direct bellen, korte lijntjes. En ik denk dat vooral in het beleggingslandschap het enorm belangrijk is om dat persoonlijke contact te hebben. Het is ook een van de dingen die wij hoog in het vaandel hebben staan. En waarom? Kijk, het in de beleggingswereld, we weten gewoon met z'n allen dat er af en toe een crisis langskomt. En iedere keer als er een crisis langskomt, dan zijn er toch een x-aantal klanten die hebben heel bewust gekozen om voor de lange termijn te beleggen. Maar als die crisis gaande is, zoals recent met de Straat van Hormuz, maar vorig jaar met de heffingen van Trump ook. Dus elk jaar komt er wel zo'n momentje langs ongeveer. En dan zijn er toch een hoop mensen die beginnen te twijfelen aan dat lange termijn plan. Is het wel zo'n goed idee om te gaan beleggen? Want er zijn heel veel redenen om niet te gaan beleggen op dat moment. En die mensen die bellen ons dan op om te vertellen dat ze hun portefeuille willen gaan liquideren. En dan ga je zeggen, geen enkel probleem. Hè? Het is jouw geld natuurlijk. Je mag erover beschikken en doen wat je wil. Maar wat is de reden waarom je gaat beleggen? Want we hadden toch een lange termijn strategie met elkaar afgestemd. En dan komt de aap uit de mouw. Dan zeggen ze van, goh, de wereld ziet er toch wat onzekerder uit dan ik had voorgesteld. En dus ik geloof eigenlijk nu eventjes niet meer in dat lange termijn plan. En dan kunnen wij in dat persoonlijke gesprek, kunnen we die klanten gaan behoeden om die, ja, de, zeg maar, die potentieel grote fout te voorkomen. Want als je in een daling je verlies gaat nemen, ja, dan is dat verlies genomen. En dan als die beurzen dan herstellen, dan kun je niet meer profiteren van die herstelcapaciteit. En dus de grootste fout die je eigenlijk met beleggen kan maken, is om, ja, naar die emoties te luisteren en op een verkeerd moment verkeerde beslissingen te gaan nemen. En juist dat persoonlijke contact, dat zorgt ervoor dat we de mensen weer een beetje bij de hand nemen, weer een beetje uitleggen op basis van veel van die onderzoeken, data weer dus, hè, van goh, hè, de luisteren naar de emotie pakt meestal verkeerd uit, ben je daarvan bewust, het gebeurt heel vaak zo'n crisis, het is er gewoon weer eentje in de reeks, en dan worden die mensen wat gerustgesteld en dan denken ze, ja, daar heb je wel gelijk in. Want ja, de beurs staat nu al 15% in de min. Eigenlijk had je het moeten verkopen voordat die crisis kwam. Maar ja, toen wist nog niemand dat er een crisis zou komen. Dus het is een hele belangrijke manier om die mensen bij de hand te nemen en te helpen een slechte beslissing te voorkomen.
1: En ook wel eigenlijk een soort les die dan in het begin wel belangrijk is, je noemde het natuurlijk eerder ook al wel, dat je weet, dit gaat er gebeuren, die dalen horen erbij. Ja. Wees daarop voorbereid, want ja, dat is nou eenmaal onderdeel van de deal.
2: Ja, ik zeg nog wel eens gekscherend tegen relaties die bij ons gaan beleggen. Zo van, ja, ik beloof je dat je in de min komt. Want weet je, die gouden bergen beloven, daar heeft helemaal niemand wat aan. Het moet wel een beetje realistisch zijn. En we weten gewoon, ook weer vanuit de statistiek, dat er gemiddeld is er op de aandelenbeurs van het hoogste naar het laagste punt een daling van 15%. Dus dat is de normaalste zaak van de wereld. Dus die volatiliteit die hoort er helaas bij. Maar het mooie van die volatiliteit is dat je natuurlijk, omdat er risico aan vastzit, de mensen die het wel volhouden om te blijven beleggen, die worden wel beloond met een mooi rendement. Als gevolg van dat risico.
1: Dit is dan een van die dingen die je regelmatig bespreekt in die persoonlijke gesprekken die jullie hebben. Zijn er nou andere valkuilen die je vaak tegenkomt?
2: Ja, wat momenteel denk ik wel een valkuil is voor heel veel beleggers. Je ziet nu dat er heel veel indexproducten gemaakt worden op basis van een bepaald thema. En uiteindelijk, zoals ik het een beetje zie, die hele vermogensbeheerindustrie is voornamelijk een grote marketingcampagne. Alle grootbanken die hebben een duur concept met actief beleggen, waarmee ze proberen te speculeren. Maar ze hebben natuurlijk ook allemaal een concept op de plank liggen met indexbeleggen. Maar daar wordt minder aan verdiend. En dus de meeste aandacht, die wordt, de klanten krijgen gewoon het verhaal te horen van die dure actieve concepten. Want dat is gewoon een beter verdienmodel voor iedereen. En wat je nu ziet met al die thema-ETF's, of het nou AI of wat de defensie-industrie, landen ETF's, sectoren ETF's. Ja, pas er alsjeblieft mee op. Want wat je feitelijk doet, als een bepaalde sector het een paar jaar heel goed heeft gedaan, dan krijgt het pas aandacht. Dan worden al die thema-ETF's gemaakt. Dan gaan al die klanten erin beleggen. Maar ja, wat ik vaak zeg, ja, chasing winners is a losing game. Je moet niet zeg maar de dingen kopen die de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan.
1: Je rent achter de piek aan.
2: Exact. En de kans dat je dan precies weer een beetje op het verkeerde moment daar met te veel geld ingaat, dat is natuurlijk een enorme valkuil voor heel veel beleggers.
1: Ja, dus je kan geluk hebben, maar de kans dat je dat niet hebt, is eigenlijk groter.
2: Ja, en het is wederom, je gaat weer een voorspelling doen. Hè, welke sector, welke soort bedrijven gaan het in de aankomende periode beter doen dan de rest. En ja, uit die onderzoeken nogmaals blijkt heel simpel. Voorspellen zorgt ervoor dat je meestal eindigt met een lager rendement dan met een hoger rendement. Dus probeer dat vooral niet te doen.
1: We hadden het net natuurlijk ook al over zaken als die oorlog in het Midden-Oosten en inflatie. En ja, welke invloed heeft dat op jullie, op Index People?
2: Nee, niet veel, eerlijk gezegd. Ik, de manier waarop wij beleggen, wij zeggen van je moet het vermogen van de klanten maximaal spreiden. Hè, over zoveel mogelijk bedrijven in de wereld, over zoveel mogelijk landen, over zoveel mogelijk obligaties. En als, want dat is eigenlijk de enige manier, de enige gratis manier om het risico van die klantenportefeuilles te verlagen. Dus wat wij doen, we kopen inderdaad een klant die bij ons belegt. Die heeft onderliggend zit hij in 7000 aandelen verspreid over 70 landen. En over 10.000 obligaties. Dus die klant die is mega goed gespreid. En dat er dan ergens in de wereld wat problemen zijn. Ja, er zal altijd wel een regio zijn of een product zijn of een soort aandelen die wat onder druk komen. Maar er zijn ook altijd weer andere regio's, landen, bedrijven, sectoren die ervan profiteren. Dus als je gewoon zorgt dat je dat allemaal in de portefeuille hebt, dan heb je het veel minder last van al die problemen in de wereld. En uiteraard, toen dat in de straat van Hormuz gebeurde, hè, we hebben ook een stukje grondstoffen in de portefeuille. En je zag natuurlijk die olie en die gasprijzen, die gingen door het dak. En dan, ja, dan kloppen de verhoudingen van de portefeuille van de klant niet meer met de opdracht die ze feitelijk aan ons gegeven hebben. En dan moeten wij gaan herbalanceren. En wij hebben dus in die spike omhoog met die grondstoffen, hebben wij puur op een rules-based manier de portefeuille teruggezet naar de normwegingen. En we hebben daar winst moeten nemen op opkomende landen en op grondstoffen. En de dingen die achterbleven hebben we weer moeten bijkopen. Dus, maar heeft dat dan veel impact? Nee, dat is gewoon de service. Hè? Dat is datgene waarvoor klanten ons inhuren. Zodat zij zich daar niet mee bezig hoeven te houden. En dat ze weten dat het risico van die beleggingen altijd aansluit met de uitgangspunten die de klant met ons heeft gedeeld.
1: Wat zou jij mensen die nu op het punt staan om te gaan beleggen, om daarmee te beginnen, willen meegeven?
2: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is, zeg maar, wees je vooral bewust van het risico van niet beleggen. Dus zeg maar, waar we het net over hadden, geld op een spaarrekening zetten. Op de korte termijn is het lekker veilig, maar op de langere termijn heb je het grootste kans om je vermogen minder waard wordt. Dus, en de meeste mensen die hebben toch een minimale doelstelling dat ze hun vermogen in stand willen houden na inflatie en belasting en kosten, et cetera. En de pech van geld hebben is feitelijk dat je moet er wel wat risico mee lopen om uitzicht te hebben op een beetje.

0: Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
1: Er gebeurt genoeg in de wereld. Ik ben benieuwd hoe jullie naar de toekomst kijken. Om met jou te beginnen, Elmer.
2: Ja, we hadden het natuurlijk al even over heel veel ontwikkelingen in de logistiek, maar ook in de software. De Kart maakt logistieke software. Dus ja, wij kijken met heel veel plezier eigenlijk naar de toekomst. Dat we zien dat er steeds meer kan en we steeds beter in staat zijn om onze klanten nog meer te helpen met AI, met het vergaren van al die data. Dus voor ons denk ik heel veel leuke dingen om naar uit te kijken met nieuwe mogelijkheden om het werk en logistiek nog beter te maken voor onze klanten.
1: Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, de dingen die jullie gaan doen de komende jaren waar jij het meest enthousiast van wordt?
2: Nou ja, dat je echt altijd overal weet waar je transport is en dat je automatisch steeds meer nog besluiten krijgt die software voor je gaat nemen. Dus dat je echt niet meer hoeft na te denken over van hey, is dat document er wel? Ontbreekt er iets? Heeft iemand iets niet ingevuld? Is er iets niet ingescand? Dat het echt allemaal geregeld wordt en dat je bij wijze van spreken steeds meer met je benen op het bureau en een sigaar erbij kan kijken hoe je misschien wel je miljoenen transportorders per jaar worden uitgevoerd. Ik denk dat een beetje de doel is waar we naartoe streven. Daar zijn we nog niet. Misschien komen we er nooit helemaal. Maar we zetten absoluut stappen om daar steeds meer naartoe te komen.
1: Want wat zijn de stappen bijvoorbeeld voor dit jaar nog of voor volgend jaar?
2: Ja, dus we hadden het al heel even over Debbie, één AI agent. We hebben er nu al, ik geloof een stuk of 5 of 6. En er komen er nog veel meer bij die steeds meer gaan helpen. En misschien ook overkoepelend. Dus dat zijn hele spannende ontwikkelingen. En dan gaat het over misschien administratieve dingen die niet heel sexy zijn. Maar wel nu zorgen dat mensen moeten nabellen over hey, waar is dat document? Waarom hebben we dit niet ontvangen? Waarom is deze data? Ja, dat zijn eigenlijk activiteiten waar niemand heel gelukkig van wordt. En die we gewoon uit handen kunnen nemen. En ik denk daarom.

0: hartstikke leuk dat we dat gaan doen in de toekomst.
1: Bedrijven zijn natuurlijk altijd wel bezig met, nou ja, en gewoon goed draaien. Kijken naar de toekomst, toekomstbestendig zijn. Voor zover je dat nog niet hebt verteld, deze uitzending. Hoe kunnen jullie daarbij helpen?
0: Ja, dus we helpen door ze meer zekerheid te geven dat transport altijd optimaal uitgevoerd wordt. Dus zowel qua kosten als qua hun interactie met hun klanten. Dus het, inderdaad het verzamelen van die data. En de karten zal we groeien 20 jaar lang. Elk jaar zit er groei in. We investeren dus ook. Dus wij zijn ook qua partner zelf heel betrouwbaar. Ja, en alleen maar bezig met nog meer en meer te doen voor onze klanten. Dus dat is qua partner en qua de software die we leveren, denk ik, een hele belangrijke steunpilaar voor onze klanten.
1: En even iets anders. Beleg jij eigenlijk al?
0: Ja, zeker. Nou ja, een heel klein beetje, maar ik
2: zie binnenkort.
0: Ja.
1: Beetje enthousiast gemaakt.
0: Ja, Jeroen heeft me zeker enthousiast gemaakt. En ik zit wel. Misschien moeten we nog iets meer gaan doen. We hebben ook nog ergens een spaarrekening. Dus ik zal het met het thuisfront even opnemen. Maar de boodschap dat, ja, als je gewoon een rendement wil, dan denk ik dat je moet index beleggen. En als je misschien van casino's houdt, ja, dan kan je misschien gaan proberen te voorspellen. Maar ik hou meer zelf van het rendement. Dus Jeroen heeft mij zeker overtuigd.
1: Kijk, ik zie Jeroen blij kijken. Jeroen, hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Want wat er natuurlijk heel actueel is dit jaar, met bijvoorbeeld de straat van Hormuz, wat er allemaal speelde. Heel veel mensen, heel veel beleggers, die hebben ook dit jaar weer besloten van, goh, laat ik maar wat aandelen gaan verkopen, want die beurs die zal wel wat naar beneden gaan. Dit kan natuurlijk niet goed gaan. Er is hogere inflatie. Er zijn problemen met de logistieke aanvoer van olie, gas en noem het allemaal maar op. Dus dat gaat die economieën raken, et cetera, et cetera. En wat denk je? Die beurzen die gingen gewoon nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high. Wederom niet proberen te voorspellen was dit jaar weer het beste geweest. En wederom, er is weer een reden dit jaar om niet te gaan beleggen met die oorlog met die Iran, et cetera. Maar de beste manier om ermee om te gaan is feitelijk om het te negeren. Onze aandelenportefeuilles die staan nu al tussen de 15 en de 20% in de plus ongeveer. En dat voelt alsof er een enorme disconnect is tussen de beurs en de echte wereld. Maar uiteindelijk is het altijd een optelsom van allerlei plussen en minnen. De minnetjes die zijn duidelijk. De aanvoer van olie en gas. De hogere grondstofprijzen. Je hebt de inflatie die toeneemt. De rente zal wat verhoogd worden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten betalen om te lenen. Dat zet een rem op de groei, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, en daar hebben we het vandaag ook al over gehad, de komst van AI met de voorbeelden die je net verteld hebt. Die zorgen ervoor dat de productiviteit bij die bedrijven weer beter is. En dus de winstcijfers waren toch weer hoger dan verwacht. En ja, daar ga je. Ik denk dat richting de toekomst, wat ik kan voorspellen, de enige constante is dat je altijd wel één of twee redenen hebt om niet te gaan beleggen. En dan moet je gewoon negeren, niet naar luisteren.
1: En als we het hebben over de toekomst van Index People, wat zijn jullie plannen?
2: Wij vasthouden aan het concept. Zeker niet gaan proberen te voorspellen. Hoge klanttevredenheid proberen te realiseren door de klanten te bedienen zoals we nu doen. En dat werkt heel erg goed. Zo'n 30% van alle nieuwe aanmeldingen komt doordat een bestaande klant ons heeft aanbevolen. En in die zin onze opdracht van Index People, van al mijn collega's, is om te blijven doen wat we doen op de manier waarop we het altijd al gedaan hebben. En dan lekker doorgroeien.
1: En dan een AI-agent zoals Debbie?
2: Oh, dat zit er zeker ook aan te komen, ja.
1: Als je nog een advies mag geven voor degene die luisteren, heb jij nog een goed advies voor die toekomst?
2: Ja, zo snel mogelijk beginnen met beleggen eigenlijk. Maar wees heel selectief in de partij die je selecteert. Want dat bepaalt voor een groot deel je rendement.
1: Elmer, jij hebt ook vast nog wel iets wat je de luisteraar mee kan geven.
0: Ja, nou ja, zeker. Voor logistiek is het maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Hè. Dus ik weet, ondanks we leven in de 21ste eeuw en er is heel veel mogelijk. Er zijn ook nog heel veel bedrijven die toch dagelijks bezig zijn met Excel sheets en mailtjes en telefoontjes. Ja, schroom niet om te kijken of dat niet beter kan. Want er zijn heel veel oplossingen die je zouden kunnen helpen. En serieus impact hebben op je kosten en klanttevredenheid.
1: Ja, dus niet te veel vasthouden aan zoals het altijd ging en zoals het altijd heeft gewerkt. Maar toch een beetje meebewegen met wat er nu gebeurt.
0: Ja.
1: Dank voor jullie komst naar de studio. Elmer Spruit, vicepresident transportmanagement bij Dickard. En Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People. Nou, de tijd is omgevlogen, maar dit was Topic Talks voor nu. Deze en natuurlijk andere afleveringen vind je op nieuwbusinessradio.nl en in je favoriete podcast app.
3: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
11: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: In het tweede kwartaal van 2026 is er in Nederlandse start-ups en scale-ups zo'n 1,3 miljard euro geïnvesteerd. Dat is een stijging van 81,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. Toen werd er zo'n 716 miljoen euro geïnvesteerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Quarterly Startup Report. En dat klinkt als goed nieuws, maar wat is nu het werkelijke verhaal achter deze cijfers? Eén ding is zeker, start-ups dienen natuurlijk voor de economie van morgen. Wie daar veel mee bezig is, is Bastiaan Nero. Hij is directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. En zij richten zich op het ondersteunen van impactvolle start-ups en ondernemertalent door middel van werkruimtes, netwerkevenementen en specifieke ontwikkelprogramma's.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Bastiaan, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: We gaan het vandaag hebben over die start-ups. Hè. Het nieuws wat er kwam. Tweede kwartaal, een enorme boost eigenlijk voor de start-up scene. Maar daarbij de kanttekening dus, is het wel werkelijk zo? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
3: Nou, op basis van het artikel waar je naar refereert, groeit de start-up scene natuurlijk. En de investeringen in de scale-ups, die is fantastisch. Dat is 1,3 miljard investeringen. Dus dat is natuurlijk supergoed om te horen. Ook de start-ups, zeg maar, die bijvoorbeeld in Plant zitten, dat die nadat ze bij ons zijn uitgegroeid, daarna later toegang krijgen tot die grote pot geld die nodig is om ze op de markt te krijgen.
2: Ja, we gaan het daarover natuurlijk verder over hebben zo meteen. Maar eerst even naar Plant, want jullie zijn gevestigd in Leiden. Jullie focussen je op het gebied Leiden-Den Haag. Hè? Allerlei start-ups die daar uit het onderwijs als het ware stromen. Die helpen jullie met daadwerkelijk tot leven te komen.
3: Ja, dat klopt. We zijn 10 jaar geleden gestart. Eigenlijk vanuit de situatie dat er wel heel veel kennis, heel veel topkennis aanwezig is. Maar de valorisatie van die kennis eigenlijk een beetje achterwege bleef. Omdat er niet het boventallig aantal start-ups uit die Leidse economie kwamen. Of uit die Leidse kennisinstellingen. Dus daar zijn we 10 jaar geleden begonnen met programma's. Hoe krijgen we studenten geïnteresseerd in ondernemerschap? Dat ze niet alleen maar de kennis ontvangen. Maar daadwerkelijk ook daar bedrijven van zouden kunnen starten. Dus daar zijn we mee gestart en tegelijkertijd doorgegroeid dat onderzoekers datzelfde pad kunnen gaan bewandelen. Met het idee van hoe kan die kennis daadwerkelijk echt op de markt komen, echt gevaloriseerd worden.
2: En hoe zie je dat nu afgelopen jaren ontwikkelen? Want jullie zijn dus inderdaad Startup Incubator, een innovatiehub zou je kunnen zeggen. Als we kijken op de website zie je het ook, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Dat is feitelijk wat jullie zijn, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Op het moment dat er ergens in het onderwijs iets ontstaat, wanneer haken ze bij jullie aan?
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met eigenlijk al in het onderwijs modules aan te bieden om ondernemerschap te stimuleren. En dat betekent niet dat iedereen die een studie volgt daadwerkelijk ondernemer gaat worden. Integendeel, maar je wil ze wel zo vroeg mogelijk eigenlijk al interesseren. Dat ze weten van oké, dit kennis en de nieuwe technologie die ik hier ga leren, dat ik daar op termijn eventueel ook een eigen bedrijf mee zou kunnen beginnen. Dus ja, dat is niet gebruikelijk. En meestal wordt gezegd van bepaalde kennis, dan kom je of je wordt docent of je wordt onderzoeker of je gaat bij het bedrijfsleven zelf aan het werk. Maar daadwerkelijk de kennis en kunde om daar een eigen bedrijf mee te starten. Ja, dat wilden we zo vroeg mogelijk al bijbrengen. Met de kans dat uiteindelijk 2, 3, 4 jaar later of op het moment dat ze al een baan hebben gehad, dat ze daar iets mee gaan doen, dat bevorderd gaat worden. Je moet natuurlijk wel ervaring al het liefst al hebben, maar ook juist die kennis uit die wetenschap naar de markt kunnen brengen.
2: Kan ook voorstellen dat je eigenlijk doordat je deze modules aanbiedt, dat het ook vroeg zichtbaar wordt of iemand wel of niet dit wellicht ambieert in de toekomst.
3: Ja, we hebben verschillende niveaus van programma's. Dus één is het al in het onderwijs geïntegreerd. Vindt iemand dan echt het leuk, dan kan die bij ons vervolgprogramma's volgen. En degene die echt al een business case voor ogen hebben, ja, die groeien dan door van programma naar programma. En ja, naarmate ze doorgroeien, hebben ze ook meer budget nodig, meer geld nodig. Dus dan brengen we ze met de investeerders in contact. Wat eigenlijk de key is van ook bij elkaar brengen. Dat er een community is van gelijkgestemden. En dat kunnen allemaal verschillende technologieën zijn. Allemaal verschillende onderzoeksrichtingen. Of allemaal verschillende studies. Maar de rode draad is eigenlijk dat ze allemaal zich willen het idee hebben om een start-up te beginnen. Op termijn. En daarvan heel veel van elkaar leren.
2: En met andere woorden wellicht ook later een ecosysteem vormen.
3: Ja, dus die groep studenten, onderzoekers, ook MKB'ers die zelf al eerder een bedrijf hebben gehad en denken van hey, deze technologie Daar wil ik eigenlijk ook iets mee, iets nieuws mee gaan doen. Die groep bij elkaar brengen. Ja, er ontstaat zoveel chemie. Ja, dan is het op voorhand eigenlijk helemaal niet te zeggen. Waar staat nou die stip aan de horizon? Je jonge studenten die beginnen met een idee. Nou, dat wordt ongeveer 10 keer veranderd. En uiteindelijk gaan ze met een heel andere idee vervolgens verder.
4: Maar daar is natuurlijk ook de rol van onderwijs. Om daar binnen die omgeving dat te experimenteren. Want uiteindelijk moet dat dan iets gaan vormen. Wat natuurlijk bekend is over start-ups. Is dat veel start-ups, zodra ze in een skill-up fase komen, de investeringen missen. Maar daar is ook weer het een en ander aan het veranderen. Wat zien jullie daar gebeuren qua investeringen? Want er wordt veel geïnvesteerd, recordinvesteringen. Maar wat is nu echt dat verhaal daarachter?
3: Nou, enerzijds degene die het lukt om de juiste investering aan te weten aan te boren. Met de juiste pitch op het juiste moment. Dat is maar de happy few. Dus die toplaag, die eigenlijk de 10 grote, ja, die soeperen eigenlijk 90% van die 1,3 miljard op. Ja. En dus er is nog een hele grote groep die daartussenin eigenlijk alsnog in die valley of death het niet haalt. Dus dat is een moeilijke fase. Dan enerzijds gaat het natuurlijk om van hoeveel geld is er beschikbaar. Dus hoeveel risicovol kapitaal is er in de Nederlandse markt of de Europese markt. Dus dan zie je eigenlijk dat iedereen eigenlijk wel snel vertrekt naar Amerika. Of dat grote fondsen van daaruit ze overnemen.
4: Bekende Silicon Valley verhaal eigenlijk. Hè? Ja. Heel veel start-ups uit Nederland, waar we allemaal trots op mogen zijn. Uiteindelijk daar hun weg gevonden hebben.
3: Ja.
4: Heeft dat te maken ook met gewoon de risico's waar investeerders wel of niet in willen instappen?
3: Ja, ik denk dat het enerzijds wel te maken heeft met de cultuur. Waar we zelf mee zijn opgegroeid. Welk risico we zelf als Nederlandse handelsnatie eigenlijk meekrijgen. Terwijl we wel veel handelen. Maar ja, dus het verschil tussen handel en daadwerkelijk groot risico nemen is wel groot. Dus ik denk dat het enerzijds in de cultuur zit. Maar ja, als we daar in ieder geval iets aan
4: kunnen doen. Dan ga je over de modellen praten. Hè? Het Rijnlands model, Anglo-Saxisch model, het Amerikaanse model.
3: Ja,
4: is maar goed,
3: dat
4: ligt te ver voor nu. Maar dan even de vraag, want hoe lang werkt zo'n traject dat jullie met deze start-ups aan de gang gaan? Wanneer laat je los?
3: Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met de pre-incubatiefase. Nu schuiven we iets meer ook naar de incubatiefase op. Omdat we zien dat traject in heel veel life science en health startups. Ja, dat traject duurt veel langer. Dus voordat ze daadwerkelijk echt een product op de markt hebben. Ja, dat kan wel 10 jaar duren. Dus dat is niet iets wat we in 2 jaar lang na 2 jaar alweer kunnen loslaten. Dus onze startups die als ze bij ons zich huisvesten. Dan wel een programma volgen. Dan is het eigenlijk het idee dat ze zo'n 3 jaar nodig hebben om voldoende funding op te halen en dan doorgroeien naar een vervolgcentrum. Dan zijn ze nog steeds meestal nog niet op de markt. Dan groeien ze in ons geval door naar het Leiden Bioscience Park. En hebben ze daar ook nog wel 3 tot 5 jaar nodig. Dus ja, we houden ze het liefst zo lang mogelijk vast. Of tenminste, we proberen ze zo aan de ene kant zo liefst mogelijk zo snel mogelijk los te laten. Maar je ziet in de praktijk dat het al langer duurt.
4: Hoe kan je de parameters eigenlijk als het ware formuleren op het moment dat je weet van nou, dit is een potentiële start-up, is nog vol in ontwikkeling. Je weet niet of het gaat lukken. Dus er zit heel veel risico aan. Dat hebben we eigenlijk net al gezegd. Maar hoe kunnen jullie nu beoordelen of een start-up daadwerkelijk echt kan doorgroeien?
3: Ja, deels denk ik met de markt. Dus we vragen ze ook zo snel mogelijk hun idee, hun product te toetsen op de markt. Is er daadwerkelijk een afnemer te vinden? Dan wel zit die markt hier echt op te wachten. Dus heel vaak heb je natuurlijk onderzoekers die heel erg enthousiast zijn over hun eigen technologie. En daar heel veel kansen in zien. Alleen hebben nog nooit een afnemer gesproken.
4: Dus de vertaalslag maken helpen jullie ook bij?
3: Ja, ze in contact brengen met die markt. Ook investeerders en fondsen die vragen natuurlijk diezelfde vraag. Van wie zit hier nu op te wachten? Heb je het product al getest of getoetst? Ja, dus en daar zien we eigenlijk ook wel de uitdaging in Nederland, dan wel in Europa. Dat ja, de bereidheid om met start-ups, zeg maar, die ja, nog heel risicovol in een risicovolle fase zitten. Het team wellicht nog niet heel groot is. Hoe zorg je dat die eerste afnemer, of die launching customer, daadwerkelijk bereid is om dat risico ook te nemen? Dan wel samen die journey met die start-up te gaan lopen. Ja, dat is eigenlijk wel een punt dat als we daarin elkaar beter kunnen gebruiken en ook kunnen ondersteunen. Dus het ecosysteem van afnemers, MKB, corporates die zeggen van nou, wij steken onze nek uit om de start-up scene in Nederland te helpen. Dan denk ik dat naast het feit dat er heel veel geld beschikbaar moet komen, dat het dat ook heel kan helpen om het ecosysteem verder volwassen te krijgen.
4: Wat zie je daar eigenlijk op die moment als het gaat over die ecosystemen en over die start-up systemen, de ondersteuning aan zich, hè, vanuit overheid, wellicht ook vanuit allerlei andere partijen, brancheorganisaties bijvoorbeeld, om dit een soort van stuwende kracht mee te geven. Wat zie je daar gebeuren?
3: Nou, afgelopen of eind vorig jaar, zeg maar, heeft Peter Wennink voor het kabinet natuurlijk een advies geschreven. En daarin staat het denk ik heel helder geformuleerd dat ja, de clubs zoals Plant, echt pre-incubatie, incubatiecentra, ja, dat je die echt moet opzetten en ook de goede daarin structureel moet ondersteunen. Dus niet elke keer 4 jaar subsidie en na 4 jaar, nou ja, nou moet je het op eigen benen kunnen staan. Dit is eigenlijk ja, een vast onderdeel van de economie die gewoon structureel moet worden gestuurd. Omdat de markt zelf, zoals je ook ziet, dat de investeringsbereidheid en het risicoprofiel van die deep tech startups, ja, die is zo hoog, daar gaat nog geen ondernemer in starten. Dus daar ben je als overheid of als land eigenlijk wel zelf voor verantwoordelijk om daar een goede infrastructuur voor te creëren.
4: Nou, het gaat hier dus echt om de lange adem en die krijg je niet met commerciële partijen, commerciële investeerders overeind.
3: Nee, nee. Die hebben toch iets kortere runway.
4: Die willen sneller zien.
3: Die willen sneller return on investment natuurlijk. Ja. Ja.
4: En hoe kan je dan een gezonde termijn formuleren aan de voorkant? Is dat dan nodig? Of is het omdat dit uit overheidsgelden ook gevund wordt hier en daar? Langere termijn kan hebben. Hoe definieer je dat?
3: Ja, dat verschilt denk ik per sector. Dus dan ook per product. Dus de ene product kan veel sneller al op eigen benen staan of op de markt komen dan een ander. Dus dat is wel verschillend per sector.
4: Ja, dus eigenlijk de boodschap innovatie ontstaat niet vanzelf?
3: Nee. Nee, motto is eigenlijk ja, when world meets, growth follows. Dus hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk werelden elkaar zien, leren kennen, kennis delen en ook de opportunities daarin zien en samen willen investeren.
4: Die ecosystemen, daarvan zeg je, daar investeren je eigenlijk ook in doordat ze in de opleidingsfase eigenlijk al met elkaar in contact gebracht worden. Hoe zie je dat nu verder nog belangrijker worden? Is dat gewoon nu al bewezen of is dat iets wat nog in ontwikkeling is?
3: Nee, ik denk zeker dat het nog erg in ontwikkeling is. Dus ook niet elke universiteit of elke hogeschool heeft dit al als credo zeg maar in zijn lange termijn strategie staan. Dus ik denk Wenning-rapport aan de ene kant, de stimulans en de aandacht die de Europese Unie hier nu aan geeft. Ja, dat wel echt de komende jaren verder ontwikkeld en gestimuleerd moet gaan worden. Dus een periode als het vorige kabinet, waar natuurlijk enorm werd bezuinigd op wetenschappelijk onderwijs en op het toegang voor internationale studenten om in Nederland te komen studeren. Ja, dat is natuurlijk killing voor eigenlijk de opgave waar we hiermee bezig zijn.
4: Ja, want je wil je uiteindelijk naar een internationale scale-up. Dat is natuurlijk de wens. De wereld is te klein als het gaat alleen om Nederland. Daar moet je dus eigenlijk, ja, ben je heel afhankelijk van overheidsbeleid.
3: Ja, overheidsbeleid en de bereidheid van onderzoekers, studenten, internationale studenten om daar ook een deel van hun carrière natuurlijk zo vroeg mogelijk in te gaan starten.
4: Dan voor wat betreft de toekomst, hoe zie je dat nu zich verder ontwikkelen? Want jullie bestaan dus al een x-aantal jaren. Er is een lift zichtbaar. Weliswaar kan je die cijfers dus op een andere manier interpreteren dan dat ze vaak nu gebracht worden. Hoe zie je de toekomst voor je?
3: Nou, ik zie wel de toekomst voor ons dat eigenlijk de start-up scene en ook de valorisatie, in combinatie met de valorisatie die de universiteiten naast staan, dat de komende jaren een enorme boost gaat krijgen. De samenwerking tussen universiteiten, dan wel tussen incubators in Nederland een lift kan krijgen. Ook om te zorgen dat Nederland zich als één start-up ecosysteem presenteert binnen Europa. Ja, dus de volgende stap is betere samenwerking landelijk. Vervolgens landelijk betere samenwerking Europees. En dan te zorgen dat die journey voor die deep tech start-up vanuit Nederland via het Europese kanaal daadwerkelijk ook op die Europese markt komt. En dan daadwerkelijk ook het risicokapitaal in Europa beschikbaar komt.
4: En nou, dat is dan eigenlijk ook het streven natuurlijk naar het binnen Europa behouden, begrijp ik hierbij ook.
3: Ja, ja.
4: Dus niet meer naar Silicon Valley. Nee, we gaan het in Europa, gaan we het met elkaar regelen.
3: Jazeker, ja.
4: Dankjewel voor de komst in de studio.
3: Dankjewel.
4: Bastiaan de Roo, directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdaging staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Carant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Carant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Yeah.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg maar natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment de grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. dan als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties, maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
3: Ja.
4: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. Ja, we noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
3: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er ja, iemand van nou ja, de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
4: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
3: Ja.
4: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprusse kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
3: Ja.
4: Nou, dat is, zeg maar even, hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
3: Mm-hmm.
4: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zitten op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. Ja. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met dit vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Nou ja, dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
3: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
4: Andere cultuur,
3: ja.
4: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
3: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of ja, als ja, inspiratie kunnen gebruiken.
4: Absoluut, absoluut.
3: Ja.
4: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MTDT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
3: Ja, ja.
4: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
3: Ja.
4: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling PNO, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering. Ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
3: Ja.
4: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
3: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
4: Het kan er enorm bij helpen.
3: Ja.
4: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment natuurlijk wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties. Ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
3: Ja, ja.
4: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
3: Ja, voor nou ja, de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is. Is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen? Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
4: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, ja. De INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O- en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces.

0: notaris, van die hoogleraar, professoren. Van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek. Te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen. In het slechten van die kloof. Die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik toch, op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
1: Ja.
0: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
1: Ja.
0: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een nog relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen, die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven, die ja, dichter bij de burger gaat staan.
1: Ja.
0: Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan, die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan. Dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep. Dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen. En die organisatie mee te nemen daarin.
1: Ja.
0: En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
1: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
0: Ja, de lokale overheid heeft te kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, maar dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb en kom eens met een concept.

0: hebt. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
1: Ja, klopt.
0: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen. Zeker moet weten met welke tool je dat doet. En waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus. Toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren. Daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
1: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
0: Begin.
1: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
0: Mindset.
1: Mindset en visie.
0: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
1: Digitale leiderschap.
0: En digitaal leiderschap meer om aan te geven dat die dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
1: Ja.
0: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels zou ik bijna zeggen om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
1: Ja.
0: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
1: Dat is het. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
0: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80, 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
3: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
6: Met in deze aflevering: iedereen juicht als iemand scoort, maar met een leeg doel is het lastig winnen. Martijn Buurman vertelt wat we kunnen leren van keepers. Internationaal groeien kan niet zonder goed financieel fundament. Ralf Karsten van Airwallex weet er alles van. In de Fast Forward hebben we Bambits. De kauwgom uit mijn jeugd is terug en hu. En er is een nieuw radiostation. Ja, dat allemaal in de Fast Forward. We hebben de Inspire Top 3 van Marije Pietersma, auteur en oprichter van The Brain Hub. En ze is ook mijn tafelgast. Fijn dat je luistert.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
6: Ja, steeds meer software vraagt niet meer of het mag. Die doet gewoon. Systemen keuren goed, wijzen af, zetten door. Zonder dat er nog iemand tussen zit. Voor de snelheid is dat winst. Maar ja, wat ik heel benieuwd ben naar ben. Wat al mijn studiogasten moeten beantwoorden of mogen beantwoorden. Wat zou je nou nooit aan AI overlaten? Welk besluit wil je toch altijd zelf blijven nemen? Marije, ik ga gewoon bij jou beginnen. Jij bent mijn tafelgast.
7: Ja.
6: Ja, je was eerst in de Fast Forward en nu zit je gewoon hier, ja, hier in de studio.
7: Dankjewel.
6: Ja.
7: Helemaal leuk.
6: Ja, toch? Ja. Ja, dus het is jouw belangrijke taak om, om vragen te stellen waar ik totaal niet op was gekomen. Omdat ik het totaal vergeten was om lekker tussendoor te piepen.
7: Nou, dat gaan we doen.
6: Hey, welke besluiten zou jij nooit overlaten aan AI?
7: Besluiten weet ik niet, maar ik vind het wel een soort inbreuk op creativiteit.
6: Ah.
7: Ja, weet je, als je bijvoorbeeld LinkedIn opent, nou, dan zie je iedereen met dezelfde opmaak en hetzelfde
6: al die riedeltje.
7: En dan denk ik, ja, jongens, weet je, als je iets te melden hebt, zeg het dan ook zoals je het zelf wil melden.
6: Ja.
7: Ja.
6: Waar gebruik je het zelf voor? Misschien wel helemaal niet, kan ook.
7: Oh jee.
6: Ja.
7: Nou, ja, ik gebruik het ook wel voor heel veel dingen eigenlijk.
6: Ja?
7: Ja, hoor, zeker. Ik ben bijvoorbeeld echt heel slecht in alles wat met cijfers te maken heeft. En dan wordt aan mij gevraagd van, kan je een managementrapportage schrijven? Nou, dan krijg ik echt error. Dus dan gooi ik gewoon al mijn cijfers er doorheen. En dan zeg ik, maak er een managementrapportage van. Nou, dan krijg ik een heel mooi verhaal.
6: Ah.
7: Ja.
6: En wat gebruik je daar dan voor? Want ik hoor mensen soms ook wel eens soort van smalend over ChatGPT vertellen. Maar, en die kan helemaal niet goed rekenen. Dus als je dat dan
7: Cloud.
6: Oh, okay, ja, Cloud kan Excel. Dus dat is leuk.
7: Ja, dat.
6: Ja, nou ja, dat is ook weer zoiets. Hè, van, we hebben het allemaal over AI alsof het allemaal hetzelfde is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Martijn, we gaan het met jou straks hebben over die keeper. Hè? Ja. Van Zero Hero. Wat zou jij nooit laten beslissen door AI?
8: Nou, ik ben naast mijn activiteiten in Zero Hero ben ik ook gemeenteraadslid in het mooie Helmond.
6: Aha.
8: Namens Pro, Progressief Nederland. Pro Helmond dus eigenlijk. Ja, en als het gaat over politieke beslissingen of het schrijven van een bijdrage of het indienen van een motie. Nou, nooit AI. Nooit,
6: nee.
8: Never.
6: Nee?
8: Kijk, als het gaat over samenvatten, als het gaat over analyseren, als het gaat over... je moet als raadslid ook heel veel stukken lezen. Nou ja. Daar heb ik niet altijd evenveel tijd voor.
6: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
8: Ja. En die samenvatten, ja, dat is iets waar AI heel krachtig in is. Maar zelf een bijdrage laten schrijven door AI, nou, zal nooit gebeuren.
6: Alright, heel goed. Ralf, jij zit in de financiële wereld, waar natuurlijk ook een wereld waar ongetwijfeld veel AI toegepast wordt.
9: Absoluut, absoluut.
6: Ja.
9: Finance domein is heel rijk aan AI tegenwoordig, ja.
6: Ja, maar wat zou je nooit... Jij bent verantwoordelijk ook voor de financiële... Rijlen en zeilen van Airwallex. Wat zou je nooit door AI laten beslissen?
9: Nou, ik denk dat toch dat het met name op het menselijk vlak zit. Denk ik. Ik denk soort van de mensen die je aanneemt en een soort van de aannamebeslissingen zou ik nooit overlaten aan AI. Ik denk dat wel een soort van in het hele gedoe met finance en cijfers en fintech dat AI inderdaad een hele grote sprong aan het maken is en daarin veel te realiseren is. Daar kan ik straks zeker nog meer over vertellen. Over hoe
6: we het zien. Maar niet wie iemand aan wie er aangenomen wordt.
9: Nee, ik had laatst wel zo'n AI notetaker. Die gaf een soort van conclusies aan een interview die ik had gehad. De conclusies sloten er niet helemaal aan met mijn eigen bevindingen uit dat gesprek. Ja.
6: Ja, bizar hè. Ja, dat is natuurlijk wel grappig hè Marije. Want aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen. Ja, misschien kun je met AI er ook wel voor zorgen. Dat een beetje van de vooringenomenheid bij sollicitatiegesprekken juist weer eruit gaat.
7: Ja, want ik vind AI bijvoorbeeld wel weer heel goed. Voor mensen die zichzelf niet, die niet heel mondig zijn. En zichzelf misschien niet zo goed kunnen verkopen. Maar wel weer heel goed zijn met cijfertjes en dat soort banen. En dan denk ik, ja, als je je dus kan laten helpen. Door AI. Ja, waarom niet?
6: Ja.
7: Ja.
6: Grappig is het. Hè? Het is ook maar een beetje hoe je ernaar kijkt en hoe betrouwbaar het is, toch?
7: Nou ja, ik zie ook bijvoorbeeld wel eens, dan krijg ik een nieuwsbrief binnen van iemand en dan staat er heel groot boven, dit is niet geschreven door AI. En dan denk ik, als jij...
6: En dan een hele slechte nieuwsbrief. Kan je ook niemand schuld geven?
7: Nee, en dat is dan weer anders bijvoorbeeld met social media, want dat is echt van jezelf. Ik bedoel, daar moet je jezelf goed op profileren. En als ik dan ook helemaal op LinkedIn zie wat mensen allemaal doen en allemaal kunnen. En het is echt iets heel, ze zijn allemaal heel groot op LinkedIn. Maar ja, met een nieuwsbrief of met een cv of met een sollicitatiebrief. Ja, waarom niet?
6: Ik weet je wat ik merk? Ik merk dat er ook heel veel soort van fail-safes zijn ingebouwd. En die, ik ben aan het programmeren met AI. En ik heb altijd last van ideeën. Dus wat er gemaakt moet worden is het probleem niet. Maar hoe dat dan gebeurt, ik heb geen idee. Dus ik moet al die dingen juist uitzetten om te voorkomen dat ik de hele tijd alleen maar op allow zit te klikken. Ja, het mag, ik vind het goed. Want ik weet toch niet waar ik ja tegen zeg. Dus wat schiet ik er dan mee op?
7: Ja.
6: Dus ik ben heel lang bezig geweest om te zorgen dat die gewoon lekker lang achter elkaar doorgaat. Want als er eens een keer een foutje in zit, vind ik het ook niet erg. Want dan kom ik er wel achter en dan vraag ik hem wel om dat foutje te herstellen. Nee. Dus ik vind het ook wel grappig dat systemen zoals Claude Code ook weer heel erg gebouwd is. Om ervoor te zorgen dat er niks misgaat. En dat je dus ook wel weer allerlei knoppen moet drukken. Om te voorkomen dat je als mens niet te veel in de loop zit. In plaats van te weinig. Nee. Ja, Martijn?
8: Ja. Nou ja, ik heb ook nog een ander bedrijf waarmee we een stukje software bouwen.
6: Hoop,
8: ja, ik doe best wel veel. Ja. Ik hou van de dynamiek, dus dat is heel fijn. En daar gebruiken we ook Claude om te programmeren. En onze ontwikkelaar, die is dus geen ontwikkelaar meer. Die is gewoon de aanstuurder van Claude. En daar komen echt hele waardevolle dingen uit. Het mooie is ook dat we ChatGPT gebruiken als controle op de code die Claude genereert. Ja, dat werkt. Dat is echt superkrachtig. Dus daar kun je heel veel uithalen en heel veel kwaliteit ook uithalen. De menselijke maat blijft wel belangrijk. Er moet wel een goede balans zijn. Wij gaan geen pull request doorzetten op het moment dat wij er niet zelf naar gekeken hebben. En dat we niet de documentatie die Claude in dit geval heeft opgeleverd, dat we die echt goed checken. Want soms hallucineren ze gewoon, hè? Simpel is het ook.
10: Ja, ja.
8: En daar moet je ook natuurlijk voor oppassen. Dat dat niet uiteindelijk ook in het product komt te zitten.
10: Zeker.
8: Want dan sla je de plank mis.
10: Ja, ik bouw vooral dingen voor mezelf. En als er dan iets misgaat, vind ik het niet zo erg. Dus ik heb ook helemaal geen testomgeving. De testomgeving is de live omgeving. Dat maakt toch niet uit. Je merkt dat die heel erg gebouwd is om in een bepaalde context. Terwijl ik denk, doe je ding. En ik corrigeer je achteraf wel. Dat komt wel goed.
7: Nou ja, soms is het ook wel spannend als je het echt op het persoonlijke, hè, bijvoorbeeld in de psychologie, dat er mensen zijn van, ik voel me vandaag zo en zo. En ja, en dat dan een AI-tool, die gaat daar helemaal op in. En die komt ook nog wel eens weer terug met, hoe is het vandaag gegaan?
10: Ja,
7: en als je dat niet zelf goed kan begrenzen, wat er best wel wat mensen zijn die dat niet goed kunnen begrenzen, dan is het einde op een gegeven moment wel zoek.
10: Ja, zeker, ja. Nee, dat is natuurlijk super spannend. Zeker omdat bijvoorbeeld een ChatGPT, als je het wel eens gebruikt, die is zo ingesteld om jou maar te pleasen.
7: Ja.
10: Dat je je ook kunt afvragen van in hoeverre krijg ik nog wel echt antwoord? Of is hij gewoon bezig om mij in het lijntje te houden, zodat ik maar zo vaak mogelijk weer een nieuwe comment intik?
7: Ja.
10: Kortom.
7: Mooi onderwerp.
10: Wij blijven het nog wel even over dit onderwerp hebben. Maar ook weer niet te vaak. Het moet ook niet te vaak erover gaan. Er zijn ook nog heel veel andere dingen in het leven. Zoals bijvoorbeeld keepers.
11: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
10: Bijna elke organisatie vieren we de mensen die scoren, die de deal sluiten, het target halen, het applaus innen. Logisch, want dat zie je terug in de cijfers. Maar wie let er ondertussen op wat er achter de rug misgaat? Zonder iemand die de risico's ziet aankomen is elk succes fragiel. Martijn Buurman keek naar de best begrepen positie in de sport en de minst begrepen rol in het bedrijfsleven, de keeper. Hij interviewde topkeepers uit 5 sporten en vertaalde wat hij hoorde naar organisaties. Over kalm blijven onder druk en over de kunst van het niet verliezen. Martijn Buurman is de gast, auteur en oprichter van Zero Hero. En nog heel veel andere dingen hebben we alweer begrepen, Martijn. Leuk dat je er bent.
8: Dankjewel.
10: Het grappige is, waar ik nu net aan zit te denken, is dat we hebben natuurlijk net het WK gehad. Ook daar is het weer veel gegaan over strafschoppen. Kan je dat nou wel of kan je dat nou niet trainen? Dat hoor je dus nooit over keepers. Je hoort het altijd over de strafschoppennemer. Maar je hoort nooit over hoe ga je als keeper erin? Ja. Soms wel een beetje van, kies je een hoek of blijf je wachten. Maar daar blijft het dan wel een beetje.
8: Nou ja, ook voor keepers is een voorbereiding echt cruciaal. Ik weet niet of je hebt gezien wat Jordan Pickford op zijn drinkbus heeft staan.
10: Ja,
8: gewoon precies per speler van Argentinië voor de halve finale. Waar ze hun strafschoppen schieten en waar hij moet duiken of dat hij moet blijven staan. Dus een goede voorbereiding is ook voor een keeper gewoon 90% van je succes.
10: Ja. Jij hebt, als ik het goed begrijp, 15 topkeepers geïnterviewd voor je boek. Waar ben je nou achtergekomen wat je van tevoren niet had bedacht? Wat is je opgevallen?
8: Nou ja, eigenlijk zijn een aantal ideeën die ik had gewoon bevestigd. En een aantal mythes die zich in de publieke ruimte bevinden, zeg maar. Die heb ik eigenlijk kunnen ontkrachten.
10: Okay.
8: Er wordt heel vaak gezegd, keepers zijn gek. Nou, als er één groep is die niet gek is, dan zijn het de keepers wel. Dat durf ik ondertussen wel te zeggen.
10: Oh ja.
8: Ik heb niet alleen deze 15 gesproken. Ik heb heel veel meer keepers gesproken in de loop van de jaren.
10: Ja.
8: En keepers zijn niet gek. Ze zijn anders, dat zeker. Maar ze zijn zeker niet gek. Hè? Ze kiezen 99 van 100 keer heel bewust voor de positie tussen de palen.
10: Ja.
8: Ze willen onderscheidend zijn. Ze willen beslissend kunnen zijn. Want een keeper, het keepersvak is ook zwart-wit. En je wint of je verliest. Je maakt een blunder of je haalt de bal uit de kruising.
10: Ja.
8: En die doellijn, dat is de lijn waar niks overheen mag. Hè? Dus het is heel binair eigenlijk, het vak.
10: Ja.
8: En daar kiezen keepers eigenlijk altijd heel bewust voor.
10: Kan je nou zeggen dat er iets is of een paar dingen zijn die keepers typeren als mens, als soort?
8: Zeker. Ze zijn rustig. Ze stralen rust uit. En er zijn uitzonderingen. Hè. Zoals altijd zijn er uitzonderingen. Als ik dan bijvoorbeeld naar het WK kijk. Ja. En ik kijk naar een Jordan Pickford. Ja, dat is net een Duracell kanijntje tussen de palen. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Dat is ook niet een keeper die zijn de verdediging rust geeft. Unai Simon aan de andere kant. letterlijk Spanje. Nou ja, dat is de rust zelf.
10: Ja.
8: Dus rust uitstralen, goed tegen druk en teleurstellingen kunnen. Ja, want elke bal of puck die over de lijn gaat, ja, dan verlies je. En dat is een teleurstelling. En die moet je eigenlijk direct weer aan de kant zetten. Want de volgende seconde komt de volgende bal weer op jou.
10: Ja.
8: Dus daar moet je goed tegen kunnen. En
10: ik heb ooit eens een keer iemand in de studio gehad die tennissers coacht. En die zei ook van ja, het is een mentaal spelletje. Want elke bal die je verliest, elke bal is eigenlijk een wedstrijd. En elke bal die je verliest, moet je dus gelijk weer vergeten. Want de volgende die wil je weer winnen.
8: Ja.
10: En dat is natuurlijk anders dan als je inderdaad in het voetbalveld middenvelder bent. Ja, dan verlies je wel eens een duel, maar dat heel vaak is dat niet zo'n probleem. Bij een keeper ben je natuurlijk gelijk de sjaak, om het zo te zeggen.
8: Ja. Ja, ja, dat is dat zwart-witte, hè? Dat 1-0 verhaal van de keeper. Kijk, Nick Olij die omschrijft dat heel mooi. Nick Olij heb ik mogen interviewen voor mijn boek, hè? De huidige keeper van PSV. En die heeft voor zichzelf een soort van mantra. Op het moment dat hij een tegendoelpunt krijgt, dan zegt hij reset, restart, refocus. Die drie woorden.
10: Okay.
8: Reset in de zin van mindset weer op nul.
10: Ja.
8: Restart, dus weer opnieuw de wedstrijd in. En dan refocus, weer de focus op de bal, weer de focus op de volgende aanval die op je afkomt. En ja, dat vond ik een heel mooie mindset die hij gebruikt in zijn vak, in zijn keepersvak.
10: Ja. Cool.
7: En hoe vertaal je dat dan naar de werkomgeving?
8: Ja, refocus. Ja, ik heb zelf ook ondertussen 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb in veel organisaties rondgelopen. En ik kwam tot de conclusie dat er in heel veel organisaties heel veel spitsen en middenvelders zich bewegen. Maar eigenlijk relatief weinig keepers. Nou is de keeper ook niet degene die heel erg in de spotlight wil staan of gaat staan.
7: Ja, de meeste mensen willen ook scoren.
8: Sommige mensen willen, zeker.
7: Je hebt het goed gedaan vandaag, Piet.
8: Dat is zo. Alleen als je dan kijkt naar de vertaling naar het bedrijfsleven van het keepersvak, dan zie je dat er eigenlijk weinig mensen zijn in het bedrijfsleven die zeggen, wacht even. Als we dit gaan doen, is dat wel verstandig om dat te gaan doen. Die de dwarsliggers zijn, om het even zo te omschrijven. Die de risico's benoemen. Die pijn benoemen. Hè? Want pijn is voor een keeper heel belangrijk. Want als een keeper pijn voelt, dan doet hij iets goed. Ja, want als je de bal tegenaan krijgt of de puck tegenaan krijgt, dan voel je pijn. Maar dan hou je dus wel die bal of die puck tegen.
10: Mm.
8: Ja, dus je moet ook in het bedrijfsleven moet je pijn benoemen. Ja, dus het feit dat project waarschijnlijk nooit de deadline zal gaan halen. Ja, dat moet op tafel komen. En zo vroeg mogelijk.
10: Ja.
8: Om uiteindelijk het tegendoelpunt, het uitlopen van dat project, om dat te kunnen voorkomen. Een keeper voorkomt zaken. Die voorkomt een doelpunt van de tegenstander. Die voorkomt een crisis in het bedrijfsleven.
10: En dat is natuurlijk, als iedereen heel blij bezig is, is dat een heel lastig vak in een organisatie. Want dat is ongemakkelijk. En we waren dus toch zo lekker bezig. En dan heb je hem weer of haar weer.
8: Niet populair. Het betekent dus ook dat in een organisatie, om dat goed voor elkaar, om dat goed te kunnen laten landen, moet er dus een veilige omgeving zijn. Er moet veiligheid zijn om die dingen te benoemen die ongemakkelijk zijn, die pijnlijk zijn. In mijn boek The Keeper Mindset staat ook een voorbeeld. Hè. In Japan heb je bijvoorbeeld de Andon Cord. Dat is letterlijk een koord wat hangt boven de productielijn van Toyota, als ik me niet vergis.
10: Ja.
8: En iedere medewerker heeft de plicht, het is niet het recht, maar de plicht om daaraan te trekken op een moment dat er waarschijnlijk iets mis zal gaan of zou kunnen gaan. En dan maakt het niet uit of er daadwerkelijk iets mis is gegaan, ja of nee. Maar degene die aan dat koord heeft getrokken, de keeper zou je kunnen zeggen, die wordt bejubeld in plaats van weggezet.
10: Ja.
8: En
10: wat gebeurt er als je aan dat koord trekt?
8: Nou, dan stopt de productie.
10: Stopt de hele lijn.
8: Stopt de hele lijn.
10: Zo dan.
8: Dat is
10: nogal wat.
7: Ja.
10: Ja.
9: Zie je de keeper dan meer als een persoon of echt als een cultuur in organisaties?
8: Nou, ik zie het als een mindset. Er zijn verschillende personen die mindset kunnen omarmen en zich als een keeper kunnen gaan gedragen in de organisatie. En kijk, een team met alleen keepers, dat komt ook niet vooruit. Hè? Laten we dat vooropstellen. Dat gaat hem ook niet worden. Een team met alleen spitsen, dat zal heel hard lopen. Maar dat zal uiteindelijk erachter komen dat er een aantal dingen mis zijn gegaan achter hun rug. Dus je moet een goede balans zien te vinden. Dus enerzijds, je hebt spitsen nodig. Je hebt verkopers nodig. Je hebt marketingmensen nodig. Je hebt directie nodig, uiteraard. Maar je hebt aan de andere kant ook keepers nodig. Die de boel achterin een beetje dicht houden. Die voorkomen dat er problemen ontstaan. En die de verdediging ook coachen. Om nog maar even een sportanalogie erbij te pakken. Dus het moet goed in balans zijn. Een team met alleen spitsen of een team met alleen keepers gaat ook niet succesvol zijn.
10: Ja. Hoe kan je, zeg maar, de kennis over die keepers en het belang van die keepers in organisaties, hoe kan je dat een stapje verder helpen als je dit herkent? Als je allemaal inderdaad van die blije eikels hebt die allemaal heel blij aan het rennen zijn en aan het vieren zijn dat ze weer een opdracht hebben gescoord.
8: Ja, kijk, er zijn een aantal signalen die je tot je kunt nemen. Kijk, op het moment dat je aan de voorkant drie nieuwe projecten binnenhaalt, drie nieuwe klanten binnenhaalt, maar aan de achterkant strompelen er vier projecten naar een voortijdig einde, mislukt, et cetera. Nou ja, dat is signaal 1. Als je aan de voorkant drie nieuwe talenten binnenhaalt, maar aan de achterkant lopen vier ervaren krachten de deur uit, is een signaal. Dus het gaat altijd over, ja, je scoort aan de voorkant, maar je verliest ook dingen aan de achterkant. En als de balans daartussen verkeerd is, dan heb je een keeper nodig.
10: Ja, eigenlijk was dat, ik zit gelijk te denken, het zou interessant zijn om een soort onderzoek te doen onder keepers. Dus niet om keepers die een factor hebben van hem gemaakt, maar mensen die gewoon keeper zijn in hun vrije tijd. Hè?
8: Oh ja.
10: Dus nee, maar echt in hun sport.
8: Ja?
10: En wat ze dan doen. Wat ik altijd gemerkt heb, ik heb ook een tijdje bedrijfshockey gedaan. Er stonden toch wel heel veel salesmensen in de spits.
8: Mm-hmm.
10: Dat zal geen 1-op-1 zijn, denk ik. Maar het zegt natuurlijk wel iets over je van wat je belangrijk vindt en waar je automatisch naar kijkt en waar je automatisch naartoe rent. Of je de verdediging in gaat of het middenveld bent. Of je gaat verdelen of juist wil scoren of juist wil tegenhouden.
8: Nou, ik heb daar juist onderzoek naar gedaan.
10: Nee, ja, zeker. Het is niet waar.
8: Dat zal je niet verbazen.
10: Godsamme.
8: Nou, ik heb daar daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. En er zijn een aantal namen naar boven gekomen. Kijk. Edwin van der Sar, ik noem een bekende Nederlandse keeper in het voetbal. Die is natuurlijk CEO van Ajax geweest een aantal jaren. Volgens mij een jaar of 10, even uit mijn hoofd. Dat was nou niet de CEO die met zijn neus aan het venster stond. En heel populair de wereld inging en zei van nou, kijk mij even directeur van Ajax zijn. Rustig, berekenend, goed tegen druk kunnen. En ja, dat was zijn positie. Ja. En dat was de manier waarop hij dat CEO-schap invulde. Anders Lindgaard, keeper van Manchester United. Die is in de financiële wereld gaan werken.
10: Oh,
8: en die is adviseur geworden voor topsporters over hoe ze hun geld het beste kunnen beleggen.
10: Ah.
8: Dus die is bij een bank gaan werken en die heeft topsporters als zijn klanten. Een bekende ijshockeyer, Ken Dryden, even uit mijn hoofd, uit Canada, die is de politiek ingegaan. En mijn persoonlijke favoriete keeper alle tijden, dat is Dominik Hasek, de Tsjechische ijshockey goalie. De Dominator was zijn bijnaam. Maar die heeft het keepersvak in het ijshockey echt veranderd. En die is ook de politiek ingegaan. Die is in de provincie van Tsjechië waar hij woont, is hij de politiek ingegaan.
10: Ja.
8: Dus het zijn allemaal banen of activiteiten die ook wel passen bij de keeper en de keeper mindset.
10: Alright. Nou, de keeper mindset is verkrijgbaar in de betere boekhandel. Ongetwijfeld ook bij managementboek. Ik doe hem nog even op de camera. Supergoed. Ik denk ook dat wij er eentje weg gaan geven. Dat heb ik net bedacht. Ik weet niet of de redactie er heel blij van wordt. Maar ik zou zeggen, doe iets onder een LinkedIn post of zo. Laat ons weten dat je hem wil hebben. En dan gaan we met de behulp van een notaris zorgen dat er één uitgekozen wordt die het boek krijgt. Voor nu dankjewel Martijn. Je blijft nog even staan. Maar wij gaan eerst naar de Fast Forward.
12: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
13: Fast Forward, New Business Radio Live.
10: Ja, en er staat iemand voor de microfoon die voor mij in ieder geval de historie weer terugbrengt. Mijn jeugd weer een beetje terugbrengt. Want Milan Dontje staat voor de microfoon, algemeen directeur bij Bambits. En dat merk bestond niet meer. Of tenminste, ik wist niet dat het er weer was. Dus fijn dat het er weer is. Milan, ja. En jij wil het hebben niet per se over hoe lekker het nou allemaal is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er zit iets niet in bij jullie wat er bij andere kauwgom wel in zit.
14: Ja, dat klopt. Dat is plastics.
10: Sorry, in normale kauwgom zit plastic?
14: Ja, daar zitten allemaal heel veel microplastics in.
10: Getverdemme.
14: Ja, dat is heel vies.
10: En dat mag gewoon?
14: Dat mag gewoon. Ja, we zijn nu wel gelukkig bezig met... De politiek is ermee bezig om het te verbieden. Dus in dat opzicht is het voor ons heel erg goed. Want wij hebben natuurlijk een plasticvrije variant.
10: En wat doen die plastics überhaupt in de kauwgom? Wat is het nut daarvan?
14: Ze hebben het eigenlijk nagebootst. Ze gebruiken de plastic zodat ze meer smaak kunnen toevoegen. En de koubaarheid eigenlijk, dat het lekkerder is voor de mens. Ja, dat is met heel veel producten zo. We gebruiken synthetische aroma's of synthetische producten om het lekker te maken. Maar het is eigenlijk helemaal niet nodig. We kunnen gewoon natuurlijke ingrediënten gebruiken.
10: Oké, want hoe zorgen jullie ervoor dat die van jullie dan eigenlijk nog lekker, los van het feit dat je natuurlijk überhaupt geen plastic wil eten, laten we wel zijn, maar dat die van jullie, dat de Bambits gewoon eigenlijk nog veel lekkerder zijn?
14: Ja, wij gebruiken gewoon goede natuurlijke ingrediënten, dus natuurlijke aroma's. Maar onze basis is ook echt chicle, dat is dus rubber van een boom. En zo is het eigenlijk ooit ook bedacht door de Maya's. Dus we zijn eigenlijk gewoon helemaal teruggegaan naar vroeger. In plaats van dat we weer doen wat iedereen doet.
10: Cool. Hey, en was mijn aanname juist dat Bambits weg is geweest?
14: Bambits is zeker even weg geweest. Dus in de jaren 80 was het de suikervrije kauwgom. Hè? Dus daar kent iedereen het van. En nu zijn we de plasticvrije kauwgom.
10: En nog steeds suikervrij.
14: En nog steeds suikervrij. Dus dat houden we er ook nog helemaal in.
10: Daarvoor, want Marije die...
7: Ja, ik zeg echt met meerdere smaakjes. Want jij zei laatst iets, of net iets over watermeloen en kaneel.
14: Ja, wij kunnen...
10: Je hebt er al zin in, hè Marije?
7: Ja, zeker.
14: Ja, het is, we kunnen heel veel. We hebben onze eigen fabrieken hier in Nederland, in Heerengewaard. Dus waar ik ook echt de plasticvrije kauw maak. Dus het is ook, ik maak ook voor anderen. Het is niet alleen voor Bambits. Dus wil je je eigen merk starten, kom naar mij toe. En dan kunnen we alle smaken doen.
10: Ja. Marije heeft nu al zin. Die gaat haar eigen kauw. Hoe zou je het noemen? Je eigen merk, je eigen... De Brain Bubble. Nou, helemaal geweldig. Als je meer informatie wil over Bambits, of je wil bijvoorbeeld zegt van, goh, ik wil het in de winkel hebben, waar moet je dan heen, Milan?
14: Ja, wij verkopen aan de Jumbo, Holden Barrett, veel Bruna's, veel drooggisterijen, Gezond en Wel. Ja, het zijn vooral delicatessenzaken, dus we zitten wel rondom de 2000 winkels. En we verkopen ook online, dus dan heb je hele mooie pakketten.
10: Oh, kijk. En heb je vast iets van een website? En kan je dat nu noemen? Dat is handig.
14: Zeker. Dat is www.bambits.com.
10: Nou, kind kan er wel eens doen. Dankjewel, Milan.
15: Fast Forward, New Business Radio Live. Alsjeblieft.
10: Ja, wij zijn hier eigenlijk een heel sociaal programma, sociale radiozender. Want we hebben Richard Otter te gast, ondernemer, multi-ondernemer moet ik zeggen, uitgever van de Spreekbuis. En hij heeft weer een nieuw initiatief. Hij is namelijk een radiostation gestart. En dat is niet dit radiostation, kan ik je zeggen, want wij bestaan al ruim 11 jaar. Richard, waarom ben je Talk Radio? Want dat is het, waarom ben je Talk Radio gestart?
16: Nou, er is heel veel content natuurlijk. Heel veel podcasts, heel veel zenders, heel veel talkshows 's avonds ook op televisie. Maar soms wil je gewoon eventjes overzicht. En wil je even gewoon weten wat er in de wereld speelt. En dat doen we in binnen 20 minuten. Ben je gewoon bijgepraat eigenlijk met het laatste nieuws. En die 20 minuten is steeds anders natuurlijk, want het nieuws verandert ook. En daardoor hebben we gewoon 24/7 het nieuws wat te brengen. Mede mogelijk gemaakt door ANP, dat is de contentleverancier. Dus het is betrouwbaar nieuws. Wat wordt uitgesproken, dat is binnenlands, buitenlands, economisch, sport en het weer van KNMI.
10: Oké, en zit er dan ergens een presentator stem die alles aan het inspreken is?
16: Nee, dat is AI.
10: Jeetje, Mina, ja, zeg.
16: Echt waar? Text-to-speech, zoals het mooi heet.
10: Oké. Okay. Betekent dat dan dat ik een beetje me zorgen moet gaan maken? Dat mijn werk gaat verdwijnen?
16: Jouw werk niet, maar van slechte presentatoren wel.
10: Ja, mensen die gewoon dingen inspreken, die moeten zich dus een beetje zorgen maken.
16: Nee, dat weet ik ook niet eigenlijk. Kijk, dit is... Als je een goed voorbeeld, ik doe met Spreekbuis onder andere ook de Voice-Over Award. En die is onder andere naar Jeroen Kijk in de Vechten gegaan.
10: Ja, die kan dat, ja.
16: Die
10: zeker.
16: Kan dat, ja. Als je kijkt, nu is net weer B&B Vol Liefde gestart. Ja. Dan zie je hoe hij eigenlijk met die stem speelt. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren bij text-to-speech. Maar gewoon het weer en het nieuws brengen, dat gaat natuurlijk perfect. Cool. En dan gaat het eigenlijk gewoon om informatie overbrengen. Niet iedereen hoeft zich zorgen te maken.
10: Hey, en waar ga je geld aan verdienen? Ga je gewoon commercials verkopen op Talk Radio?
16: Ja, dat doe ik samen met OMS, Talpa onderdeel. Die gaan de commercial blok doen. Dus die komen er vanaf vandaag of morgen. Ik denk morgen.
10: Oké, okay, en als ik nu wil gaan luisteren, waar moet ik dan gaan luisteren?
16: Nu nog op talkradio.nl. De app is vandaag uitgekomen op iOS. Oh, cool. Dat kan je dan ook meteen beluisteren via je auto, via Apple Car. De Android Auto of Android App met Android Auto, die komt...
10: Hartstikke goed. Talkradio.nl. Dankjewel, Richard. Tot een volgende keer.
17: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
10: Ja, stel je voor, je verkoopt aan klanten in 5 landen buiten de eurozone. Hartstikke tof, internationaal. Je hebt het gemaakt. Het gaat fantastisch. Ja, je bank rekent een paar procent op elke valutawissel. Want ja, ze hebben er geen euro's. Dus dan moet je weer in dollars betalen. Of in Zwitserse franken. Of nou, al die andere mooie valuta. Deense kronen bijvoorbeeld. Ja, je overboeking. Ja, die staat niet gelijk op je rekening. Het is niet zoals je in Nederland gewend bent met Ideal of andere overboekingen. Het duurt een paar dagen, dus je moet even op je geld wachten. En voor veel groeiende bedrijven is dat de prijs van internationaal zaken doen. Het is nou helemaal zo. Nou, daar was Airwallex het niet helemaal mee eens. Dus 10 jaar geleden begonnen ze met die ergernis om daar te kijken of ze daar een oplossing voor konden bedenken. Kan dat nou niet anders? Kan dat niet sneller en goedkoper? En Ralf Karsten is de gast. Hij is Group Financial Controller bij Airwallex. Fijn dat je er bent, Ralf.
9: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
10: Ja, nou, ik zei het voor de uitzending al even. Ik maak dit in het heel micro klein ook mee. Want ik heb, zoals de luisteraars wel weten, een gitaarwinkeltje. En dan wordt er wel eens een gitaar gekocht in een land waar ze geen euro's hebben. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik schrik dan achteraf altijd helemaal de blubber. Want daar gaat mijn marge.
9: Heel goed. Ja, ik zie al een nieuwe Airwallex klant aankomen hier. Met hoe wij jouw problemen kunnen oplossen.
10: Ja, waar is Airwallex begonnen 11 jaar geleden?
9: Ja, Airwallex heeft wel een leuke founder story eigenlijk. We zijn opgericht in 2015 in Australië. Onze founder had daar een coffeeshop. Gewoon om koffie te kopen, niet te verwarren met Amsterdamse coffeeshops. En in dat, voor die winkel importeerde hij heel veel goederen uit het buitenland. Koffiebonen, bekers, rietjes, dat soort dingen. En eigenlijk in dat proces ervaarde hij heel veel frictie in het betaalproces. Deels wat je net noemde, de hoge FX-fees. Geen toegang tot grote banken die zich daarbij konden helpen. Maar ook soms heel veel onduidelijk waar geld was. Als je soms via Swift betalingen doet, kan het 4 dagen duren. Als het dan nog wordt gecheckt door de andere bank, duurt het weer 4 dagen voordat het terug is. Dus zeker voor startende ondernemers is dat een heel lastig proces. En toen is eigenlijk vanuit dat idee is Airwallex ontstaan. Initieel als een soort, dat noemen ze een peer-to-peer FX platform. Dan kijken van, hey, kunnen we mensen die US dollars willen verkopen, kunnen we die matchen aan mensen die dollars willen verkopen. En daar een soort matching platform van maken. Eigenlijk is heel snel toen op dacht ik, dit is te ingewikkeld, dit gaan we niet redden. Maar vanuit daar is wel het idee ontstaan van hoe kunnen we kleinere ondernemers, maar ook gewoon misschien wel de middelgrote ondernemers, toegang geven dat heel eenvoudig tot de FX-markt. Wat eigenlijk voorheen altijd was voorbehouden aan enterprise klanten. Alleen hele grote klanten konden toegang krijgen tot die goedkope FX-fees. De anderen waren overgeleverd aan hun bank en betaalden makkelijk 3%.
10: Ja.
9: Dus vanuit dat probleem is eigenlijk.
10: En sterker nog, hè, als bij echt grote bedragen zijn, dan ga je valutarisico's ga je afdekken. En dan ga je dan, het is allemaal ingewikkelde financiële dingen. Ja, als MKB'er ben je daar niet echt mee bezig.
9: Nee, dat is het ook nog. En zeker bij bedrijven waar de marges klein zijn, is dit een soort dat het een hidden cost, een hidden fee. Je ziet het eigenlijk niet echt. Want je ziet uiteindelijk alleen maar euro's wel op je rekening terugkomen. Terwijl het misschien in ponden had je veel meer kunnen verdienen. Dus daarin is er Airwallex ontstaan en we hebben een soort van product ontwikkeld waarmee mensen alles lokaal kunnen betalen, lokaal ook geld kunnen collecteren. En het is in ons platform bijvoorbeeld ook mogelijk om met een paar simpele kliks een lokale bankrekening te openen in wel 30 verschillende valuta. Dus als jij veel zaken doet in Deense kronen, zeg je, misschien wil ik dat geld wel gewoon lokaal in deze kronen ontwikkelen. Hoef je niet naar de Deense bank, hoef je niet helemaal naar een 6 maanden onboardingsproces erheen. Je kan gewoon klikken en dan heb je een lokale bankrekening en dan kan je je klanten ook gewoon lokaal laten betalen.
10: En om even een gevoel te krijgen, hè, want we zitten nu, sorry Marije, kom zo bij hoor. We 10 jaar geleden opgericht door iemand die een koffiewinkeltje had en dacht, ja jeetje, wat een gedoe allemaal. Ik wou bijna zeggen, hoe gaat het met het koffiewinkeltje? Maar Airwallex, waar hebben we het over? Hoe groot is het?
9: Ja, nee, dat is,
10: hoe klein
9: dat
10: is het bedrijf?
9: Dat is een hele goede vraag. In Nederland zijn we nog niet zo bekend. In juni hebben we onze laatste funding opgehaald, zullen we dat zeggen. En toen waren we gewaardeerd op 10 miljard.
10: Sorry?
9: Op 10 miljard
10: gewaardeerd.
9: Euro. Gewaardeerd op 10 miljard euro. Wat betekent in fintechmarkt dat je aardig een beetje meedoet.
10: Ja, ja, dat is een kleine speler.
9: Kleine speler.
10: Maar god.
9: Nee, maar we zijn een aardig bedrijf. We zijn actief in Nederland sinds 2022. Toen heel klein begonnen, zaten we letterlijk met 3, 4, 5 mensen op kantoor. En we hebben echt gezien dat het product dat we hebben heel erg aanslaat. En we zijn in 2024 begonnen met heel erg investeren om te kijken hoe we de Nederlandse markt beter kunnen bedienen. Ja. We hebben toen destijds dus ook heel bewust voor Nederland gekozen als vestigingsland.
10: En waarom? Wat is hier zo prettig? Behalve dat jij hier woont.
9: Nee, een paar verschillende dingen. Allereerst zien we dat we opereren in een markt waar vertrouwen heel belangrijk is. Mensen moeten ons hun geld toevertrouwen. En we zien dat de Nederlandse toezichthouder DNB is eigenlijk wordt internationaal heel erg gerespecteerd. Een heel gerenommeerde toezichthouder. Dus dat versterkt het vertrouwen. Tweede is eigenlijk de beschikbaarheid van talent. Er zijn al hele grote techbedrijven hier in Nederland. We hebben Booking en Antje natuurlijk als grote voorbeelden. Maar je ziet ook dat al onze expertregelingen en Nederland een heel aantrekkelijk vestigingsland is van mensen naar het buitenland om daarin de juiste mensen te kunnen aantrekken.
10: Ja.
9: En het derde eigenlijk, je ziet dat de handelsgeest van Nederlandse ondernemingen gewoon heel groot is. Dus Nederlandse bedrijven zijn heel snel internationaal. En veel meer geneigd, die hebben veel eerder die internationale expansie. Die gaan heel graag al naar Engeland heel snel, maar ook de andere Europese landen. Waardoor soort van ons product het beste aansluit.
10: Ja, Marije, wat schoot er in je hoofd toen ik je ernstig onderbrak?
7: Nou, ik vroeg me af, hè, je zegt als je dan vaker zaken doet, bijvoorbeeld met een Denemarken, dan kan je een rekening openen heel makkelijk bij de Deense bank. Maar kan het bijvoorbeeld ook als je weet dat je één keer een hele grote deal hebt? Of is het echt wel vaker?
9: Ons product werkt überhaupt iets anders dan een soort van standaard bankrekening. Als je een bankrekening opent, is dat standaard dat er in één valuta. En dan ben je een soort van als je daar op je eurorekening Deense kronen gestort krijgt, gaat er iemand daarin die dure conversie doen. Mm. Als je een rekening hebt bij Airwallex, is dat per definitie een soort multicurrency wallet, noemen we dat.
7: Oh,
9: in goed Nederlands.
7: Yeah.
9: Wat betekent dat je eigenlijk altijd in 30 verschillende valuta die geld kan aanhouden. En dan kun je zelf bepalen wanneer je dat wil converteren. Mm. Kijk, als je misschien hier in Nederland alleen je Nederlandse kosten hebt voor je gitaren, kun je dat makkelijk zeggen. Ook, ik wil alles terug hebben naar euro zo snel mogelijk. Maar als je misschien ook nog wat kosten hebt in deze kronen, kun je ook zeggen, hey, ik hou wat aan, want dan kan ik ook daar lokaal nog wat betalen. Of gitaarimport is misschien wel in een andere weer een andere valuta. Dan kan je dat zelf veel meer beheersing hebben over wanneer je dit doet en hoe je dat inregelt. En dat allemaal in één platform.
10: Ja, Martijn?
8: Ja, wat is jullie ideale klant? He, dus in welke branche en in welke sector, met welke bedrijfsgrootte kunnen jullie de meeste toegevoegde waarde leveren?
10: Goeie vraag, zeg Martijn. Ja, goed.
9: Nou, heel goed. Onze visie is eigenlijk, dat noemen we een financial operating system. Excuses in de Finland.
10: Ja,
9: is er heel veel mooie Nederlandse terminologie beschikbaar. Wat echt zoveel betekent is, we willen voor bedrijven een soort van een oplossing bieden waarbij ze al hun financiële zaken kunnen regelen. Dus dat betekent Alle bank gerealiseerde zaken, maar ook we doen expense management en procurement oplossingen. Dus het begint eigenlijk bij heel erg soort van de kleine ondernemer, echt binnen de S van de SME.
10: MKB, hè? SME.
9: Het MKB, echt het klein bedrijf. Maar je ziet dat we steeds vaker ook grotere klanten bereiken. Airwallex is ook, ik voel me vaak een autoverkoper. Bij Airwallex gebruik ik ook Airwallex.
10: Echt waar?
9: Dus ik kan ook zeggen, ik heb hem zelf ook. Een soort van. Maar wij zijn een bedrijf met 2.500 mensen. Dus ons product werkt ook over een bedrijf met ongeveer, we hebben 65 entiteiten, waarbij we al onze multicurrency en alle FX transacties afdichten. Maar ook dus ongeveer 2.500 mensen kunnen bedienen met ons expense management en procurement oplossing.
10: Ja, dus jij hebt zeg maar even plat gezegd. Jij gaat straks gezellig met Martijn en Marije uit eten, want het was zo gezellig.
9: Ja.
10: Doe je op de zaak en dan kun je dat via Airwallex kun je dat declareren.
9: Ja, absoluut.
10: Wauw.
9: Dan heb je een Airwallex kaart en dan heb je een foto en een bonnetje. En dan komt eigenlijk AI, we hebben het in het begin een beetje over gehad. AI was echt een soort van in werking, omdat dan in ons product, die scant het bonnetje, die kijkt of er niet sigaretten en champagne op staan, maar alleen een soort van toegestane.
10: Champagne mag zakjes. Niet.
9: Champagne,
10: dan wordt wat jongens straks. Nou, ga ik niet mee. Ja. Cool, oké. Okay. Ja. Wauw. Hey, en zodat ik het snap, waar is de traditionele bankrekening? Dus waar staat mijn geld?
9: Dus als je klant bent bij Airwallex in Nederland, als een soort van, dat heet ook in goed Nederlands, een e-money institution, wordt al het geld wordt aangehouden op een Nederlandse bankrekening. Dus al het geld wat in Nederland staat, moeten we een soort van safeguarden. Dat betekent dat we het waarborgen. En waardoor we eigenlijk een andere soort van, vaak vinden we onszelf nog veiliger dan een bank, waar een bank soort van jouw geld neemt en daarmee
10: dingen doet.
9: Dingen doet, hypotheken uitgeeft. Bijvoorbeeld al het geld wat wel staat wordt aangehouden in een aparte stichting die dat apart waarborgt.
10: Oké. Dus ik heb geen bankrekening meer. Mijn geld, zeg maar, de cijfertjes staan bij jullie.
9: Ja.
10: En de hoeveelheid cijfertjes die bij jullie staat, want dan wordt het geld dus echt virtueel.
9: Ja.
10: Staat diezelfde hoeveelheid staat op een bankrekening die op de stichting Airwallex staat. Dus daar is zeg maar de
9: dus
10: basis.
9: Altijd, ja, precies.
10: Dus ik ben eigenlijk helemaal niet meer. Ik ben eigenlijk helemaal niet meer in euro's en in kronen. Ik ben dat eigenlijk helemaal niet meer aan het doen. Het zijn eigenlijk virtuele euro's en kronen geworden.
9: Het zijn virtuele kronen. Maar we zorgen wel altijd dat het soort van De waarde die wij voor onze klanten aanhouden, dat het altijd gewaarborgd is in onze stichting. En dat is 2 keer per dag wordt daar een soort van aansluiting in gemaakt. Of ja. dat het aansluit.
10: Ja. Ja, want als iedereen, net zoals bij een normale bank, als iedereen ineens denkt, oké, maar nu wil ik het gewoon naar een bankrekening overstorten.
9: Geen probleem.
10: Dan kan het niet zo zijn dat jullie zeggen, oh ja, shit, we hadden net een nieuwe investering gedaan. Sorry.
9: Nee, precies. Nee, dat kan absoluut niet. Dat is geen probleem als dat zou gebeuren. Ja.
10: All right. Waar ik al even mee begonnen, hè? Dit is zo'n onderwerp wat dan altijd, zoals heel veel onderwerpen in een organisatie, een soort bijonderwerp is. Hè? Dat is dan van iemand die de finance doet bij een MKB'er. Of misschien zelfs wel van de accountant als je niet een afdeling hebt zitten. Waarom moet je daar anders naar kijken? Waarom moet je daar meer aandacht aan besteden? Want ik kan me ook goed voorstellen dat als je dan snel gaat groeien, dat je een soort van tegen grenzen aan gaat lopen.
9: Ja, absoluut. Dus allereerst zijn natuurlijk de voordelen eventueel in de kosten en de valutaomwisselingen die we net benoemden. Ik denk ook dat als je iets verder vooruit kijkt, denk ik dat de rol van AI en hoe die samenwerken met eventueel de bedrijven en hun financiële infrastructuur fundamenteel gaat veranderen. Ik denk niet dat banken blijven bestaan. Begrijp me niet verkeerd. Banken zijn niet onze vijand. We zijn heel veel partner met heel veel banken in ons product. Maar ik denk niet dat de banken, op dit punt zeker de grootbanken, niet juist zijn gepositioneerd om de toekomst en de AI-adoptie in het financiële infrastructuur goed te begeleiden. En ja. Een goed voorbeeld dat ik dat altijd gebruik is, we hebben een aantal rekeningen bij ook een aantal grootbanken. En als ik daar bankstatements voor wil hebben, dat wilden we laatst aanzetten, moest ik een PDF-formulier printen, wet inkt ondertekenen.
10: Echt waar?
9: en weer terugsturen. Om vervolgens digitale bankrekening, bankafschrift opgestuurd te krijgen. Nou, dat is gewoon, dit is een indicatie van hoe die sommige systemen en processen lopen. Dus ik ben nog benieuwd of dit soort banken, hoe die straks klaar zijn als we straks allemaal onze financiële transacties via ChatGPT of Claude gaan inregelen en insturen. Dus ik denk dat voor alle bedrijven eigenlijk ergens een urgentie is om te kijken van, hey, hoe zit mijn financiële infrastructuur eruit? En kan ik daarmee straks die volgende AI-ontwikkeling die eraan komt, kan ik die daarmee aan?
10: Maar schets hem even. Laten we mijn winkeltje maar even nemen. Dus ja. Ik heb mijn gitaarwinkeltje. Ik verkoop binnen de EU, Amerika, Verenigd Koninkrijk. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Dat is een beetje mijn markten.
9: Ja.
10: Ik verkoop aan ze, dus ze moeten erbij betalen. Maar ik koop ook daarin.
9: Ja.
10: He, dus ik, precies het voorbeeld wat jij noemde. Ik verkoop naar Denemarken. Maar ik verkoop dus in Deense kronen. Maar ik koop ook in Deense kronen. Maar dat wordt allemaal weer op mijn bankrekeningetje blij in euro's vertaald. En dan denk ik, hè? Wacht even. Ik had zelf uitgerekend dat het meer was. Neem mij mee in de toekomst. Hoe zou het er in de toekomst met AI uit kunnen zien waarvan jij zegt van, nou, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. En bereid je daar nou eens op voor?
9: Een van de dingen die ik in dit scenario bijvoorbeeld zie is, als je die Deense kronen hebt gecollecteerd, je zou gewoon regels kunnen zeggen van, hé, ik wil het eigenlijk terughalen naar euro, want bij euro kan ik het in een spaarrekening zetten en dan kan ik daar 3 maanden nog rente op collecteren.
10: Ja.
9: En dan weet ik over 3 maanden moet ik pas weer opnieuw iets uitgeven in Deense kroon. Als je 1 entiteit hebt, is dat wat makkelijker, maar soms als je als bedrijf meerdere BV's hebt, is dat soms best lastig om geld te schuiven tussen bedrijven. Als je dat in een AI zou dat heel makkelijk kunnen inregelen van wat je regels zijn en wanneer je wat naartoe wil hebben. Dus als je dan ook ziet van, hey, ik moet over 2 dagen moet ik geld betalen in Denemarken voor die gitaren. Je ook wel zeggen dat bijna in dezelfde betaaltransactie, soort van just in time zouden we dat noemen, dat het geld op die rekening terechtkomt.
10: Huh.
9: Want je kan een soort van een bijna treasury oplossing bouwen, wat eigenlijk alleen voor hele grote organisaties beschikbaar zou zijn. Kun je nu heel makkelijk toegankelijk maken met transacties die via AI worden gegenereerd. Ja.
10: En zijn dat dingen die jullie gewoon in het platform in aan het bouwen zijn? Dat ik inderdaad kan zeggen, hey, wacht eens even, ik moet over een week Deense kronen overmaken. Optimaliseer het moment dat ik mijn euro's ga geconverteren naar Deense kronen.
9: Ja, dit is waar we naartoe aan het bouwen zijn. Of we zijn een soort van AI native platform wel. Alles wat we doen is beschikbaar via API's en producten.
10: Ja.
9: Het belangrijkste probleem eigenlijk nog op te lossen in deze sfeer is de authenticatie. Dus er zijn technisch geen beperkingen eigenlijk, maar het is wel zeggen van, oh ja, ben jij het wel die instructies geeft?
10: Ja, ja.
9: En er zijn natuurlijk ook wat regelgeving die daarbij moet. Maar daar worden wel inmiddels standaarden voor ontwikkeld. Dat je de authenticatie via LLM's kan doen. En zo.
10: Wauw. Martijn?
8: Kijken jullie ook naar oplossingen richting de blockchain? Hè? Dus met authenticatie, smart contracts, dat soort zaken?
9: Deels wel. Natuurlijk in, als je kijkt naar blockchain, kom je natuurlijk heel snel bij stablecoin uit en dat soort zaken. We zien dat er wel vraag naar is van veel klanten om daarin meer te doen. Ik denk als je kijkt naar van hoe smart contracts eventueel transacties gaan initiëren, zit dat eigenlijk één stap hoger. Dat zit dan eventueel in je AI en blockchain module die dan vervolgens een transactie.
10: Als u ondertussen denkt, dames en heren thuis die aan het luisteren zijn, ik ben totaal de weg kwijt, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Want we gingen even de diepte in. Wilt u meer weten over blockchain, zou ik zeggen, Google even. Want als we dat hier moeten gaan uitleggen, dan zijn we 3 weken verder. Maar wel een goede vraag. Ja. Oké. Stel je voor, je bent ondernemer en je weet, je gaat de komende jaren, de komende 2 jaar, ga je de stap nemen naar 3 landen en die zitten niet in de eurozone. Wat zou je haar of hem meegeven? Ralf? Behalve dat ze zaken met jullie moeten doen. Ja. Maar wat moeten ze op orde hebben?
9: Ik denk dat het voor veel ondernemers allereerst belangrijk is. Kijk van hoeveel risico wil je lopen in deze transacties. Je hebt het over je gitaren gehad. Je zegt, dit kost heel veel geld. Misschien denk je van, mijn marge op de gitaar is genoeg.
10: Nee, ik denk niet.
9: Ik laat die 3% fix marge zitten. Het is natuurlijk erg situatieafhankelijk. Ik denk dat het een groot voordeel is van wat wij ons platform hebben, is dat alles samenkomt. Dus we geloven heel sterk in dat financial operating system en dingen kunnen samenbrengen. Dus ik denk dat daar ook heel veel waarde te halen is. Er zijn heel veel producten die wij hebben, die ook door andere bedrijven worden aangeboden. We hebben acquiring, dat Adyen kan dat ook. Of we hebben payouts, dat kunnen sommige banken ook. Maar ik denk dat het belangrijk is en veel waarde is te halen. En ook voor die ondernemer om te kijken van, hoe breng ik dit samen? Waar kan ik dat optimaliseren? En hoe ben ik straks klaar voor de toekomst? Zeker als je kijkt naar de bredere infrastructuur en hoe dat gaat samenwerken met AI.
10: Ja. Super interessant. Dat is wel grappig. Hè? Dan duik je ineens zo'n wereld in. En dan kom je er, dat vind ik altijd leuk van dit programma. En dan kom je er ineens achter dat er een hele wereld over vrijkomt. En ook dat er dus echt wel, want dit gaat de boel natuurlijk weer totaal ontwrichten. Wat goed is. Je zal maar bij een bank zitten. Dan zou ik me toch enigszins zorgen gaan maken over waar ik me nog mijn geld aan ga verdienen. Maar dat geldt terzijde. Ralf, dankjewel. Je blijft nog lekker aan tafel zitten. Wij gaan door naar de Inspire Top 3.
18: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
10: Ja, in de Inspire Top 3 praten we over onze mensen in de studio, nieuwe inspiratie vinden. Boek, podcast, film. Wat helpt hen bij hun werkende leven, hun business? En vandaag hebben we in de Inspire Top 3 Marije Pietersma. Ze is auteur en oprichter van de Brain Hub.
7: Ja.
10: Marije, nog maar even, zodat iedereen snapt wat je doet. Wat doet de Brain Hub?
7: Wij zorgen voor kennis, herkenning, erkenning omtrent neurodivergentie op de werkvloer.
10: Oké, en dan denken mensen, neurodivergentie. Ik heb geen idee wat dat is. Wat is dat?
7: Dat is eigenlijk de manier waarop iedereen denkt niet hetzelfde. Dus de wereld is neurodivers. En dus 20% van de mensen is neurodivergent. Dus die heeft een brein wat anders denkt. En dat kan je dan klassificeren als autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, introversie. En het is echt een hele paraplu.
10: Ja.
7: Dus als ik die allemaal gewoon moet zijn.
10: En het grappige is, daar wordt heel veel naar gekeken alsof het een probleem is. En dat is soms misschien ook zo. Gelukkig kun je er ook naar kijken, naar mensen met een soort superkracht.

0: het werk, bij mij loopt werk en privé heel erg door elkaar heen.
1: Ja.
0: Dus ja, alles wat ook wel met psychologie of neurodiversiteit te maken heeft, dat, nou ja, dat
1: vreet je op.
0: Ja.
1: Nou, gaan we daar eens even lekker beginnen bij.
2: Nummer 3.
1: Komt u maar, Marije. Nu staat er op nummer 3.
0: Een film. En die heet I Swear. Het is een nieuwe film uit 2025. Nou, hij is dus best wel nieuw. En het gaat over een jongen die is opgegroeid in Engeland in de jaren 80. En hij heeft Gilles de la Tourette. En dat werd, nou ja, toen natuurlijk ook helemaal verkeerd begrepen. En hij werd gearresteerd door de politie omdat hij aan het schelden was. En uiteindelijk
1: in elkaar geslagen.
0: En zijn moeder had hem ook uit huis. En het is allemaal één groot drama. Maar ja, weet je, dat raakt mij dan. Omdat ik denk, oké, er zijn ook zoveel mensen met autisme. En ook zoveel mensen met ADHD die gewoon heel verkeerd zijn begrepen.
1: Ja.
0: Dus
1: ik heb hem gezien.
0: Ja, mooi hè?
1: Fantastisch. Ja. Echt, ga die film kijken. Het is grappig, ontroerend, verdrietig. Heroïs.
0: Het heeft gewoon alles wat je
1: wil. Is het leven.
0: Het is het leven.
1: Ja, nee, het is echt fantastisch. En wat ik ook nog eens een keer heel leuk vind, omdat ik zelf in de jaren 80 ben opgegroeid, is dat het
0: met
1: ook.
0: Bambits.
1: Met Bambits, ja. Het is een soort Bambits film. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, hele toffe film. Ik vind het echt super leuk dat je hiermee komt. Ja, ik was vergeten dat ik hem had gezien. Zelfs zo gewerkt dat. Even kijken, heb ik het goede knopje klaar?
2: Nummer 2.
1: Ja, ik heb het goede gevoel. Ja, gaat uw gang.
0: Qua boeken. Ik lees heel graag de boeken van Dr. Devin Price. Dat is een Amerikaanse psycholoog. En hij heeft zich gespecialiseerd, nou ja, weer in autisme. En het gaat bijvoorbeeld, een van zijn boeken is Ontmasker. Of Ontmasker je autisme. En dat is, ja, kun je zorgen dat jij alle verwachtingen, al je maskers die je hebt opgedaan in het leven, hoe ga je daar, hoe raak je die kwijt?
1: Oké.
0: Ja.
1: Cool. En wat haal je er dan uit? Wat is iets wat is blijven hangen bij je?
0: Nou ja, bijvoorbeeld grenzen aangeven.
1: Oké.
0: Ja, dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Ik ook. Ik ben ook een soort Schengen. Als iemand iets vraagt, dan zeg ik, ja hoor, is goed. Dus kom er maar overheen. Maar ja, dat wil je niet. Nee. En vanuit vroeger, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En dan zet je die maskers op en je gaat door.
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig.
1: Ja. Ja, het is wel grappig. Ik heb wel een tip. Want als je wel eens gebeld wordt door iemand die jou iets probeert te verkopen, dat is een hele goede manier om nee te oefenen.
0: Nou, weet je wat ik dan altijd wel zeg? En ook bij van die krantenmensen. Dan zeg ik altijd heel angstig, dat mag niet van mijn man. En dan lopen ze zo door. Ja, dat is echt heel erg.
1: Ik ben ook wel erg van het ja zeggen. En maar als het moment dat ik gebeld word, en zeker als je ondernemer bent en je bent ooit vergeten het vinkje uit te zetten bij de Kamer van Koophandel, dan word je nogal veel gebeld. Ik ga tegenwoordig dwars door mensen heen.
0: Ik ook.
1: En dan zeg ik, joh, weet je, ik weet dat jij je werk doet, maar als jij mij iets gaat proberen te verkopen, is het antwoord ja of nee? En dan zeggen de mensen, nou, ik zeg oké, dus een ja. Dan ga ik nu ophangen, want ik heb er geen zin in.
0: Nee, ja, of ik zit dan in vergadering.
1: Ja.
0: Ook om 9:00 avonds.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alright. Het is een belangrijk moment.
0: De nummer 1.
2: Nummer 1.
1: Nou, daar komt hij hoor.
0: De nummer 1. Van iemand. Ja, ik ga toch over iemand hebben. Ik ga helemaal stotteren.
1: Echt waar? Oh jee.
0: Nee. Nee, dat is. Ik raak altijd geïnspireerd door mensen die met heel veel passie over iets praten.
1: Oké.
0: En dat vind ik heel tof. Maar ik was dus ooit heel erg geïnspireerd door Helene Dura van Oort.
1: Tuurlijk.
0: Ik weet niet of je haar kent. Vast wel. Maakt niet uit. Maar zij zei toen ooit tegen mij, je moet niet bang zijn om te zien. Je moet niet bang zijn dat de boot zinkt. Je moet banger zijn. Nee, nu ben ik kwijt.
1: Dat komt alweer.
0: Dat het schip. Nee, je moet. Zo.
1: Ja, dat is.
0: Was ik geïnspireerd.
1: Maar ik ga je even meehelpen. Nee, ik ga je proberen je brein te helpen. Waar heb je haar ontmoet?
0: Op de Big Improvement Day van Ralph van Hessen.
1: Okay. Ja.
0: Ja, alweer heel lang geleden.
1: Ja.
0: En
1: stond ze op het podium? Of?
0: Zij stond op het podium.
1: Okay.
0: En dat was ook in de tijd dat de pier werd, nou ja, dat werd verkocht. En ik wilde heel graag daar graag werken. En toen zei ze, je moet niet bang zijn om te zien waar het schip strandt. Je moet banger zijn om de boot te missen. En toen dacht ik,
1: let's go.
0: Ik ga dat doen. Okay. Ik ga er voor die poort liggen en ik wil daar werken. Nou, zo geschieden.
1: Cool.
0: Ja.

0: tof. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dat als eerste. En dan gaan wij gezellig napraten.
2: Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
0: Ja, want in de studio voor de laatste paar minuten van dit prachtige programma, Martijn Buurman, auteur en oprichter van Zero Hero, Ralf Karsten van Airwallocks en de enige echte Marije Pietsma die net hoorde van de Brain Hub. Ik ga naar Martijn en Ralf. Welke van de drie gaan jullie, ga je Helene Dura van Oort opzoeken om te kijken waar ze spreekt? Dat kan natuurlijk ook. Ga je een film kijken of ga je het boek lezen van Dr. Devin Price? Martijn.
3: Ik ga absoluut voor de film. I swear. Ja. Absoluut. Jaren 80 is ook mijn opgroeiperiode geweest. Ik ben van 75. Nou, dan kun je het zelf uitrekenen.
0: Ja.
3: En herkenbaar wat je vertelde in die zin. Dat er in die tijd eigenlijk gewoon geen begrip was voor mensen die net even anders waren.
1: Ja, doe maar normaal.
3: Doe je gek genoeg inderdaad. Ja. Dus ik heb hem gelijk opgeslagen in een van mijn dozen in mijn hoofd. En die ga ik eruit halen op het moment dat ik daar
0: heel tijd
1: ook zo'n apothekerskast met allemaal van die laadjes.
3: 100%.
0: Ja. En mocht die kast op slot blijken te zitten, kun je altijd even in de show notes van onze podcast of op onze website kijken. Want daar staan ze ook op. Ralf, welke van de drie?
4: Zeker het boek lezen. Ik ben best wel geïnspireerd. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te kijken van... Ik hou erg van die boeken waar je zelf wat kan leren over jezelf. En als je dan over maskers hebt. En ik vind het ook leuk om te lezen dingen die ik bijvoorbeeld aan mijn kinderen en de opvoeding weer kan meegeven. Inspireert me heel erg.
0: Cool. Helemaal cool. Marije, je bent tafelgast geweest in dit programma.
1: Ja.
0: Hoe vond je het?
1: Nou ja, ook wel weer inspirerend. Want ik weet dus helemaal niks van de financiële wereld. Ik bedoel, ik dacht, misschien kan ik nog wel eens eventjes een leuke vraag stellen. Maar ik weet dat gewoon niet.
0: Ja, en je hebt weer wat geleerd.
1: Ja, zeker. Ja, en dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, en ik vond dat je het lekker deed. Je zat er goed in. Je hebt vragen gesteld. Hoe voelde het voor jou? Is het een aanrader?
1: Of zeg je,
0: dit zou ik nooit, ik zou dit niet aan niemand aanraden, gewoon niet doen.
1: Nou, verschrikkelijk. Nee, hartstikke leuk juist. Zeker, ja. Ik zou het zeker aanraden.
0: Ik vond het heel leuk dat jij er was. Je hoorde Marije Pietsma en de andere studiogasten, Ralf Karsten en Martijn Buurman. Fijn dat jullie er waren. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Nieuw Business Radio Live. We doen het elke week. Dus volgende week donderdag zijn we er weer om 4:00. Sterker nog, dan ben ik er weer. Want mijn fijne collega Ron Lemmens is op vakantie. Dus ik ben voorlopig even elke week de Sjaak. Of zoals je het kunt zeggen, het blije ei. Want dit is toch wel super leuk om te doen. Wil je zelf een keer te gast zijn, dan kan dat. Moet je even een mailtje sturen naar info@newbusinessradio.nl. En voordat je het weet, sta je voor de Fast Forward microfoon of zit je gewoon hier in de uitzending. Ik zie je graag langskomen in de mailbox. Tot de volgende!
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was Nieuw Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
5: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Yes.
1: Dit is New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om, ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in het, ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in, als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van het, je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Dat was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici. Ja. Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief wat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en eigenlijk nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit een welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus en niet investeren is geen optie. Nee. Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet doen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan. En de derde is hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden en in welke stapjes werk je dan. En dan ga je het voordeel pas pakken, maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien, want ze zien het niet altijd direct, moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen en ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
4: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
3: Ja.
4: Die datasets op orde hebben.
3: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Precies. Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
4: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
3: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat maar meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
4: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben, dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
3: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik. Ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaceren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
4: Ja,
3: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
4: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
9: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
9: Dit is New Business Radio.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
11: Nieuwe woonwijken kunnen niet worden opgeleverd. Zonneparken liggen ongebruikt te wachten. En ondernemers zoals bakkers kunnen niet overstappen op elektrische machines. Netcongestie raakt ons allemaal. En de gevolgen voor de maatschappij halen bijna dagelijks het nieuws. Bij Alliander, de netbeheerder, een van de netbeheerders moet ik zeggen, die zorgt voor onze energieinfrastructuur, groeit de druk elke dag. Niet alleen op het stroomnet zelf, maar ook op de mensen en de processen die veel meer moeten bouwen dan de organisatie gewend is. Hoe versnel je als organisatie om veel meer productie te draaien zonder mensen ongezond te belasten? Hoe werk je fundamenteel anders en slimmer? En hoe pak je zo'n enorme organisatieverandering aan? Nou, we hebben drie hele leuke gasten die daar dagelijks mee bezig zijn. Helene Cocu, CHRO bij Alliander. Markella Hogevorst, directeur transitie. En Floor Dijkstra, manager employee lifecycle. Fijn dat je luistert naar People Power.
12: People Power met Glenn van den Burg.
11: Leuk dat jullie er zijn. Helene, Markella en Floor. Er zit nogal wat aan tafel hier in deze studio. Op deze beetje zonnige dag midden in de vakantie. Jullie zitten volgens mij ook half voor je vakantie. En dan toch nog bij mij langskomen. Superleuk. Helene, heb ik overdreven in die intro? Of zit ik eigenlijk best wel goed met hoe spannend het eigenlijk is?
13: Je zit spot on. Is het helemaal goed.
11: Ja. En vertaal dat nou eens. Hè, want je ziet natuurlijk de verhalen over netcongestie. In de media, ik praat er al wat langer over omdat ik ook wat andere programma's maak. Maar het is ongelooflijk hoeveel je het nu in de media langs zien komen. Vertaal dat nou eens naar wat dat doet met de organisatie. Wat gebeurt er dan bij jullie binnen als je zo vaak ineens in het nieuws bent? Want voorheen, durf ik wel te zeggen, was Alliander in het nieuws als het een keer niet deed, wat bijna nooit zo was. En verder hoorde je er nooit wat over.
13: Klopt. Wij zeggen wel eens, we waren een beetje een molletje. Hè? Dus alles wat wij doen zit onder de grond. En daar merk je niks van. En dat is ook goed. Want dan doet het gewoon.
11: Ja.
13: En dat is tegenwoordig anders. Dus en ja, jouw vraag is, wat doet dat met de organisatie? Nou, ik denk een aantal verschillende dingen. Hè? Dus er zijn ook mensen die hier relatief weinig van merken. Omdat ze op een plek zitten in de organisatie waar ze gewoon lekker hun werk doen. Voor onze collega's buiten betekent het dat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie.
11: Oh.
13: Dus omstanders die het allemaal maar ingewikkeld en vervelend vinden dat de straat weer open moet. Dat ze een stroomstoring hebben. Hè? Dus een geplande, overigens, hè? Geplande onderbreking. Ondernemers die zeggen, ja, kom, denk nou eens even met me mee. Hè? Dus mensen die echt aan de klantkant zitten, die ervaren natuurlijk vanuit de klant heel veel druk. En in de interne organisatie zit het heel erg in dat we eigenlijk moeten versnellen. En moeten veranderen tegelijkertijd. Dus we zeggen, we worden van netbeheerder, netarchitect. Dus we krijgen een ander soort rol. Mm-hmm. We gaan van techniek naar technologie.
11: En ligt dat eens toe van beheerder? Beheerder klinkt een beetje passief.
13: Ja,
11: zeg
13: precies.
11: Ik maar even, niet onaardig bedoeld. Wat doet een architect dan in deze vorm?
13: Nou, omdat het... Wij gebruiken eigenlijk soms de metafoor van kunnen we wel of niet bouwen aan een koperen plaat. De kabels, de elektriciteitskabels die onder de grond zitten, die zijn van koper. Dus als je het hele land helemaal vol zou leggen met koper, een koperen plaat.
11: Ja, dan is alles verbonden.
13: Dan is alles verbonden. Maar dat kan niet. Dus er zit een beperking aan. Dat betekent dat wij voor het ontwerp van het energienet, en dan zeg ik nadrukkelijk energie en niet elektriciteit, moeten de verschillende vormen van energie worden gecombineerd. Dus dat gaat over elektriciteit. Gas, waarbij we van aardgas naar duurzame gassen verplaatsen. Warmte en waterstof. En waterstof hoort natuurlijk ook bij de gassen, maar is dan net nog weer anders.
11: Ja.
13: Nou, om dus na te denken over wat moet er nou waar komen. Dus welke wijk moet er op warmte en welke wijk gaat van het gas af maar naar elektriciteit. Moet je een architect hebben van het energienet. Nou, daar moeten we veel nadrukkelijker over nadenken in plaats van het net wat er ligt.
11: Ja, en dat is ook wat anders dan dat jullie soort van dienstbaar faciliterend zijn aan wat een gemeente, een provincie, een projectontwikkelaar, een bedrijf wil. En die kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil dit gewoon hebben, regelen maar.
13: Ja, exact. Dus proactieve planologie, zoals we dat noemen, is een capability die we nadrukkelijk aan het ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn.
11: Ja, dat vraagt nogal wat van de organisatie. Waarom kun je, want je zou ook kunnen zeggen, de machine liep goed. Deed het altijd. Jullie waren al aan het vervangen en uitbreiden. Waarom loopt het, als je ineens veel meer moet doen, waarom loopt het dan niet meer goed? Waarom kun je niet meer doen met dezelfde organisatie als je er bijvoorbeeld meer mensen bij doet of meer spullen of nou, enzovoort?
13: Omdat je niet met 9 vrouwen in 1 maand een kind kunt krijgen, zag ik ook wel eens. Sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Maar er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.
11: Heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja.
13: Dus er is schaarste in ruimte, materialen, financiën en mensen. Dus ja, je moet slimmer werken. Je kan, als we het blijven doen zoals we het deden, komen we er gewoon niet.
11: Ja, dus simpel gezegd, als je meer wil doen en je wil sneller doen, dan werken de oude processen, die altijd prima hebben gedaan, die werken gewoon niet meer.
13: Nee, klopt.
11: hoe kom je er dan achter waar je moet gaan sleutelen? Nou, want het is nogal een organisatie. Werken 10.000 mensen of zo?
13: Ja, ruim 10.000.
11: Ja, je bent de grootste netbeheerder van Nederland.
13: Precies aantal iets van 10.600.
11: Ja, er zit, ja. Snorvloer zit heel erg in stemmen te klikken. Dus ja. Nou, we zitten goed. Hoera.
13: Ja, dus hoe weet je dan waar je moet beginnen?
11: Ja.
13: Nou, de vraag is of we dat al precies weten. Maar je kan proberen dat van tevoren helemaal precies uit te zoeken. En dan alleen daar aan de slag te gaan. Maar het hele systeem moet anders. Echt, als je zegt we worden van netbeheerder naar netarchitect. Betekent dat op alle plekken iets. Dus dan betekent dat je gewoon integraal overal mee aan de slag moet. En dan is de kunst, we hadden Markella en ik het vanochtend toevallig over met een collega, om zeg maar even de grote transformatie, en wij zeggen we moeten wendbaar, slagvaardig, kostenefficiënt, allemaal dat soort mooie bijvoeglijke naamwoorden zijn.
11: Ja, en dan zeg ik maar, heel flauw, dat wil iedereen.
13: Ja, en wat maar wat betekent dat nou als jij degene bent die in de put staat of aan de sleuf? Wat vragen we dan eigenlijk precies van jou? Dus dat betekenis geven van aan iedere individuele medewerker, dat is dan de crux. En dat is dus overal net iets anders.
11: Ja, nou vind ik het interessante en ook het leuke. Want ik maak dit programma nu al 10 jaar. Dus ik heb ook de periode, de Calimero HR-periode nog meegemaakt. Hè, dat veel HR-mensen vooral zeiden, ja, we zitten niet aan tafel. En we zijn toch hartstikke belangrijk en zo. Nou, die transformatie van deze megagrote organisatie, die ligt bij jou op je bordje alleen.
13: Ja.
11: Ja. Ja. Dus jij bent CHRO. Dat klinkt allemaal heel spannend. Maar het interessante is dat jij dus gewoon aan de lat staat om die hele transformatie voor elkaar te krijgen. Ja. Natuurlijk met hulp van de collega's. Dat snap ik wel. Maar het ligt wel bij jou.
13: Ja, zie mij dan maar even als de regisseur of de dirigent. En gelukkig met een heel orkest vormen met allemaal mensen die eraan bijdrage gaan leveren. En gelukkig is het zo dat mijn 6 collega's van de executive committee van Alliander zich ook allemaal heel verantwoordelijk voelen. Dus vooral zeggen, Helene, geef aan, wat is de richting, waar moeten we naartoe, hoe doen we dit eigenlijk? Want we weten het ook niet precies, maar als jij nou aangeeft wat je nodig hebt, dan pakken we dat op. En dat doen ze ook echt. Maar ja, ik mag er richting aan geven. En dat is hartstikke leuk en af en toe ook echt heel pittig.
11: Ja. Voordat we naar die verandering gaan, denk dat het toch nog even slim is om het lekker praktisch te maken. Dus laat ik even dat voorbeeld van die bakker nemen. Hè? Dus we hebben die bakker, die heeft een oven, die is afgeschreven. Die gaat op gas en die weet, ja, dat gas komt uit Rusland, dat is niet handig. Het is ook bijna op in Nederland. Dus dat is ook niet handig. De prijs gaat omhoog. En het is niet goed voor het milieu. Dus ik wil naar een elektrische oven. Ja. Dus die denkt, nou dat is tof. Hè? Ik ga dat doen. Hij heeft zich lekker voorbereid. Weet wat hij moet kopen. Gelukkig denkt hij nog op tijd. Dit is een hele slimme bakker. Denkt hij op tijd. Dat betekent waarschijnlijk iets voor mijn elektriciteitsaansluiting. Dus die belt naar Alliander. Of naar Liander moet ik zeggen. Dan zeg ik het goed. Ja. Die belt naar Liander en die zegt. Hey, super tof. Ik ben onderdeel van de energietransitie. Woehoe, ik ga naar een elektrische oven. Mag ik een grotere aansluiting? Ja. En dan?
13: Ja, die doet een aanvraag voor een zwaardere aansluiting. En dan komt hij in de wachtrij. Want wij zijn verplicht op, zeg maar even, first come, first serve. Hè. Dus wij mogen daar niet maatschappelijk in prioriteren.
11: Aha.
13: Dus dan komt hij op de wachtlijst.
11: Dus die zit gewoon achter een, weet ik veel, iemand die wil
13: een datacenter
11: neerzetten in Zwolle.
13: Bijvoorbeeld.
11: In een open veld.
13: Ja. Ja.
11: Oké, okay. Ja.
13: En dan gebeuren er een aantal dingen. Dan gaan we natuurlijk eerst wel in gesprekken over, joh, je hebt weet ik veel hoeveel megawatt aangevraagd, maar heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig? En voorheen zouden we dan gezegd hebben, oh, je wil 5 megawatt? Nou, sorry, past niet.
11: Nee.
13: En nu gelukkig stellen we de vraag, zeg maar, wanneer op de dag heb je dat eigenlijk nodig? En dan zegt hij, nou ja, ik bak mijn brood altijd tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Zeg maar, nou.
11: Oké, maar dit klinkt al als dit is anders dan voorheen.
13: Ja, dit is anders dan voorheen. Want voorheen keken we gewoon naar, is er ruimte op het net? En als er dan geen ruimte is, dan punt. Alleen is
11: en als er wel ruimte was, prima, alsjeblieft. Ja. Maar dat is eigenlijk
13: dan
11: de andere.
13: Komen we even bij u langs en dan gaan we die aansluiting verzwaren. Of meestal komt er dan een aannemer langs. Hè, want wij besteden vrij veel werk uit. Maar dat is dus anders. En dat betekent dus dat de klant ook even goed moet weten wat hij wil, maar dus ook snapt dat hij dus specifiek moet zijn daarin. Maar de consequentie daarvan is ook dat hij bijvoorbeeld tussen 3 en 6 dan wel een zwaardere aansluiting heeft, maar daarna dan niet.
11: Ja.
13: Alleen onze contractvormen tot voor kort konden dat niet zo heel goed aan. Dus als je dan een aansluiting vroeg van, nou zeg maar even 5 megawatt, dan kreeg je die de volle 24 uur.
11: Ja.
13: En als je dan op een specifiek stukje van de dag meer gebruikte, ja, dan zeiden wij, foei. En dan krijg je een boze brief.
11: Aha.
13: Nou, nu proberen we dus met een combinatie van een flexibele oplossing. Dus dat we je soms meer vermogen kunnen geven en soms minder. En daarmee ook een andere contractvorm. Want dat komt er dan ook bij. Toch iemand in te passen op het net.
11: Ja, en ik hoor je ook zeggen. Het woord klant. Is dat een bestaand woord? Of is dat een redelijk nieuw woord?
13: Dat is een redelijk nieuw woord. Nog niet zo lang geleden. Ja, voor ons. Hè? Ja. Ja, nog niet zo lang geleden zeiden wij, wij hebben geen klanten, wij hebben aansluitingen.
11: Aansluitingen.
13: Maar gelukkig is dat inmiddels in het vocabulaire aardig ingeburgerd. Maar dan nog zitten we nog in de transitie dat wij, als we het hebben over, maar wat doen wij dan? Dat we dan redeneren vanuit onze technische oplossing. Dus als we resultaten, dan hebben we zoveel kabel in de grond gelegd. Of we hebben zoveel transformatorhuisjes gebouwd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over hoeveel klanten hebben we ingepast.
11: Ja, en zijn ze blij?
13: Zijn ze blij? Hè? Ja. En of hoeveel verstoringen hebben we gehad? Dus hoe vaak is het net beschikbaar geweest? Nou, dat hebben we natuurlijk nog wat nadrukkelijker te meten. Ja. Ja.
11: Markella, jij bent relatief nieuw, zeg ik maar even.
14: Zeker.
11: Maar ook weer niet, hè? Want je bent al een tijd bij Alliander betrokken. Als jij nou zo nieuw die organisatie instapt en om je heen kijkt. En wat ik probeer te doen nu is het snappen. En mijn conclusie is dat gaat gewoon niet gebeuren in een uurtje. Dat ik het snap hoe het precies in elkaar zit. Dus dat omarm ik gewoon maar gewoon. Wat zie jij in de lijnen? Want ik hoor hier bijvoorbeeld wel al het feit dat een klant iets vraagt. En dat je met hem met haar of hem in dialoog moet om het echt te snappen, zodat je een oplossing kan bieden. Dat is al een mega verandering voor een organisatie die dat niet gewend was. En dan is dit maar één van de onderdeeltjes. Hoe pak je dat nou aan?
14: Beginnen.
11: Dit is altijd bij moeilijke vragen altijd makkelijke antwoorden. Ja.
14: Nee, maar ja, Helene en ik hebben elkaar natuurlijk ook op aangekeken. Van, gaan we een heel groot programma maken? Of een roadmap of hoe je het ook noemen.
11: Ja.
14: Maar dat daar hebben we echt gewoon geen tijd voor. Dus we moeten ook ergens beginnen. En ik denk een van de dingen die uit dit verhaal komt. Is dat je dus ook heel anders met elkaar moet gaan samenwerken door de organisatie heen. Want nou ja, we hebben het nu over een klant. Dus iemand moet in gesprek met die klant. Maar daarna moet een ander aanbod komen en een ander contract, et cetera. Dus heel veel mensen die misschien helemaal niet zo gewend waren om met elkaar samen te werken, moeten nu ineens in wat wij noemen een end-to-end keten met elkaar samenwerken. Nou, dat is echt best wel nieuw in de organisatie.
11: Ja.
14: Dus zijn we daar maar eens mee begonnen. Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat dan? Hoe maak je afspraken met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Weten we dat? Nou, dat blijkt nog helemaal niet zo heel erg makkelijk te zijn als je dat niet gewend bent. Dus dat is een van de initiatieven waar we mee zijn begonnen.
11: Het klinkt bijna alsof je van een, en dit is niet onaardig bedoeld hoor, maar je gaat echt van een systeem naar een heel ander systeem. Je gaat een beetje van de planeconomie naar een kapitalistisch systeem, zeg maar even flauw, waarbij een klant belangrijk is en die wil je een oplossing bieden.
14: Nou, ik denk dat het is van, je gaat van één ding heel erg goed doen. Hè? Dus zorgen dat het licht bij iedereen blijft branden. Naar eigenlijk meehelpen aan een heel groot complex probleem in de maatschappij op te lossen. En dat vraagt dus heel veel andere dingen van ons. Dus we moeten denken aan de klant. Maar we moeten ook met andere contracten komen. We moeten innoveren. Andere risico's nemen. Dus eigenlijk, wat je gewend bent te doen, dat blijf je nog wel doen. Maar heel veel andere dingen komen erbij kijken. En hoe zorg je nou dat al die nieuwe capabilities, of al die nieuwe mensen, ook met elkaar meer de vraag die er is, kunnen realiseren. En dat vraagt dus heel veel van de mensen zelf, hoe ze met elkaar samenwerken. Dat vraagt een verandering in onze cultuur. Want waar je eerst natuurlijk heel erg ging over echt kwaliteit, veiligheid, et cetera. Mega belangrijk, is nog steeds belangrijk. En we moeten ook innoveren, meer risico's nemen, et cetera. En dat lijkt heel erg een contradictie. En toch moeten we het tegelijkertijd doen. Dus hoe ga je nou die organisatie dat leren over hoe je dat doet? Dus er zitten allerlei inhoudelijke componenten in. Gedrag, leiderschap dingen, daar wil jij natuurlijk ook naartoe.
11: Zeker.
14: Dus dat is precies eigenlijk wat jij probeerde te zeggen. Alleen, dus we moeten aan het hele systeem van de organisatie sleutelen. En of zoals ik het me voorstel, is het eigenlijk een soort van bord spaghetti. En je gaat ergens aan een spaghettietje trekken. En dan gaat ergens anders iets bewegen. Dus ja, hoe begin je? Ja, net als je met een bord spaghetti begint. Gewoon.
11: Je kiest er een.
14: Ja.
11: Je kiest de slier. Ja.
14: Nou, eigenlijk wel. En op het moment dat je dan iets een slinger hebt gegeven, denk je, oh ja, dit begint op gang te komen. We pakken nu het volgende. Dus zo ga je aan de slag. En ik denk het belangrijkste in onze aanpak is dat we proberen consistentie te creëren. Dus de verschillende elementen, programma's, projecten die al lopen in de organisatie, echt meer dichter tegen elkaar te brengen, zodat ze echt bijdragen aan de strategie. Maar dat ze ook allemaal werken aan dezelfde nieuwe cultuur waar we naartoe willen. Naar dezelfde nieuwe type leiderschap waar we naartoe willen. Dus het gaat echt heel erg over congruentie brengen in de dingen die we doen. En dat elkaar laten versterken.
11: Ja, en om dan het feest nog wel groter te maken, zeg ik ook nog even. Eigenlijk had het gisteren klaar gemoeten gezien de maatschappelijke uitdaging die we hebben. Wat dat dan allemaal voor Alliander en al die fijne medewerkers betekent. Dat hoor je zo.
15: Listen today, lead tomorrow.
16: Dit is New Business Radio.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart hoorde je van Dua Lipa. En als je nou wil weten hoe je de harten van mensen steelt, dan moet je eens even een beetje googlen op Dua Lipa en dan André Hazes. Want die zong gewoon in Nederland, in de Ziggo was ze volgens mij, zong ze gewoon André Hazes. In het Nederlands. En dat deed ze overigens ook in Duitsland met een Duits liedje. En overal fantastisch. Kijk, dan snap je hoe mensen in elkaar zitten.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: In de studio Helene Cocu, Markella Hogevorst, Floor Dijkstra, Allen van Alliander. We praten over de fantastisch mooie en superbelangrijke transitie die de organisatie doormaakt. Helene, ik vond het heel leuk en ik hou daar ook van. Waar Markella mee begon, die zei ja, als het iets zo groot en complex is, dan moet je vooral niet, je moet wel ook nadenken, maar je moet vooral beginnen. Want je kan wel kijken naar het bord spaghetti de hele tijd, maar je gaat er toch niet achter komen hoe alles loopt. Dan moet je gewoon ergens een kabeltje gaan trekken. Zo heb ik overigens dit weekend de eigen stroomstoring opgelost door dat maar gewoon te doen. Wel eerst de stroom,
3: wel veilig,
1: eerst de stroom eraf halen. Dat is altijd belangrijk. En ik zat ook te denken, ja, dat is waar. En je hebt toch een soort van gezamenlijk beeld nodig, denk ik dan. Al is het maar dat je dat in ieder geval met ik noem maar even de directie, hè, met de bazen bij elkaar hebt. Dat je denkt, nou weet je, het is niet precies daar, maar het is wel ongeveer daar. Wat is dat dan?
3: Ja, aan de resultatenkant is dat voor iedereen tijdig een oplossing.
1: Tijdig, oh, wauw.
3: Ja, dus dat is de wachtrijen opgelost.
1: Zo.
3: Ja.
1: En maar er staat dan nog niet bij in 2000.
3: Ja, dus er staat bij in 2030.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Dat lijkt ver weg, maar dat is over 4,5 jaar.
3: Dat is binnen de huidige businessplanperiode.
1: Ja.
4: En er staat nog een ander woordje bij, dat het ook betaalbaar moet zijn. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, want dat is de uitdaging natuurlijk. Het is niet zo dat jullie in een markteconomie zitten waarbij de klant denkt, dit wil ik nog wel betalen, anders ga ik naar de concurrent. Want die is er niet. Nee. Tenminste nog niet. Of je moet batterijen met auto's gaan vervoeren of zo. Maar anders, dat lijkt me ook prijzig. Oké. Okay. En dat is waar je elkaar aan vasthoudt. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog iets onder moet. Want dat naar die ketens toe gaan, dat is, heeft iemand ergens een keer bedacht dat dat onderdeel van de oplossing is.
3: Ja. Een deel van wat daaronder ligt zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar we zijn ook begonnen. En een van de dingen die we constateerden is dat de verschillende schakeltjes in de organisatie niet goed op elkaar staan afgesteld. Vandaar dat Markella zegt, ja, we moeten beter in de end-to-end keten leren samenwerken. Dus we hebben, er ligt natuurlijk een soort plan. We noemen het niet een plan, want een plan, daar zou er een deadline zijn met stapjes. Ja. Hè? Maar de gedachte is, we werken op 3 horizonnen. De eerste horizon is, we krijgen die ketens aan de praat. En we zorgen dat we betere keuzes maken in ons hele veranderportfolio. Kunnen we zo nog wel iets over zeggen? Groot woord. Via strategisch portfolio management. Dat is stap 1. Dan hebben we de organisatie zoals die nu is nog effectiever te maken. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, de tijd, het talent en de energie van onze mensen beter benutten. Want ze zijn schaars. Dus dan moeten we er alles uit halen wat erin zit zonder dat we ze over de kling jagen. Nou, er is nog een hoop in te doen. Want heel veel processen zijn niet op orde. Datakwaliteit is laag. Leiderschap kan beter. Nou, dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien in je operating model. En de derde horizon is, en wat is dan het netwerkbedrijf van de toekomst? Dus als we dan straks de wachtrij hebben weggewerkt en we hebben een energiesysteem waar warmte en gas een belangrijkere rol in heeft. Waar zijn wij dan eigenlijk van? Wat zijn we dan voor bedrijf? Nou, dat gesprek, dat gaan we over een tijdje beginnen als we ook met de nieuwe strategie gaan beginnen.
1: Ja. En Markella, dan, dat is dan het houvast wat je hebt. Ik kan me ook voorstellen, terwijl jij aan die spaghetti met allerlei collega's aan het trekken bent, dat je soms ook denkt, wat kom ik nu weer tegen? En dat je weer terugkijkt naar boven, naar die strategie en naar de doelstellingen in 2030. En dat je dan denkt, oké, ik moet even herijken. Want dit, ik kom nu iets tegen wat echt wel een uitdaging is. Of wat niet klopt of weet ik veel wat. Toch? Ja, zo werkt het.
4: Ja, dat is natuurlijk het voordeel als je toch met verse blik binnenkomt, dat je nog van alles en nog wat ziet, omdat je er nog niet zelf helemaal onderdeel van bent. Dus dat ben ik natuurlijk wel heel erg gaan doen, om in beeld te brengen. Want je loopt eigenlijk vooral tegen ingesleten organisatiepatronen aan. En Floor zegt dat heel erg mooi. Dat zit bij ons gewoon in het behang en in de vloerbedekking. en daar zul je dus iets mee moeten gaan doen. Want die cultuur, die manier van werken is ooit ontstaan. Hè? Dat heeft ooit nut gehad in de lifecycle van je organisatie. Alleen waar je nu zit als bedrijf, heb je ook iets anders nodig. En dat is de puzzel. Hoe zet je daar iets naast? Of hoe overschrijf je iets wat je eigenlijk niet meer nodig hebt nu? Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk, ja, het klinkt misschien net alsof we geen plan hebben. Nu, precies wat jij zei, alleen het is niet een plan van,
1: doe eerst dit en dan dat.
4: Maar we hebben wel een aanpak. Ah. Dus we hebben wel gekozen naar hoe gaan we dit nou doen? En dat is wel de basis onder van wat we willen bereiken. Hoe komen we daar? En daarvan zeggen we wel van, we gaan niet een heel groot transformatieprogramma naast iets anders optuigen. Maar we gaan de transformatie doen over de as van de dingen die we toch al doen. Ja, dus we hebben een aantal grote programma's in de organisatie lopen. Zoals een grote ERP-implementatie.
1: Superleuk altijd. Ja.
4: Superleuk. Goed, die ERP-implementatie gaat eigenlijk over, hoe kunnen we beter projecten draaien buiten? Dus de business, de organisatieaanleiding is eigenlijk veel meer over hoe kunnen we efficiënter en effectiever die projecten opleveren, ondersteund door ERP. Nou, dat is een van de transformaties. Er zijn er nog een aantal dingen. Daarin loop je tegen die organisatiepatronen aan. Dus in plaats van een programma op te tuigen wat gaat over het doorbreken van organisatiepatronen, zeggen wij nee, die komen we tegen in die projecten en programma's. Ja. En we gaan met die projecten en programma's samenwerken om die patronen te doorbreken door dingen anders aan te pakken. En wat je ook ziet is dat we een aantal capabilities, organisatie capabilities noemen we dat, nodig hebben.
1: Dit moet je nog even uitleggen aan mij en de luisteraars. Wat is een capability? Waarom is dat nou weer anders dan een skill of een vaardigheid? Of een, nou ja, zo hebben we nog wel 34 woorden voor dat soort dingen.
4: Ja, omdat een capability iets meer is dan alleen een vaardigheid. Dat is ook een proces. Dat kan een systeem zijn. Dat kan kennisvaardigheden zijn. En dat alles bij elkaar is een capability. En Helene, die refereerde er al aan. Strategisch portfolio management is zo'n organisatie capability. Wat dat doet,
1: is iets wat je als organisatie kunt.
4: Wat je zou moeten kunnen, ja.
1: Ja, maar ik probeer even een soort te vertalen. Ik probeer het te snappen. En dan praat ik hardop, want dan kan de luisteraar meedenken. Die is er al lang uit, maar ik nog niet. Dus een capability is iets wat je als organisatie kunt. Dus daar heb je, en daar heb je dan weer mensen en processen en spullen en afspraken en weet ik wat voor nodig. Oké.
4: Ja. Dus we kijken ook naar wat moeten we kunnen als organisatie om ook die programma's te kunnen draaien. En als we zijn inmiddels een organisatie van 10.000 man. Daar doe je niet meer dingen op de achterkant van een bierveeltje. Maar ja, dat heeft iets meer professionaliteit nodig dan dat. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook aan het toevoegen. Dus en die drie komen eigenlijk bij elkaar samen. En dat noemen we onze transformatieaanpak. Ja. En daar proberen we dus heel veel consistentie in te brengen. Dat het elkaar verstevigt. Dus in die zin, waar begin je nou in ieder geval om na te denken, wat wordt je aanpak? En dit is de aanpak die we hebben gekozen. En daarbinnen die aanpak gaan we eigenlijk nu accenten kiezen van waar gaan we er nu het meest op inzetten, wat ons het meest vooruit gaat helpen en gaat helpen om die doelstellingen te bereiken.
1: Ja, want het klinkt ook alsof je, dat lijkt me het ingewikkelde, het is zoveel en het is zo groot, dat het gevaar is dat je alles tegelijk gaat doen en dan eigenlijk niks doet.
4: Ja, en daar moet je dus ook jezelf kunnen beheersen en denken, oh ja, dat moet ook, maar niet nu.
1: Ja.
4: En dat ook even durven te parkeren en ook even te weten, oké, dit kunnen we dan dus eventjes nog niet. En dat is ook even oké, want we zijn nu even iets met iets anders bezig.
1: Ja, alleen.
3: Ja, en dat in zichzelf is dan ook weer een verandering. Ja. Onze purpose van Alliander is alles doen, zodat alles het doet.
1: Oké.
3: Dus dat zou dan inhouden dat je dus alles moet doen. En onze, een paar jaar geleden toen ik binnenkwam, was het credo hashtag hoe kan het wel? Maar nu gaat het dus over, ja, maar we moeten dus keuzes maken. Met je 80-20, doe de 20% dingen waar je 80% van het resultaat bij haalt. Dus dat in zichzelf is onderdeel van de verandering.
1: Ja, het klinkt dus dat je van alles doen, zodat alles het doet. Daar moet bij ook nu even niet.
3: Ja. Nou ja, dus ik zeg dan, voor ons als het senior leadership betekent dat dus ook de moeilijke keuzes maken. Het is best makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we dus gewoon alles doen. Nou, dan kan je gewoon zeggen, nou, nee, begin maar en dan maak je iedereen blij. Want wij werken met ruim 10.000 super gemotiveerde mensen die allemaal goede ideeën hebben. Want je zei net, hè, van en dan kom je dus onderweg van alles tegen. Nou ja, Floor en ik die zaten hard te grinniken met z'n tweeën. Want iedere stoeptegel die je optilt bij ons in het bedrijf, daar kom je iets tegen waarvan je denkt, oké, dat moet eigenlijk ook beter.
1: Ja.
3: Maar je kan niet allemaal tegelijk. Hè, we kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. En aan ons als het senior leadership om dan te zeggen, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Dat was een gevleugelde uitspraak die een collega... Ik heb altijd last van ideeën. Ik werkte ooit bij een stichting. En had ik een hele leuke collega. En die zei, had ik weer, zei ik, ik heb een leuk idee. En dan was ik helemaal enthousiast. En zei ze, nou, zo fantastisch idee, gaan we niet doen. En dan zei ik, oké. En dan ging ik gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ik kon daar prima mee omgaan. Enthousiasme en dan zeggen, ja, oké, dan moeten we overleggen. En dan moeten we tegen iemand aanhouden. En al dat soort dingen, dat kan ik dan weer niet handelen.
3: Nou ja, wij komen van origine uit de polder. Heeft ons heel veel gebracht. Wij moeten natuurlijk heel vaak polderen met de provincie, de gemeente, de bewoners, noem het dan maar op. Maar we gaan dus niet meer over alles polderen en niet iedereen overal in elke polder meedenken. Nee. Ja, dus dat is ook al een verandering die we te doen hebben. En als je bij ons gekomen bent met het credo, de energietransitie is onmogelijk zonder jou, dan voel je natuurlijk ook dat je denkt, ja, maar ik ben hier dus ook gewoon hartstikke nodig en mijn ideeën zijn nodig.
1: Ja, dat is ook zo.
3: Ja, en toch? Dan zeggen we toch, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Ja. Ja, maar iedereen zal uiteindelijk ook snappen dat alles niet tegelijk kan.
3: Ja, kijk, in je hoofd natuurlijk. In je hoofd weet iedereen dat. En we hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. Dat heet bij ons de barometer. En daar is iedereen het er met elkaar over eens dat bij ons echt een aantal dingen heel anders moeten. Maar dan vooral bij jou.
1: Ja, ja, ja. Een beetje not in my backyard. In my backyard kan alles.
3: Want mijn ideeën zijn goed, maar die jouwe, daar kunnen we wel even.
1: Ja, dat zegt dat. Ja. Prioriteren vooral de andere dingen. Snap ik. Dit alles, we praten hier, dat vind ik altijd ingewikkeld. Hè? Je praat over een organisatie. En ooit heeft iemand gezegd, ja, een organisatie is niet veel meer dan een groepje mensen. Nou, dit zijn heel veel mensen. Het is ook niet waar, want het zijn processen en procedures en spullen en cultuur en capabilities en allemaal mooie woorden. Maar het zijn vooral ook heel veel mensen. En die mensen, ja, die hebben last van gedrag. En hoe ga je dat dan weer veranderen? Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Daar heb je dan weer leiders voor nodig. En dat hoor je allemaal zo.
2: Ontwikkel en verbeter.
0: Dit is New Business Radio.

0: Lekker plaatje hoor. Kende deze nog niet. Don't Speak. Loaded Honey.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Helene Cocu, Mark Keller, Hogevorst, Floor Dijkstra, allemaal van Alliander. We praten over de mega-verandering. Daar kunnen we nog jarenlang over. Dus we zien maar weer, dit programma is onmisbaar. Want anders dan zou het hierna ophouden. Floor.
2: Ja.
0: Ik zeg even heel flauw. Het gevaar als het zo groot is en zo omvangrijk. Is ook een beetje dat je vergeet dat het voornamelijk ook over mensen gaat. Of eigenlijk misschien wel vooral over mensen gaan. Want heel simpel, als je alles doet en die mensen blijven hetzelfde gedrag vertonen, dan is er dus eigenlijk niks veranderd.
2: Klopt.
0: Zeg ik maar even flauw.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wil je dat mensen andere dingen doen. Dat ze gaan samenwerken, wat geen gedrag is. Want probeer maar zo'n film te maken waarin iemand aan het samenwerken is. Nou, geen idee hoe dat eruit ziet. Dan moet je toch specificeren. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit HR, zeg ik maar even flauw, aansluit op zijn grote verandering en dan ook de vertaling doet naar oké, en wat betekent dat dan voor de mensen die we aannemen? Hoe we ze opleiden? Hoe we de leiders opleiden? Wat we ze meegeven? Welke dingen zijn er misschien ook gewoon, moeten we niet meer doen, want die passen eigenlijk helemaal niet meer? Nou ja, zo zijn er natuurlijk. Ja, het vervelende van dit soort dingen is dat alles invloed heeft op alles en je dus ook alle stenen inderdaad moet gaan omdraaien.
2: Nou, het is een echt bord spaghetti.
0: Zo zie jij het ook, die metafoor die
2: ja,
0: past.
2: Hoor.
0: Ja, maar ja. Jij bent dan de specifieke HR-spaghetti bij ervan.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat het begint met onze medewerkers uitleggen dat de transitie buiten, vraagt een transitie van Alliander, is niks meer of minder dan een transitie van jou. Van hoe jij samenwerkt in je team en hoe jij jezelf ontwikkelt.
0: Ja.
2: En ik werk nu zo bijna 3 jaar bij Alliander. En in deze tijd hebben we vooral gekeken naar randvoorwaarden. Want als de transitie zo groot is, als je zoveel te doen hebt, past een top-down HR-beleid waarbij ik bepaal wat goed is voor jou, of wat jij moet leren, of wat jij moet doen, of hoe jij je moet ontwikkelen, past niet. Want we just don't have the time. Dus dat hoorde je Markelle ook al zeggen. Onze verandering is zo groot. We kunnen hem niet helemaal uitstippelen. En dat betekent dat we ook niet helemaal voor alle mensen kunnen uitstippelen wat dat precies voor jou betekent. Dus we zijn eigenlijk.
0: En zit ik mij te bedenken, je introduceert in een organisatie die gebouwd is op zekerheid, op te zorgen dat alles het doet en waar daar ook heel goed in is en was, introduceer je ineens heel veel onzekerheid.
2: Zeker.
0: Want je zegt, ja, we willen ongeveer dit. En dat ongeveer dit gaan we ongeveer zo bereiken.
2: Ja.
0: En we gaan onderweg wel uitvogelen hoe het precies in elkaar zit. En we hebben iedereen nodig. En jou dus ook. Maar het betekent wel dat je de dingen anders moet gaan doen. Maar hoe anders weten we ook niet.
2: Ja.
0: Nou, is er één ding waar mensen onzeker van worden, dan is het onzekerheid.
2: Ja, en we zijn langzaam begonnen met mensen te leren dat te verdragen.
0: Ja.
2: En zeker onze leiders hebben daar een belangrijke rol in. Want die moeten als het ware voorleven. Zijn ook net echte mensen, dus die worden ook onzeker. Voorleven aan hun teams en hun teams helpen in hoe gaan we deze onzekerheid verdragen. En hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen regie pakken. Want we hebben geen tijd meer om alles te verzinnen voor jou. Dus we hebben eigenlijk al die 10.000 super gemotiveerde medewerkers nodig die echt gekomen zijn om in te stappen op de energietransitie. Hoe gaan we die de juiste randvoorwaarden geven om zelf te gaan ontwikkelen?
0: Ja.
2: Dus dat betekent eigenlijk het wegnemen van heel veel oude HR-systemen. Bijvoorbeeld, we hebben al het leren afgekocht. Dus we hebben onbeperkt leren. Leidinggevenden hoeven ook geen toestemming meer te geven. Want we hebben gewoon geen tijd om voor jou te verzinnen
0: wat je moet leren.
2: Wat je moet leren, dat weet je eigenlijk zelf veel beter.
0: Ja.
2: Dus jij weet, de leiders geven de koers en kaders. Die vertellen je teamleider vertelt hoe dat eruit ziet binnen jouw werk. En dan hebben we alle vertrouwen in jou dat jij datgene gaat doen wat nodig is om bij te dragen aan de energietransitie.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we eigen regie in heel veel van onze HR-processen vertaald en zijn we eigenlijk heel veel bullshit dingen eruit gaan halen. Om zo heel veel vertrouwen te geven aan de medewerkers, maar wel het goede gesprek daarover te hebben.
0: Ja, en het ingewikkelde, tenminste wat ik ervan gehoord heb de afgelopen tijd, is dat iedereen weer zijn eigen niveau van eigen regie aan kan.
2: Dat
0: afhankelijk van hoe fijn die dat vindt, maar ook hoe zeker die is van zichzelf. En dat kun je natuurlijk van buitenaf niet weten als HR. Dus daar ligt dan weer een hele belangrijke rol voor die leidinggevende om
2: zeker
0: bij de een het net weer anders te doen dan bij de ander.
2: Zeker. En we zien ook door onze snelle groei. Hè, we zijn in 3-4 jaar zijn we netto nog 3.000 mensen gegroeid.
0: Wow.
2: Dus we, toch? 3.000?
3: Ja, netto 3000. Dus ja. Bruto 6000.
2: Ja. Ja, dus we hebben enorm veel nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Dus dat vraagt sowieso heel veel van onze leidinggevende. Want je hebt te maken met teams waar vrij weinig Alliander-kennis in zit. Maar ook natuurlijk je moet differentiëren in hoe goed is iemand ontwikkeld? Wat heeft iemand nodig? Dus we hebben enorm veel senior leiderschaps nodig in ons bedrijf. En Helene zei het al aan het begin, hè, daar is wat te winnen. Ik denk in elk bedrijf is er wat te winnen, leiderschap.
0: Ja.
2: Dus we hebben daar heel duidelijke keuzes in gemaakt. En het eerste waarmee we begonnen zijn is eigenlijk helpend en niet helpend gedrag te meten. Dus we zijn gaan meten in 360 aan andere leiders en aan anderen gaan vragen. Wat vind je nou helpend van mijn gedrag? En wat is, ondanks misschien dat ik hele goede intenties heb, niet helpend voor jou en in deze transitie.
0: En dat waren letterlijk de vragen. Want ik dacht al gelijk, ja, hoe weet je wat helpend en niet helpend is? Maar dat bepaalt de omgeving dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we hebben nu de eerste resultaten. We hebben meer dan 1000 respondenten. En het supermooie en het ook wel een beetje spannende is dat het super helder is wat voor ons eruit komt. En onze opdracht is daarom heel helder. En dat is denk ik waar we elke keer wel naartoe aan het zoeken zijn om dingen heel precies te doen. Hè. Dus als je dat bord spaghetti hebt, dan kan je hebt niet de tijd om aan al die slierten te trekken. Dus we moeten echt heel precies bepalen aan welke sliert gaat nou die 80-20 het meeste effect hebben. Dus we proberen ook echt heel data gedreven dingen te meten en met andere databronnen te kijken. Ja, wat is dan die knop bijvoorbeeld met de leiders om aan te draaien?
0: Ja, Markella die begint al bijna te huppelen, want die schiet eens door haar hoofd heen.
3: Ja, het schoot door mijn hoofd heen. Want ik denk wat wij met die preciezigheid willen, want is vooral focus aanbrengen. En want dat is dus waar jij ook al naar vroeg net. Van hoe bepaal je nou wat je moet gaan doen? Nou, die uitkomsten die helpen ons echt enorm om heel gefocust aan ons leiderschap te gaan werken. Dus die uitkomsten wat Floor met het team heeft bereikt, is echt super helpend om echt hele precieze interventies te doen. Ja. Daar waar het meeste effect gaat hebben.
0: Ja, want dat zat ook nog in mijn hoofd. Hè. Ik ben een hele grote fan van de Bright Spots. Dan moet ik even heel hard denken van wie ik dat ook weer heb. Ik denk dat van Chip en Dan Heath is uit het boekje Switch over verandering. En zij zeggen eigenlijk, de verandering die je wil, die is er al. Dus ga nou op zoek waar die al is. En ga dan kijken waarom het daar al is. En daar kun je van leren. Het gevaar is natuurlijk ook van als je met alles en iedereen aan de slag gaat, dat je ook de mensen gaat lastigvallen die gewoon al prima doen wat ze moeten doen en waar het resultaat goed is en waar het eigenlijk al klopt.
2: Ja.
0: Die moet je natuurlijk wel uitfilteren, zeg ik dan maar even flauw.
2: Ja, dus daarom zo erg de eigen regie. Dus daarom geven we heel veel tools om te onderzoeken bijvoorbeeld waar zitten mijn blind spots of bright spots. Hè? Wat doe je al heel erg goed in je, wat is heel helpend leiderschapsgedrag? En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat jij daar wel als leider voor jezelf bijvoorbeeld mee aan de slag gaat. Omdat ik denk dat het gevaar in dit soort programma's is dat je enorme programma's gaat optuigen waar je iedereen door wasstraten gaat heen halen. Ja. En,
0: ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, god, weet je wat ik nou doe in het weekend? Ik ga even lekker door de wasstraat heen. Ja, wel met zijn auto, maar niet zelf.
2: Nee,
0: dus dat is
2: maar,
0: ook weer zo.
2: Maar stiekem doen we het heel veel in heel veel bedrijven.
0: Ja, ja.
2: Dus wij proberen juist focus aan te brengen door heel precies te zijn en heel veel vertrouwen te geven in medewerkers.

0: houdingsvermogen hebben om dit taaie vraagstuk met elkaar te dragen. Want je ziet ook als je naar onze barometer kijkt en naar onze MTO, mensen zijn super gemotiveerd. Mensen komen echt binnen als je kijkt ook naar wat is nou enorm helpend leiderschapsgedrag. Mensen die willen alles geven voor dat resultaat. We hebben hoog intrinsieke mensen. En ook wel, we hebben nu veel mensen van buiten gehaald. Dat zijn heel resultaatgerichte mensen. En dat zijn mensen die denken, waar in Nederland kan ik nu bijdragen? De energietransitie, en dat is waar. Alleen, het is zo'n complexe bord spaghetti, die niet alleen binnen het bordje van Alliander zit, maar ook nog en naar allerlei andere bordjes, dat het gaat niet snel. Nee. En we hebben met elkaar te verdragen dat dit kost tijd. En ergens in die tijd moet je niet gedemotiveerd raken. Je moet betrokken blijven en kleine successen blijven vieren. We zeggen het zelf in ons eigen team. Kijk even naar Helene en Markelle. We moeten achterom blijven kijken. Want als je naar voren kijkt, het is zo'n groot vraagstuk. Wat eigenlijk ook in jouw hoofd zie gebeuren. Ja. Dus we moeten naar achter blijven kijken. Dat we echt ook stappen zetten. En eigenlijk stiekem ook wel hele grote stappen. Om ook de energie te houden om dit te blijven dragen. Want we zijn niet volgend jaar klaar in 2030. Ik ben geen bestuurder, maar ik denk het ook niet. Niks. Dan hebben we ook nog wat te doen.
1: Ik hoorde Maarten Otto laatst op Radio 1. Of sterker nog, ik zag het op LinkedIn. Toen ging ik luisteren. Daar ging het vooral over de dingen waar jullie niet zoveel invloed op hebben. Namelijk het feit dat er vergunningen moeten zijn. En dat vond ik wel een eye-opener. Dat je, ik geloof even, ik doe even de korte samenvatting. Jullie hebben 2 jaar nodig om iets te bouwen ergens. En de vergunningen is 5 jaar of 6 jaar. Dan kan je natuurlijk ook denken, weet je, waar moeten we nou aan sleutelen? Want in die 6 jaar valt natuurlijk, het is langer. Dus valt er meer winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook super frustrerend voor jullie natuurlijk zijn. En voor de collega's. Dat jullie alles op alles zetten om die 2 jaar te bekorten. Dan wordt dat 1 jaar. Jeetje, dan heb je de helft van de tijd. Nou, dat zou fantastisch zijn. En duurt het in plaats van 8 jaar, duurt het 7 jaar. Dat lijkt me inderdaad dat je dan heel veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben. En precies wat je zegt, we hebben mensen binnengehaald die zijn resultaatgericht, die willen wat bereiken, die gaan voor die purpose. Hoe hou je die dan erbij?
2: Kijk naar mij aan.
1: Ja, regel jij dat even.
2: Nou, dus waar ik had het laatste keer een blog over geschreven. We hebben een heel actief intranet en dat gebruiken we als communicatie. En je weet,
1: dat is op zich al een uitzending.
2: Ja.
1: De 2 woorden actief en intranet, dat heb ik nog nooit samen gehoord. Nou, maar gefeliciteerd.
2: Het beste intranet van de wereld, zonder dolle. Maar je weet, ik heb een verleden in de topsport. Ik was ooit roeier, daar kon ik niks van, maar ik kon wel aardig coachen. En in de topsport leer je om niet resultaatdoelen te stellen, maar taakdoelen. En dus als wij blijven kijken naar die wachtlijst, dan worden we echt allemaal heel verdrietig. En als we kijken naar de tijd die het duurt om iets te bouwen en die vergunningen en stikstof en alles wat erbij komt. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. Dat zijn je taken en daar kan je doelen op stellen. En dat is wat we proberen te doen. En daar elke dag beter in te worden. En wij in het tussenblokje even voor de luisteraars hadden we het even over liedjes zingen en Sinterklaasgedichten. En Floor heeft een keer een onsterfelijke lijn gemaakt in ons Sinterklaasgedichten. Dat ging ongeveer zo. Soms gaat het goed. Soms gaat het voor geen meter. Maar elke dag worden we een beetje beter.
1: Ah.
2: Nou, en dat is eigenlijk wat dat we vasthouden. Ja. Dus wij noemen dat leren om te presteren door te presteren. En presteren door te leren. Gewoon elke dag beter worden. En als je dat perspectief vasthoudt, dan lukt het. Nou, we hebben onze hele beoordelingssystematiek en beloningssystematiek aangepast. Zodanig dat je die kleine successen vandaag, als je hem vandaag boekt, vandaag kan vieren. En niet hoeft te wachten tot over een half jaar als je functioneringsgesprek op de agenda staat. Nou, zo proberen we in de integraliteit ervoor te zorgen dat er dat alles ertoe leidt dat je dus met elkaar deze beweging kan maken.
1: Ja. Floor, ik zou je zeggen ik denk misschien is het aflevering 600 wel. Of 599. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Maar in die heel veel afleveringen zijn er altijd 2 oplossingen van bijna alles. De ene is de leidinggevende. En de andere is het goede gesprek. Ik weet nog steeds niet hoe we dat gaan doen. Ondertussen na 600 afleveringen, maar dat geheel terzijde. Hier hoor ik jou ook zeggen, die leidinggevende heeft een belangrijke rol.
2: Ja.
1: Die moet het goede voorbeeld geven. Nou ja, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. Die leidinggevende heeft ook al heel veel op zijn bordje. Sterker nog, alles zo'n beetje vanuit alle beleidsonderdelen, van veiligheid tot kwaliteit, het ligt allemaal ook bij die leidinggevende op het bordje. Hoe zorg je er nou voor dat die leidinggevende niet gewoon gillend wegloopt of verdrietig wordt of het niet meer ziet zitten of denkt, jongens, het zal allemaal wel?
0: Nou, vanuit HR proberen we de leidinggevende minder taakjes te geven. Dus het wegslopen van allerlei nutteloze taken.

0: En we erkennen dat leidinggevende vakmanschap. Dus ergens is het ook zo, soms binnen bedrijven, dan ben je leidinggevende en dan kan je het. Wij hebben totaal niet de illusie dat als je leidinggevende wordt, dat je het kan. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat als je nieuw leidinggevende wordt bij Alliander, of je komt van buiten en je wordt leidinggevende bij Alliander, dan ga je een verplicht leiderschapstraject in. Nou, dat is al best bijzonder, want eigenlijk word je leidinggevende, dan heb je 4 strepen en dan mag je alles en dan doe je alles goed. Maar wij geloven echt dat elke medewerker verdient een goede leidinggevende. En we hebben weinig illusies. Ja, leidinggevenden zijn net echte mensen. Dat alle leidinggevenden al perfect zijn. Nee. Dus we vragen echt van onze leidinggevenden om in zichzelf te blijven ontwikkelen. En continu, we realiseren ons dat de taak die ze te doen hebben heel groot is.
1: Ja.
0: We realiseren ons ook dat ze dat nog niet kunnen. En dat is niet erg. Maar we hebben wel alle randvoorwaarden ingericht. Als je net begint, een jaar lang in een verplicht leiderschapstraject. Maar ook een leiderschapontwikkelplan voor alle leidinggevenden. We hebben heel veel mogelijkheden tot coaching, et cetera. Dus we verwachten ook iets van jou, dat jij je blijft ontwikkelen in het vak.
1: Ja, ja, en het mooie is dat je zegt, eigenlijk is leidinggeven is een vak wat je nooit helemaal onder de knie zult hebben. Dat is bijna onmogelijk, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar dat is oké.
0: Ja, net zo goed dat elke vakman of vakvrouw ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Dus ook in het vak van leidinggevende. En net zoals dat je monteur bent bij ons en de context verandert, verandert de context voor leidinggevende ook continu. Zeker in een transitie waarin we in zitten, vraagt dat dus nu van, waar eerst leidinggevende echt op stabiliteit stuurde, vragen we nu aan leidinggevende om hun team mee te nemen in de transitie en inzichtelijk te maken, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Dus daarin verandert de context. Dus wat je te doen hebt als leidinggevende ook.
1: Markella, naar dit programma luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden. Die mensen heel lief vinden, want anders heet het programma geen People Power. Wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat jullie verteld hebben, en ik snap dat het nog veel groter is dan wat we nu in het uurtje kunnen stoppen, is dat jullie ook zeggen, we weten het niet precies. Ook zeggen, het is een bijna onbeheersbaar ding. Chaotisch iets waar je middenin staat. En waar je inderdaad aan het bord spaghetti blijft terugkomen. Zo zie je maar hoe sterk die metafoor is. Maar je moet, het is niet een planmatig ding. En zeker niet als het zo ingewikkeld is. Veel van onze luisteraars zitten in een, misschien niet zo ingrijpend, maar die zitten in een soortgelijke situatie. Omdat AI komt of omdat ze last hebben van 15% invoerrechten die net in zijn gegaan. Wat is het simpele advies wat je ze mee zou willen geven? Wat ze morgen kunnen doen om hun leven wat fijner te maken?
2: Jeetje, dat is echt een simpele vraag. Mooie vraag. Nou, ik denk wat ik zou zeggen is, want we hebben het over de aanpak gehad. Een andere die wij steeds gebruiken is storytelling en substance. En dat heeft weer te maken met die congruentie. Dus zorg dat alles wat je doet naar hetzelfde toe leidt. En dus dat proberen we ook steeds te doen. Jij zei al, leiderschap is vaak het soort van doekje voor het bloeden of het antwoord voor alles. Ik geloof dat is niet zo. Dat is één van de elementen. Maar als stel je voor, je wilt dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, maar je tikt al je processen helemaal dicht, ja, dan ga je dat nooit voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja.
2: Dus het verhaal wat je vertelt, de manier waarop je je organisatie inricht, de manier waarop je organisatie leidt en ook wat je viert en wat je beloont, dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus als je nou bezig bent met een verandering en je wilt ergens naartoe, ga eens even checken. Ja, als we daar naartoe willen, welke onderdelen zijn dan eigenlijk het minst aangesloten op die verandering die we willen gaan doen? En ga daarmee beginnen.
1: Ja.
2: Dus ik denk, dus voor mij zit heel erg het geloof in, alles wat je doet in de organisatie, gaat dat dezelfde kant op.
1: Ja, ja, ik zie een soort weg vormen. En als al die pijlen allerlei kanten op staan, dan raken mensen, dan kiezen ze of er één uit of ze zijn totaal de weg kwijt. Dus je moet zorgen dat die pijlen allemaal dezelfde kant op staan. En dat zit dus in alles.
2: Zit in alles. Ja. Zit echt in alles.
1: Zelfs hoe je binnenkomt in een organisatie.
2: Absoluut.
1: Toch?
2: Ja. Ja. Absoluut, in alles. En ik vind het wel grappig. Ik zat daar aan te denken. Als ik rondloop bij Alliander, dat is natuurlijk een beetje wat je dan ziet als je nieuw binnenkomt. Dan hebben wij de namen van onze vergaderkamers. Die zijn allemaal best wel een beetje lief. En tegelijkertijd zeggen we willen een beetje zakelijker worden. Dus ik dacht, misschien moeten we eens beginnen met die hokjes. Die dan, weet ik veel.
3: Inzicht, energie, stroom.
2: Dat soort namen. Verbeelding of weet je wel.
1: Oh ja, misschien moet je het gewoon Bakker Karelsen noemen. Ik denk dat een klant van jullie is.
2: Bijvoorbeeld.
1: Met een foto van Bakker Karelsen erbij.
2: Dus dat zijn de symbolen in de organisatie. Misschien moeten we daar gewoon eens eventjes wat andere taal ook tegenaan. Dus in dat soort dingen zit het. In wat je als organisatie wilt zijn. Dus al die dingen bij elkaar. Die moeten
1: kloppen.
2: Die moeten kloppen. Ja. En als dat niet klopt. Ja, dan heb je dus iets om aan te werken.
1: Nou, dat hebben jullie. Gelukkig, jullie hebben voorlopig even wat te doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat je je gaat vervelen. Ik vond het superleuk om even een inkijkje te hebben. En ik denk onze luisteraars ook in jullie wereld. Dank je wel. Helen Cocu, Markella Hogevorst en Floor Dijkstra. Allen van Alliander. Wil je meer weten, kan je deze drie geweldige experts natuurlijk volgen op LinkedIn. Daar posten ze van alles en nog wat. Wil je nou meer luisteren? Dat kan. Dan kun je naar de website peoplepower.radio. Waarvan ik net zag dat die offline is. Dus ik moet even weer zorgen dat die het weer doet. Ja, bij ons gaat er ook wel eens wat kapot. Maar dan kan je zoeken op leiderschap of op verandering. En dan vind je gewoon alles wat we ooit gemaakt hebben in die 10 jaar. Nou, dus dan heb je nog even wat te luisteren. Tot de volgende.
3: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.
4: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
10: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Radion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?
9: Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
15: Ja, heel hartelijk welkom bij deze Let's Talk Business. De wereld van werk staat op spanning. De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Technologie holt vooruit, generaties botsen. En klimaat, wetgeving, geopolitiek, alles verschuift tegelijkertijd. En toch blijkt één ding uit de nieuwe Nintes Netbricks Nationale Benchmark Leiderschap NHR van 2025 en 2026. Veel organisaties zijn simpelweg niet klaar voor de toekomst. HR is te vaak reactief, leiderschap versnipperd, strategische personeelsplannen ontbreken en werkplezier krijgt nog steeds geen structurele plek. De tijd van losse initiatieven en pleisters plakken is voorbij. Organisaties moeten nu kiezen voor fundamentele transformatie. Vandaag praten we daarover met twee heren die elk vanuit hun eigen wereld die verandering zien en vormgeven. Wessel Bergman, medeoprichter van Stichting Nintes en de Brown Paper Company, en Boy de Kok, directeur sales bij Tempo Team. Samen gaan we kijken naar wat deze benchmark echt zegt over leiderschap, HR en de toekomst van werk. Waar staan we? Wat gaat er mis? En vooral, wat moet er gebeuren? Tijd om door te pakken. Dit is Let's Talk Business.
14: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
15: Ja, en de twee heren tegenover me, Wessel en Boy, hartelijk welkom. Ja, goed dat jullie er zijn. In mijn voorbereiding kreeg ik een 44 talent document. Was even worstelen, maar we zitten hier met z'n drieën. Het is weer een mijlpaal wat ik begrijp, Wessel. Na 2 jaar is de benchmark uit.
1: Ja.
15: En komen daar allerlei rollen weer, allerlei initiatieven uit voort. Laten we eerst heel even een beetje kennis maken met jullie. Want Wessel, jij bent de oprichter van Stichting Nintes. In 2003 begonnen, dus dat is ruim 20 jaar geleden.
1: Ja.
15: 22 inmiddels al. Wat was de aanleiding? Wat zag jij op dat moment gebeuren? Waar kwam jij vandaan ook?
16: Nou, samen met mijn collega Marcel van der Schaaf hebben we Nintes opgericht toen. Omdat we dachten van, we misten wat op het gebied van leiderschapsontwikkeling. We waren eigenlijk zelf nog heel erg jong. En we zochten ook manieren om daar beweging te krijgen. En een van de belangrijke dingen is dat de aanstormende talenten, zeg maar de mensen net onder de raden van bestuur, hoe kan je die beter voorbereiden op de toekomst, zodat er andere richtingen worden gekozen?
15: Ja, eigenlijk is dat dus een soort verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar dan krijg je een soort tunnelvisie of iets waardoor je dan toch een benchmark nodig hebt.
16: Nou, de benchmark is een van de activiteiten die we doen. Nintes hebben we echt opgericht omdat we ook zagen dat veel management development programma's binnen bedrijven toch wel worden ingericht als een soort smal spoor. En hoe cool is het om dus verschillende bedrijven en overheidsinstanties bij elkaar te brengen, zodat die eigenlijk in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten zonder dat ze te veel bekeken worden door collega's en daardoor niet alles zeggen.
15: Nee, dus door blijven leren eigenlijk.
16: Ja,
15: en een soort studiegroep.
16: Ja, en ook van elkaar leren, zodat overheids- en bedrijfsleven beter met elkaar gaan samenwerken. Want daar kunnen we ook nog wel een stapje zetten.
15: Ja, we gaan zo nog verder op Nintes door. Eerst eventjes Boy erbij halen. Iemand die elke dag bezig is met één ding. Hoe groeien organisaties door werkplezier? Jij bent directeur sales bij Tempo Team, bouwer van teams en expert in strategische personeelsoplossingen. Ja, je bent de answer to all of their prayers, denk ik dan zo.
17: Dat zou mooi zijn.
15: Ja, vertel, wat is voor jou belangrijk als jij met bedrijven gaat werken?
17: Nou, kijk, Sowieso het Tempo Team, voor degene die Tempo Team niet kennen of degene die al wat langer meedraaien. Hè, het waren twee fantastische dagen. De commercial van ongeveer 20 jaar geleden.
15: Van oudsher een uitzendbureau?
17: Ja, zijn we nog steeds. Zijn we groot geworden en dat doen we nog steeds. Alleen we doen inmiddels veel meer dan dat. Dus we zijn vooral heel veel met bedrijven, met leiders in gesprek over... hoe kun je over de as van werkplezier je prestaties of je resultaten verbeteren. Maar we zijn ook in gesprek over wat zijn nou de thema's die op de agenda staan van leiders, HR-leiders, CEO's, COO's voor de komende 2 tot 3 jaar.
15: Ja, want op welke manier kan jij daar dan de mensen vanuit jouw bestand op voorbereiden?
17: Nou, het is met name... Het zijn twee dingen. Eén is, we zijn dus met die bedrijven in gesprek over waar wil je staan over 2 tot 3 jaar. Wat zijn je ambities en hoe kunnen wij daar als organisatie aan bijdragen? Dat gaat enerzijds over het plaatsen van de juiste talenten voor die organisatie in het hier en nu. Maar het gaat ook over welke competenties heeft dat
15: iemand
17: specifieke
15: dan nodig?
17: Ja, maar ook het bedrijf.
15: Ja.
17: Als je kijkt, de wereld is volop aan het veranderen. Welke skills heb je nu in huis? Welke skills heb je nu nodig? Maar ook welke skills heb je straks nodig? En wat is die gap daartussen? En hoe kunnen we die organisaties helpen om die gap op te vullen? Nou, en dat is ook iets, een van de thema's die we in de benchmark met Nintes hebben besproken.
15: De benchmark, daar gaan we het later over hebben. Want daar ben jij ook bij betrokken geweest met het opzetten daarvan.
17: Ja.
15: Want hoe lang kennen jullie nu elkaar? Want jij bent uiteindelijk ook lid van...
17: Nintes. Ja, zeker.
15: Wanneer is dat ontstaan?
17: Nou, wij hebben elkaar in het verleden al een keer eerder ontmoet bij een van de eerdere bedrijven van Wessel. Maar in de samenwerking tussen Nintes en Tempo Team is dat denk ik nu 2,5 à 3 jaar, denk ik zo'n beetje. Dus wij zijn ook lid van Nintes. En ik herken ook wat Wessel zegt. Hè. De peer groups, dat zijn echt hele mooie momenten om dus met peers te praten over de strategische agenda.
15: Daar komen hele concrete aanpakken als het ware ook uit.
17: Ja.
15: Of zou je willen?
16: Nou, de agenda van Nintes is ietsje langer dan de thema's van vandaag. AI bespraken we al 8 jaar geleden. En genomics, ook zo'n onderwerp. Hè? De gepersonaliseerde medicijnen en voedsel. Ja, dat stond ook al veel langer op de agenda. We willen echt een stap voor zijn. Dat is ook mooi om daarop voorbereid te zijn.
15: En dat krijg je voor elkaar als je eigenlijk al die koppen bij elkaar vanuit al die verschillende branches en bedrijven bij elkaar gooit.
16: En experts.
15: Precies. Heel eventjes terug naar gewoon HR in het en mensen en leiderschap in het algemeen. Welke, Wessel, als je nou naar 10, 15 jaar geleden kijkt. Wat voor dominante patronen zag je toen bij bedrijven?
16: Nou, ik denk dat er veel meer vanaf bovenaf alles bepaald werd en minder goed geluisterd wordt. Overigens is dat nog steeds zeer beperkt. Komt ook terug uit de benchmark. Ik denk dat er andere vormen van leiderschap zijn op dit moment die belangrijker zijn dan voorheen. Dus je ziet daar ook golven van ontwikkeling en dat zie je ook binnen alle vakgebieden rondom HR en leiderschap.
15: Ja, je zag op een gegeven moment bij leiderschap heel erg het veranderend leiderschap zat er meer in advies geven, maar meer ook uitvragen. Dus niet bepalen jij gaat dit doen, niet delegeren, maar meer uitvragen en eigenlijk je team de leiders laten zijn. Dus dat meer en het mannen daarvan. Is dat succesvol gebleken, die aanpak van leiderschap?
16: Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik ken ook heel veel. Ik doe ook onderzoek naar marktverstoorders. Dat zijn grote bedrijven die echt het verschil maken in de markt. En daar zitten toch ook wel vaak veel directieve leiders. Dus daar kan je nog wel eens een goede discussie over voeren.
15: Directieve leiderschap is echt, dat is echt passé, is not done anymore.
16: Ja.
15: En wat je ook vervolgens zag is inderdaad die top-down veranderde naar meer horizontaal. Wat zijn de uitkomsten daarvan? Is dat effectief gebleken?
17: Ja, ik denk overigens, er is zoiets natuurlijk als situationeel leiderschap. Hè? Dus bepaalde situaties vragen ook om ander type leiderschap. Maar je ziet vooral coachend leiderschap of ook wel dienend leiderschap genoemd. Ja, dat zijn wel veel stijlen die je daarin ziet.
15: Ja.
17: Maar weet je, ook daarin, wij noemen dat zelf intern het principe freedom within a framework. Dus heb je een duidelijk framework geschetst waarbinnen mensen kunnen ondernemen en ook zelf beslissingen mogen nemen, moeten nemen zelfs. Daarmee creëer je dat mensen zelf creatief worden, zelf gaan nadenken en ook op het moment dat er ergens een besluit genomen wordt, dat ze daar eerder achter zullen staan, omdat ze ook zelf mee hebben gedacht over de oplossing.
15: Ja, lijkt me wel ingewikkeld inderdaad, want dat is wat elke CEO eigenlijk wil. Allemaal ondernemers onder de vleugels van het ondernemers of ondernemerschap moet ik zeggen binnen de onderneming. Ja. Tegelijkertijd is niet iedereen daarvoor in de weg gelegd. Dus je krijgt ook een hele verschuiving, denk ik, qua type mensen die in de top komen. Terwijl misschien de schoolsystemen nog wel meer en de studies meer gericht zijn op bepaalde topfuncties. Is dat een soepele overgang? Wordt daar ook in meegewerkt al? Vanuit opleidingen? Ik zie twee mannen hun hoofd een beetje schudden.
17: Ja, nou, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want ik denk ook, ieder persoon is weer verschillend. Dus het is, ja. Ik denk dat.
15: Maar vroeger moest een leider, zeg maar, of degene aan de top, moesten alles weten.
17: Ja, dat is zeker niet zo. Sterker nog, ik denk wat je moet weten is wie de kennis heeft en wie je dus naar voren moet schuiven op het moment dat er ergens een specifiek vraagstuk is. Wat je vooral moet kunnen als leider is denk ik, goed kunnen luisteren en duidelijker kunnen zijn. Hè? Dus dat framework moet je duidelijk kunnen schetsen en je moet de creativiteit kunnen aanzetten, ja. Onder de mensen kunnen coachen. En in hoeverre het schoolsysteem daarop aansluit, ja, dat vind ik lastig om daar.
15: Ja, het blijft uiteindelijk menswerk. Maar als je dus ook kijkt naar HR door de jaren heen. De rol ook van HR is daardoor ook veranderd. Hoe,
17: klopt.
15: Kun je dat aangeven? Op welke manier?
17: Ja, tweeledig. Eén is dat de rol van HR, en overigens nog onvoldoende, maar meer verschoven is van zuiver reactief. Hè, dus meer administratief. En nou, ik denk dat je de voorbeelden ook kan noemen. Naar meer proactief. En daarmee ook steeds vaker een meer strategische rol binnen de organisatie heeft. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven HR ook bijvoorbeeld een positie in een board hebben of in een directieteam.
15: Ja.
17: Maar goed, dat blijkt ook dat nog onvoldoende is. Maar die beweging zie je wel dat het meer die kant op gaat. En dus als je het hebt over strategisch, gaat het meer over van het oplossen van issues in het hier en nu. Naar waar wil je dus als organisatie staan over 2 tot 3 jaar en wat is daarvoor nodig?
15: Maar goed, precies, dat proactieve. Ja. Toch hoor ik jullie allebei zeggen, ja, het mag wel wat meer. Waarom blijven organisaties in zo'n oud systeem hangen, denk je dan, Wessel?
16: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uit het onderzoek blijkt ook dat zeg maar zo'n 63% van de HR-afdelingen echt een strategische visie heeft. Maar dat die maar bij 42% van de leidinggevende bekend is. Dus ik. Ja, mijn persoonlijke ervaring, en dat is ook een beetje wat er misschien ook doorheen loopt, is veel complexer dan we denken. Het is niet even een oplossingje, zeg maar. Maar dat er een grote opgave ligt om op verschillende gebieden wat te doen, dat blijkt wel. En ja, een van de eerste grote dingen die er echt wel uitkomt uit die benchmark is dat. Ja, misschien is het wel een groot communicatievraagstuk. Want als 63% wel een plan heeft, maar 42% van de leidinggevende kent het.
15: Komt het toch weer terug op die communicatie?
16: Ja,
15: ja want dan was er een moment aan te wijzen waarop jullie dachten van dit gaat nu echt mis. Als we nu niet ingrijpen en er iets mee gaan doen om bedrijven hier beter in te begeleiden. Ja, dan gaat het mis.
16: Nou, stel dat.
15: Met Nederland.
16: Nou ja, dat is wel een mooie die je zegt. Daarom hebben we echt Nintes opgericht. Om gewoon te zorgen dat er een betere organisaties en beter leiderschap in Nederland komt. Dat is echt onze hoofddoel. We hebben overigens ook een scan ontwikkeld van de moderne leider. Op welke vaardigheden en competenties je eigenlijk zou moeten beschikken. Die staat ook in de benchmark beschreven. Daarop kan je toetsen waar je staat. Ja, ja. En het,
15: noem eens 2 kleine voorbeelden. Welke competenties moeten leiders?
16: Nou, authenticiteit. Maar ook heel erg duidelijk zijn. We hebben het de hele tijd over dienend leiderschap. Dienend klinkt een beetje als een soort onderdanigheid. Maar het houdt ook een keer op met de tijd van vragen stellen. En over alles praten. Er moet ook gewoon geëxecuteerd worden. Moet gewerkt worden. Knopen door worden gehakt. En laat dat nou weer zo'n competentie zijn die onderontwikkeld is.
15: Ja.
16: Dat betekent gewoon dat je niet toekomt aan operationaliseren. Ja, als iedereen een 8 zou scoren op de 10 van die hoofdcompetenties, dan zou Nederland er wel anders uitzien en heel veel bedrijven.
15: Ja, ja, precies. Ja. Goed, de werkelijkheid inderdaad van vandaag is misschien dan confronterend. De benchmark laat precies zien waar leiders en HR vastlopen. En daar gaan we zo dieper op in. Blijf luisteren.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: to each other here of New Business Radio.
1: Listen to Lead, New Business Radio.
0: Ja, we gaan verder praten over de benchmark. Terug naar het nu, want de nieuwste Nintes benchmark is glashelder. Er gaat heel veel goed, maar er gaat vooral ook veel mis. De Nintes NetBricks Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025-26 onthult waar het management en HR in organisaties vandaag staan en hoe jouw organisatie zich strategisch voorbereidt op deze toekomst. Ja, heren, wat was de grootste schrik of misschien wel verbazing uit deze benchmark?
2: Nou, ik zou hem samenvatten als er is een grote kloof tussen ambitie en executie. En dat zit er met name in dat als je kijkt naar de benchmark, 68% van de deelnemers, van de bedrijven die hebben deelgenomen, die geven aan dat ze onvoldoende instroom hebben van nieuw talent. 55% geeft aan dat ze last hebben van ongewenst uitstroom van talent. Met name in de eerste paar weken. Dus die urgentie die is ontzettend hoog. En toch zie je dat 51% van de organisaties gewoon geen plan heeft, geen concreet plan heeft om de meest aantrekkelijke werkgever te worden. Dus je ziet ergens wel, veel bedrijven hebben wel een visie. Alleen de vertaling naar concrete plannen en naar structurele...
0: En dit is gemeten over hoeveel bedrijven?
2: We hebben een zestigtal bedrijven geïnterviewd.
0: En continu de helft?
2: Ja.
0: Dat is aanzienlijk.
2: Dat is aanzienlijk, ja. Dus eigenlijk meer dan de helft geeft dus aan, er is wel een visie. Maar ja, het plan en de uitvoering daarvan, die ontbreekt.
0: Ja, en zo'n soort keurmerk als goed werkgeverschap. Ik ben even de naam kwijt. Dat staat dan niet op de agenda of daar is geen tijd voor. Wat is dan de reden dat zoiets eigenlijk, ja...
2: Nou, als je kijkt, het staat inderdaad dus te laag op de strategische agenda. Dat klopt. En als je het aan mij vraagt, ja, dit begint bij employer branding. Oftewel je werkgeversmerk. Dus wat is je werkgeversmerk? Hoe aantrekkelijk ben je voor nieuwe, maar ook voor je zittende talenten? Hoe ben je gepositioneerd? Welke doelgroep wil je aanspreken? Hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn allemaal... thema's waar dus echt heel veel bedrijven mee worstelen.
0: Ja, dus de gap tussen inderdaad wel de ambitie hebben, maar niet de juiste mensen daarvoor hebben. En als je ze hebt, ben je ze te snel weer kwijt. Waardoor je eigenlijk niet in die flow komt om te groeien. En je visie uit te voeren. Zie jij nog andere dingen, Wessel?
3: Nou, wat interessante gedachte goed is na te denken over wat maakt jouw bedrijf zo woest aantrekkelijk dat nieuwe talenten in de rij staan om bij jou te werken. Bijvoorbeeld ook nieuwe generaties. En aan de andere kant, waarom dat je huidige toppers langer blijven.
0: Ja.
3: En want waarom lopen mensen verrassend weg? En staan die nieuwe generatie bijvoorbeeld niet voor de deur om bij je te werken?
0: Ja, maar dat was voor jou de grootste schrik eigenlijk uit de benchmark. Dat je dacht van oké, dat zit hem dus eigenlijk in die eerste, nou, de first impression als het ware van een bedrijf.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Daar gaat het al mis, bij de voordeur.
3: Ja, geen visie hebben op woest aantrekkelijk, de meest woest aantrekkelijke werkgever zijn. Ja,
0: ja.
3: Naar richting niet alleen klanten, maar ook richting medewerkers.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Dus daar valt veel winst te behalen. En als je dan hebt over strategische personeelsplanning, wat gaat daar mis?
2: Nou, daar zie je dat... Dat heeft ook te maken met name met future skills of toekomstige vaardigheden, hoe je het wil noemen. Daar zit echt wel een knelpunt. Die benchmark toont ook weer aan dat in dit geval 78% van de bedrijven verwacht dat AI, robotisering, impact gaat hebben op de skills van de toekomst. En slechts 31% heeft een plan. 31% van de bedrijven heeft dus een plan om zich daarop voor te bereiden.
0: Maar ja, er zijn toch heel veel bedrijven die aan een onboarding doen. Dan kan je toch op zich daar redelijk makkelijk een extra module in plaatsen, lijkt me.
2: Ja, maar het is veel meer dan dat. Want het begint bij, weet je überhaupt wat die skills zijn? Heb je daar überhaupt beeld bij? Als je kijkt ook naar 22% van de organisatie scoort goed op de vraag in hoeverre hun medewerkers goed zijn voorbereid op de vaardigheden van de toekomst. Denk aan analytisch, denk aan creatief denken. Maar het grootste deel zegt gewoon echt helemaal niet klaar voor te zijn. Sterker nog niet eens te weten welke skills ze straks nodig hebben.
0: Hmm.
2: Dus dan kun je in je onboardingprogramma wel allerlei pleisters gaan plakken. Maar het begint eerst
0: bij het bedrijf en de, ja.
2: Ja, en het plan hebben. Dus het strategische personeelsplanning kort uitgelegd is, hoe ik het uitleg is, wat heb je nu in huis qua skills? Wat heb je nu nodig? En wat heb je dus straks ook nodig? En wat is die gap daartussen? En welke dingen, wat is daarvoor nodig? Dat kan zijn werving, dat kan zijn opleiding, dat kan van alles zijn.
0: Maar dat is een mooie kans voor een tempo-team om daar dat gat al van tevoren op te vullen.
2: Zeker.
0: En daar en die mensen daar wel op voor te bereiden. En ook aan te geven van nou, we zien dat je dat nodig hebt.
2: Ja.
0: Daar hebben wij mensen in opgeleid staan.
2: Ja.
0: Ja, dan een ander punt. Leiderschap. Jij zei net even tijdens het plaatje. Zei je, het is het meest overschatte baan eigenlijk. Omdat het niet meetbaar is. Hoe kan het dat eigenlijk leiderschap nog niet meetbaar is?
3: Nou, ik maak wel eens de grap dat zeg maar over 10 jaar een kind aan je komt vragen van pap, ik zie allemaal boeken in de kast staan over leiderschap. Wat was dat eigenlijk? Dat papa dan zegt van ja, dat is eigenlijk een goede vraag, maar dat hebben we afgeschaft.
0: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk hoeft het gros niet zo bang te zijn voor de robotisering en de AI en dergelijke. Want het zijn juist de managementfuncties en de leiderschapsfuncties die mogelijkerwijs vervangen of anders ingericht kunnen worden middels automatisering.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat zou mooi zijn.
0: Hoe zou dat zijn voor de politiek als we dat daar zouden doorvoeren?
3: Al ken ik wel een leider die zeg maar een chatbot heeft gemaakt, een kloon van zichzelf, die eigenlijk al een kwart van zijn meetingen doet. Dat zijn op zich mooie meetingen, vertelde hij. Omdat daar eigenlijk minder emotie speelt. Daar gaat het gewoon weer over de punten. En heeft hij meer tijd voor de relatie.
0: Ja.
3: Dus dat is wel grappig.
0: Dat is heel grappig. Maar even terug naar gewoon even het klassieke leiderschap.
3: Ja.
0: Is dat daadwerkelijk niet meetbaar? Want uiteindelijk de cijfers die Boy net noemt met in- en uitgaande mensen hebben, is ook een soort meetbaar maken van je leiderschap.
3: Nou ja, laten we even beginnen met een paar cijfers uit de benchmark. Zo'n 57% van de bedrijven heeft nagedacht over het profiel van de leidinggevende. En dat is natuurlijk al interessant, want de rest heeft dat dus niet. Als je erover na hebt gedacht, kan je ook nadenken van hoe zou je dan kunnen meten of daar iemand aan voldoet? Nou, Nintes heeft daar een scan voor ontwikkeld. En als je dan meet, als je dan kan meten, dan kan je ook op individueel niveau leidinggevende helpen om beter te worden. Want hoe mooi zou het zijn als iedereen gemiddeld een 8 zou scoren of hoger op die skills. Want ja, er is niks zo desastreus aan een dysfunctionele leider binnen een bedrijf.
0: Ja, maar hoe moet ik dat voor me zien? Hoe werkt dit dan?
3: Nou, je zou bijvoorbeeld elk kwartaal die meting kunnen doen. Overigens, wat interessant is, in die benchmark hebben we meer dan 200 leiders hebben we dat in laten vullen. Dus de benchmark bestaat niet alleen maar uit interviews, maar ook mensen die scannen hebben ingevuld. En wat blijkt is dat zeg maar de gemiddelde leidinggevende beoordeelt zichzelf met een 7,3 op die 10 aspecten. Maar als we dan vragen van laat een kritisch iemand om jou heen uit de organisatie jou ook beoordelen, dan is de rating 1,7 punt lager.
0: Mm.
3: Dus er zit een mate van overschatting in.
0: Wauw. Yeah.
3: Ja. Yeah. En er is ook nog een verschil tussen op papier invullen of digitaal invullen. Papier is reflectiever dan digitaal. Yeah. Dat was 1,8 punt. Dus op een schaal van 10 zit er misschien. Digitaal en wel of niet reflectief, zit er een delta in van 3,5 punt. Ja, daar kan je niet op ontwikkelen.
0: Nee.
3: Maar stel dat je een framework dus hebt waarop je duidelijk meetbaar kan zijn op welke punten dat je vindt dat een leidinggevende goed moet presteren of over de vaardigheden en competenties moet beschikken. Ja, dan kan je er ook een programma op zetten. En de meeste programma's binnen bedrijven zijn weer net als eigenlijk waarom dat Nintes is opgericht, generieke programma's voor iedereen. En niet specifiek op die ene leidinggevende afgestemd die op die paar competentiegebieden zou moeten ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een personalisatie daarvan zou wenselijk zijn.
3: Ja, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor leidinggevenden, maar überhaupt personalisatie. Dus meer op het individu gericht. Ook op de programma's rondom vitaliteit en noem maar op.
0: Ja.
3: Weet echt wat er speelt bij je mensen, doe geen aannames en zorg dat daar echt de, de programma's of het aanbod wat je biedt, noem het maar op, echt gepersonaliseerd is op de doelgroep, zelfs op de persoon. Want ja. Dan raak je
0: het. Ja, dat brengt ons eigenlijk gelijk weer ook bij een onderdeel van de benchmark, en dat is werkpleziers. Het wordt nog steeds als een gimmick door bedrijven gezien. Ik schrok daar een beetje van.
2: Ja.
0: Omdat er echt een hele tijd is geweest dat ik hier bedrijven heb gehad die daar alleen maar mee bezig waren. Hoe kan ik een leukere, betere werkgever zijn? Hoe komen we achter de voordeur? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen niet alleen, nou ja, dat ze zowel privé als zakelijk vitaal blijven? Dat is die trend ineens weer voorbij? Of hoe zit dat?
2: Nou, sowieso, ik denk niet dat de trend voorbij is. Alleen werkplezier. Kijk, wij vanuit Tempo-Team, wij hebben werkplezier echt omarmd als, het staat in de kern van onze strategie. Dus bij alles wat wij doen, streven wij naar wat wij dan een 8+ beleving noemen. Hè, voor onze klanten, voor onze talenten, dat zijn onze uitzendkrachten. En voor onze eigen collega's. En alles wat wij doen, moet daaraan bijdragen. Nou, waarom? Wij doen veel onderzoek ook naar werkplezier. Hè. Dus wat zijn nou de drijfveren achter werkplezier? Maar ook wat zijn de resultaten? Wat levert het op? Samen met onder andere de Universiteit van Leuven hebben we dat gedaan. En wij zien dat mensen die werkplezier ervaren, zijn bijvoorbeeld veel minder vaak ziek, zijn productiever, maar ze blijven ook langer werken bij dezelfde werkgever.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal dingen die aantoonbaar laten zien dat werkplezier oplevert. Nou, en ook in de benchmark zie je dat werkplezier, vitaliteit. Er staat ook bijvoorbeeld in organisaties worstelen dus met een hoog verloop, met veel ziekteverzuim. Terwijl we aan de andere kant weten dat werkplezier een sleutel is om dat op te lossen. Maar werkplezier en vitaliteit staat bijvoorbeeld weer heel laag in de benchmark op de strategische agenda. Nou, ik noem dat gevaarlijke kortzichtigheid. Omdat je ook uit onderzoek blijkt dat 33% van de werknemers voelt zich uitgeblust op de werkvloer. Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, werkplezier is geen gimmick. Het is gewoon echt een strategische must-have. Wat mij betreft voor bedrijven. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, precies. Jouw advies is neem het mee in je totale strategie. In de backbone. In je visie en je missie van je bedrijf.
2: In alles wat je doet.
0: In alles wat je doet. Ja, want Bessel?
3: Ja, kijk, alles start bij het hebben van een visie op hoe je denkt over medewerkers.
0: Mm-hmm.
3: En je zou ook een visie kunnen definiëren als: wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambities van onze medewerkers. Dan zeg je eigenlijk één ding. Dan moeten we die ook gaan vragen op verschillende gebieden. Op werkgebied en op privégebied. En dan zou je programma's daarop af kunnen stemmen. En dan ga je hele andere dingen doen dan alle dingetjes die vaak worden bedacht door mensen die aannames doen
0: op
3: deze gebieden.
0: Ja.
3: Maar stel je voor dat je structureel onderdeel bent van de ambitie van je medewerkers. Dan ga je, dan kan je daar je hele programma op afstemmen. En dan ga je eigenlijk een verschuiving krijgen van zaken zoals werkplezier. Naar echt dieper in het hart die nog veel meer impact hebben.
0: Mm.
3: Het groot probleem namelijk van alleen maar werkplezier is dat alleen maar leuk moet worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is als het superleuk is de hele dag. Maar als het leuk is met impact op jouw ambities op werk- en privégebied. Dan ga je nog hele andere dingen doen. En dat zou ik willen bestempelen als next level HRM. Ga vooral luisteren. Inventariseer de ambities van die medewerkers op verschillende gebieden en speel daarop in.
0: Ja, en ik zou me kunnen voorstellen dat dit, hoe controversieel dat misschien ook klinkt, maar juist zich heel goed zou lenen voor automatisering en AI. Omdat ik me kan voorstellen dat je tegen iets wat je online invult, eerlijker durft te zijn over je ambitie of wat je zelf dan invult, dan dat je tegenover iemand zit die dat misschien interpreteert of daar iets van vindt.
3: Ja, kijk, een bedrijf is een groep mensen die samen iets heel gaafs in de markt wil zetten. Dat is mijn definitie van een organisatie.
0: Ja, maar dit gaat ook over ambitie binnen de organisatie, maar ook privé. Als jij zegt, ik wil 4 kinderen, dan durf je dat niet tegen je HR-manager te zeggen. Want dan weet je, bij wijze van spreken.
3: Nee, maar ja, hier begint het probleem al. Dat als je niet open kan zijn binnen een bedrijf. En dan kunnen we, dat is hetzelfde als anonieme medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Ja, dat is toch wel een statement van geen veilige omgeving.
0: Nee. Als en je toch niet... gebeurt dat nog veel. Er was pas op televisie een heel documentaire over een man die dat dus niet durfde te zeggen. Dat hij eigenlijk gewoon nog heel veel kinderen wil. En daarmee en enerzijds ook nog af en toe thuis het 1 of 2 dagen wilde zijn. Maar tegelijkertijd ook wilde groeien in zijn salaris.
3: Maar wat voor cultuur bouw je dan als leidinggevende als je afhankelijk bent van e-mails met medewerkers tevredenheidsonderzoeken door een extern bureau.
0: Ja, ja, dus jij zegt dat wel mensenwerk moet blijven eigenlijk.
3: Nou, het is eigenlijk net als thuis. Thuis doe je ook geen tevredenheidsonderzoek door een extern bureau, toch?
0: Nee, we hebben wel een weekschema op de koelkast hangen zonder discussie.
3: Nee, maar dat is
0: wie de afwasmachine uitruimt.
3: Dat is onderdeel van ook zeg maar, ja, ik zou het niet dienend leiderschap, maar dat zijn bijna directief leiderschap. Dus, ja, dus het zou een mooie mix moeten zijn van die twee.
0: Dat heet ergens ook nog opvoeden. Mooi. Ja, straks gaan we kijken naar de krachten van buitenaf, wat ja die ook in het speelveld mee bepalen. We hebben AI en dergelijke al wel een beetje genoemd, maar ja, hoe moet je daar dan eigenlijk mee omgaan? Blijf luisteren.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Ik ga even terug naar mijn tienerjaren, hoor, hier met Gregory Abbott. Mijn middelbare schooltijd, Shake You Down. Het zit gewoon in de bones, daar kan je gewoon niet op stilzitten. Juist naar New Business Radio en nog steeds naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan het hebben over even een paar trends inderdaad. De wereld verandert snel. Organisaties kunnen het nauwelijks bijbenen. Hoog tijd om te onderzoeken welke trends en ontwikkelingen de grootste impact hebben. Ja, dan lees je vanmorgen het bericht over ABN AMRO. Die maar liefst 5200 banen gaat schrappen. Want AI neemt het over. De vakbond Unie reageert geschokt. Een periode van grote onrust breekt aan. Arthur Bot van de vakbond CNV noemt het zelfs een massa-ontslag gedreven door winstgroei. Ja, terwijl er een historisch ziekteverzuim is. Ik vind het allemaal het een logisch van het ander wellicht. Maar tegelijkertijd ook wel zorgwekkend dat dat op deze manier dan zo wordt beschreven. Dat denk jij, Wessel, als je zoiets leest?
2: Ja, ik ben een expert op het gebied van commercie. En ik lees zo'n bericht altijd van Oké, we gaan mensen ontslaan. Maar als klant, want ik bankier daar ook. Als klant denk ik alleen maar van ja, wat gaan ze voor mij betekenen? Meestal als ze gaan ontslaan, dan wordt de service niet beter. Of wordt alles doorgeschoven, ja, in dit geval naar AI agents. Wat gaat de agents van de ABN AMRO onderscheidender maken dan die van de concurrent? Ja, daar ben ik dan ook benieuwd naar.
0: Ja, aan de andere kant, ze willen bij de 5 belangrijkste Europese banken gaan horen. Het is nu Française ook die de boel aanstuurt.
2: Ja.
0: Is ook wel weer een soort van geopolitieke mooie positie dat Nederland daarin meegaat, lijkt me.
2: Nee, zeker. Maar dat staat er los van. Kijk, de taak van management is een bedrijf lean en mean maken, lean en mean maken mooie cijfers. Nou, mooie cijfers behalen de banken op dit moment best wel. De winsten zijn hoger dan ooit. De andere kant is hoe word je woest aantrekkelijk of wordt en blijf je woest aantrekkelijk voor je klanten en voor nieuwe talenten en huidige medewerkers die je graag wil behouden. En reorganisaties zijn vaak toch een soort reactie van we zijn ons gek geschrokken, want er zijn ontwikkelingen. Wat ik me dan afvraag is, je kan die mensen wel ontslaan. Dat is natuurlijk mooi, maar die agents zijn er morgen nog niet. Waarom gaat dat niet veel vloeiender? Want dat zorgt voor veel minder onrust.
0: Nou, het gaat ook over volgens mij een paar jaar. Het is tussen nu en 28. Dus ja, gaan niet in één keer die mensen. Maar
2: moet je nadenken wat deze effecten betekenen voor klanten en voor medewerkers die daar rondlopen of toekomstige talenten.
0: Ja.
2: Word je daardoor woest aantrekkelijker? Vraag ik me dan af.
0: Nou ja, dat is dus de hamvraag. Je wil meegaan met de toekomst. Je ziet dat dat eraan komt. Je moet het bijbenen, AI, robotisering. En op welke manier beïnvloedt dat dan het leiderschap en ook HR-strategische plannen? Je moet er iets mee, Boy.
3: Ja. Nou, ik denk dat dit een voorbeeld is van het wel of niet hebben van een strategisch personeelsplan. Dit gaat echt over waar staan we nu? Waar willen we staan over 3 tot 5 jaar? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we nu in huis? Waar we het net over hadden.
0: Dus eigenlijk, Wessel, zeg jij van, als ze dit gewoon eerst hadden aangekondigd van hey, dit zijn onze plannen, zonder eerst een massa-ontslag te hebben aangekondigd, maar zeg van, dit hoort bij ons strategisch plan, willen we vooruit, willen we groeien, en dat gaan we zo en zo aanpakken, waarbij eigenlijk, de mensen niet direct de dupe zijn, maar meegenomen worden in die groei. Gewoon stapsgewijs.
2: Nou, wat boeiend is, de cijfers zijn mooier dan ooit. Dus ja. Hoe gaan mensen dit rijmen, intern en extern?
0: Is het tekort door de bocht nu?
2: Ja, in ieder geval hoe het gecommuniceerd wordt.
0: Oké, maar laten we dat als casus nemen. Hè? Dat je bent een bedrijf en je snapt dat dingen efficiënter moeten en dat er mogelijkheden zijn. Je wil de toekomst meenemen in je strategisch plan. Hoe masseer je dat dan in? Hoe breng je dat over?
2: Nou, ik denk op een veel vloeiendere manier. Door continu in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Dan hoef je waarschijnlijk niet van zulke grote ontslaggolven aan te kondigen. Want als je het dan toch over een onveilige werkomgeving heeft, waarbij niemand wil zeggen waar die staat en wat die vindt, dan draagt dit daar wel aan bij, denk ik. Dus ik denk dat dat veel vloeiender moet. Je kan het ook door de jaren heen doen. En op een charmante manier, denk ik. Dat is ook een vorm van, denk ik, waar leiders...
0: Ja, want dat is
2: ook voor moeten hebben. Ja.
0: Precies, want wat is een groot risico als je als organisatie niet anticipeert op dit soort trends?
2: Nou, in een vorige ontslaghof konden mensen zich aanmelden, geloof ik, dat ze als je wilde vertrekken.
0: Ja.
2: En toen hebben met name, geloof ik, de talenten die ze wilden behouden, hadden zich aangemeld. Dus ja, als eerste gaan je toptalenten weg, want die hebben helemaal geen zin, denk ik, om in zo'n omgeving
0: onzeker
2: te zitten.
0: Nee, precies.
2: Ja, onzeker en onveilig. Ja,
0: ja en want welke misverstanden zijn er misschien ook wel bij werknemers over AI en robotisering? En dat je dus, we hebben allemaal het gevoel, we gaan overgenomen worden door aliens, even heel platgeslagen. Kunnen we dat tij keren? Kunnen we er hand in hand mee gaan?
3: Nou, ik denk sowieso, het antwoord is ja, dus daar kunnen we hand in hand mee gaan. Het zijn twee dingen. Niet alle werkzaamheden kunnen en zullen overgenomen worden door AI. Ik ben helemaal geen AI-specialist, maar weet wel wat over skills. En er zijn twee soorten skills eigenlijk. Er zijn wat ik dan noem unieke menselijke vaardigheden, zoals soft skills. Dat zijn dingen die te maken hebben met kritisch denken, creativiteit, empathie, emotionele intelligentie. Dat zijn dingen die kunnen wij als mens, dat kan AI niet. Dus dat is ontzettend belangrijk van hoe ontwikkel je die vaardigheden bij mensen. En ja, er zullen repetitieve taken, dat is nu al zo, die zullen overgenomen worden door AI. Maar dat kan je maar beter omarmen en nadenken over, hoe gaat mij dat helpen om nog beter te worden in mijn werk? Om nog meer of beter in contact te staan met klanten. Het geeft mij meer tijd om met mijn klant in gesprek te gaan over waar we het net over hadden. De dromen en ambities, waar wil je staan over 3 jaar? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Dus die,

0: was een nieuw event. Daar keek je de hele week al naar uit. Want dan ging je met je ouders een televisie kopen. Ja, nu klik je hem bij elkaar online.
1: Ja.
0: Ja, dus de verschuivingen in werk zijn al lang aan de gang. En nu komt dan AI, wat natuurlijk een heel groot ding is, op vooral repeterend werk. Ja, dat gaat grote consequenties hebben. Maar AI is ook al een jaar of 8, 9 in de wereld bekend. Ik pleit ervoor dat elk bedrijf de 30% meeting moet doen. De 30% meeting betekent 30% groei in omzet. Met 30% hogere marge. Met 30% minder mensen. Als je die meeting structureel met je team doet, elk kwartaal of elk half jaar, dan ben je ook niet zo verrast over dat er in één keer een nieuwe ontwikkeling is waar we heel snel op in moeten springen. Want dan gaat het veel vloeiender en dan word je niet verrast door het 8-uur-journaal waar ChatGPT werd aangekondigd, terwijl het al jarenlang aan de gang was.
1: Ja, helder. Nog even een kort vraagje hierover, dan moeten we een beetje richting de toekomst gaan, anders gezien de tijd. Nog wel een belangrijke: demografie en generatiemanagement is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. We moeten allemaal langer werken, worden ouder. We hebben het ook wel eerder gehad over de ouderen die de jongeren intern kunnen opleiden, waar mogelijkheden zijn. Wat voor rol speelt demografie en generatiemanagement in de strategie en de aanpak?
0: Nou, ik wil als eerste, het is een heel mooi onderzoek geweest van Randstad over de toekomst van werk. Zij hebben onderzocht dat als je bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, als je op dezelfde manier doorgaat als dat je nu doet, met alle elementen die er zijn, migratie, veroudering, mensen die sneller hun baan opzeggen of van baan wisselen, pensioen, noem maar alle effecten, ziekte, hebben ze dat in sommige sectoren, dat als je op dezelfde manier doorgaat, je 18% minder mensen hebt. Nou, ik werk bijvoorbeeld bij bedrijven, daarmee maak ik een commercieel plan van 20% groei. Dus het probleem is niet min 18%, maar min 38%. En dus dan is het best een interessante vraag om in dat bestuur ook de vraag te stellen van, en wie gaat het dan uitvoeren? Maak een strategisch personeelsplan, want dan heb je deze inzichten wel. En dan kan je veel eerder inspelen dan dat je allemaal noodgrepen moet uithalen en heel veel kosten moet maken om misschien toch mensen te vinden die eigenlijk minder gemotiveerd zijn om bij jou te werken, maar komen voor de oppervlakkige benefits.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan vooruitkijken, want wat betekent dit allemaal voor morgen? Wat kunnen organisaties nu doen om voorbereid te zijn op 2026, 2030, het klimaatverhaal, et cetera. Nou, dat is misschien weer even een ander onderwerp. Maar toch, als je HR opnieuw uit mocht vinden, Boy, waar begin je dan?
2: Toch, het begint weer bij een plan. Het blijft terugkomen op, heb dat strategische plan, heb dat strategisch personeelsplan. En ga dan vervolgens kijken, wat heb ik dus nu in huis? Dat geldt zowel voor, zeg maar even, je... Nou ja, in ons geval dan onze klanten. Dus dat zijn dan vaak de flexibele schil die we daar beheersen. Maar ook voor je eigen organisatie. En ga vanuit daar planmatig werken. En focus je op het hebben van een plan, maar ook op de executie daarvan. Welk leiderschap heb ik daarbij nodig? Houd rekening met eigenlijk je employer brand is al eerder genoemd. Zorg dat je employer brand goed staat. Dat je echt nadenkt over hoe word ik nou die meest woest aantrekkelijke werkgever, zoals Wessel dat noemt. En wat is daar nou echt voor nodig? Ja. Praat ook met de mensen die het betreft. Hè? Je noemde net de verschillende generaties. De verschillende generaties hebben ook andere behoeften als het gaat om,
1: tuurlijk, ja.
2: Als het gaat om werk.
1: Ja, werkplezier.
2: Precies. Neem werkplezier mee in je strategie. En niet als gimmick, maar echt als van, hoe kan ik werkplezier nou inzetten om mijn resultaten te verbeteren?
1: Ja, en duurzamer samenwerking.
2: Ja, en denk vooral ook na over, die future skills. Ja, daar zou ik ook echt mee starten van, ja, AI is nu, maar what's the next best thing, zeg maar? Wat komt daarna en welke skills heb je daar dan voor nodig om daarvoor klaar te zijn?
1: Precies. Wessel, wil daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, ik denk ook dat het heel goed is om te kijken welke taken dat in verloop van tijd bij HR zijn beland, die eigenlijk bij leidinggevenden horen. Dus alle taken rondom de verbinding met mensen om te weten wat er echt speelt, die horen bij leidinggevenden.
1: Precies.
0: En En dan creëert dat ook veel ruimte voor HRM om meer een strategische visie te ontwikkelen, die ze ook heel, natuurlijk heel goed communiceren.
1: Ja.

0: op woest aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat ze meer inspelen op de echte, ja, latente en actieve ambities van medewerkers.
1: Precies, dus dat heeft ook weer met veiligheid te maken. De leiderschap, ja, in 2030 gaat er dus niet alleen om dat je, ja, dat degene die dan je team leidt, een coach is, maar ook een vertrouwenspersoon zou kunnen zijn. Of in elk geval iemand met wie je open over je ambities kan praten.
0: Maar ook duidelijk is over de kaders waarbij binnen werken. Dus die combi van die twee. Ja, en HRM moet daaraan faciliterend zijn. Met echt een, ja, hoe cool zou het zijn om een woest aantrekkelijke visie te hebben op werkgeverschap. Zodat die nieuwe talenten ook bij jou in de rij staan. Ja. In plaats van dat je moet werven.
1: Misschien moet dat keurmerk ook gewoon even weer wat sexier gemaakt worden. En wat interessanter. Met wat meer benefits of zo. Even een kleine stok achter de deur. Nou goed, één ding is zeker. Niets doen is geen optie. De benchmark leiderschap en HR 2526 die laat zien waar de grote kansen en valkuil ligt. Ja, je kunt nog aansluiten, heb ik begrepen. Tot slot, de Expert Labs. Daar is er één geweest nu. 2 december is er nog één en 24 februari.
0: Ja, wat als bedrijven het leuk vinden, dan kunnen ze ons uitnodigen en dan presenteren we met alle plezier de benchmark en gewoon daar een discussie over hebben van, ja, wat zou dan een meer strategische benadering zijn van de volgende edities van leiderschap in combinatie met HRM.
1: Ja.
0: Dus we presenteren, ja, we willen graag daar die discussies over hebben met bedrijven die dat leuk vinden. En de benchmark loopt ook gewoon door. Dus bedrijven die ondervraagd willen worden. Wij gaan tot en met juli gaan wij nog 200 bedrijven en gaan we een update doen van deze benchmark. Dus ja, als je erbij wil zijn, meld je aan bij ons.
1: Ja, misschien een leuke vraag even voor jullie zelf. Waar staat jullie eigen organisatie in dit verhaal?
2: Leuke vraag.
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, hier denken we elke dag over na en proberen we ook grote stappen op te zetten. Maar wat we in ieder geval intern doen is elk kwartaal de ambities van medewerkers in kaart brengen, bevragen op 5 gebieden. Je huidige baan, je toekomstige baan, je hobby's reizen, je relaties en vitaliteit. En elke euro die er geïnvesteerd wordt in medewerkers is gekoppeld aan een van deze ambities. En dit heeft ook grote impact op bijvoorbeeld je kerstgeschenken die je aan mensen geeft. Hey, je kan natuurlijk een kerstpakket gaan verzinnen van bovenaf. Ik zeg altijd maar het 14e kaasplankje of het nep rituals pakket.
1: Ja.
0: Of geef je mensen een budget om hun eigen ambitie te boosten. En wat leuk is, dan moet je gewoon een foto vragen van de aanschaf die ze hebben gedaan. En ophangen in de kantine waar je ook je nieuwe wervingen en selectiegesprekken doet met nieuwe talenten. Wat voor organisatie bouw je dan?
1: Nou, kijk.
2: Ja. En voor ons geldt, ik zei al, werkplezier, dat is iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dus dat zit bij ons echt diep geworteld. Wij meten ook continu hoe staat het met werkplezier, waar zit eventueel verbetering, waar is verbetering mogelijk. Dus daar zijn we goed mee bezig. Ook wij zijn bezig met het nadenken over, ja, welke future skills hebben we straks, hebben onze intercedenten straks nodig. Dus volle bak in ontwikkeling. Ik denk dat we het aardig doen, maar ook nog veel te verbeteren.
1: Ja. Nou, mooie plannen, mooie ambities. Jullie gaan lekker door met de benchmark. En ik hoop dat de leiders in SP of huidige leiders en ook HR die hiernaar geluisterd heeft, snapt dat dit niet een kwestie van losse initiatief is, maar echt start met een goed plan, een goed strategisch personeelsplan en een hoop werkplezier.
2: Zeker.
1: Goed, dat was hem. Deze Let's Talk Business. Je hoorde Wessel Bergman en Boy de Kok over de benchmark. Nou ben ik die hele titel, die heb ik ergens helemaal uitgeschreven. Maar het is een hele mond vol. De Nintus, NetBricks, Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025 en 2026. Hij mag volgende keer wat ingekort worden. Vinden jullie ook niet?
2: Gaan we werken.
1: Heel goed, dankjewel. En bedankt voor het luisteren.
3: Dit is New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Nieuwsflash.
9: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
12: De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert naar People Power.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
12: Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
14: Ja, dankjewel.
12: We gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert? Voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen.
14: Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè, dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden. Ja. En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
12: Ja.
14: En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
12: genoeg.
14: En komen we nu op een ander moment? Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
12: Nee.
14: Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
12: Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt eigenlijk in de buitenwereld?
14: Ja, ik denk dat het... kijk, want er is steeds meer data. En er is steeds meer ook... zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en dan opnieuw reageren, dat dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan. Om dat te gaan doen. Sense and respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En ja, we zijn geneigd om dat te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
12: Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. Maar die is onzeker, dus dat heeft niet zoveel zin.
14: Ja, we moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
12: Wat ik dan voor me zie, hè, als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat, is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op? En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoorts, is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
14: Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld. Van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven. Om iets heel simpels te noemen.
12: Ja.
14: Of een goede presentatie maken. Of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan.
12: Ja,
14: daar hoef je geen tijd meer in te steken.
12: Nee, dat is lang leven AI.
14: Ja, ja, lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dat is niet iets wat uitgelegd hoeft te worden. Of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
12: Ja.
14: En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
12: Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer.
14: Ja.
12: Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is...
14: Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
12: Ja.
14: Nee, dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
12: Ja.
14: Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo, en te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van en neem er kennis van en ja. Dat is voorlopig onze positie. Nee, dat werkt zo niet meer.
12: Dat is natuurlijk wel ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Dat is wel wat we geleerd hebben.
14: Ja.
12: En de mensen, nou ja, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
14: Ja, ik denk als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen. Dat is veel minder relevant geworden.
12: Ja. En je houvast dan wel?
14: Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Maar dat is een moving target en het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort emerging strategy execution. Even
12: Engels. Zo. Ja, okay. Emerging strategy execution.
14: Ik blijf consultant.
12: Ja.
14: Maar dus dat je eigenlijk, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna. Maar daarna wordt het al vager. Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt. En dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen. Waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
12: En zie je dat dan ook nu bij de, want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus die Dat creëren van dat houvast, wat eigenlijk geen houvast is, want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet, dan loop je anders. Ja. Dan beweeg je anders dan dat je weet. Er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper. En dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb 2 railings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat. We plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen. Van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
14: Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
12: Ja, ja, okay.
14: Dus bij heel veel industrie en in heel veel sectoren is dit al wel het proces waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar, wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging, we hebben een duurzaamheidsagenda, we hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers. Of wat je ook hebt.
12: Ja. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Daardoor is die missie of visie. Hè, dat mooie vergezicht. Waarnaar we op weg zijn. Maar waar we eigenlijk nooit komen. Als het goed is. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker. Om te zorgen dat je toch snap met z'n allen wat je aan het doen bent.
14: Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
12: Ja.
14: En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
12: Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
14: Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen, de leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Nee, het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van, van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
12: Ja, dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
14: Ja.
12: Dat was wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending, New Business Radio Live. Een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen. Van één iemand die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol. Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
14: Ja, dat servant leadership. Hè? Mensen de ruimte geven. Besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Ja, er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
12: Mm-hmm.
14: Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
12: Oh ja.
14: Nou, dat is toch nog echt een andere wereld.
12: Ja.
14: En het besef doet daar natuurlijk ook zijn intrede dat noodzakelijk is. Maar ziet ook maar eens te veranderen zo snel.
12: Ja.
14: Maar ik denk wel dat er nu de krachten die op organisaties staan zijn nu zo groot. En het is ook zo duidelijk bij iedereen wat AI brengt, wat technologie brengt. Hoe wij met social media eigenlijk veranderd zijn. Wat er geopolitiek aan de hand is. Ja, dat het een hele vruchtbare bodem is om nu ook echt veranderingen door te zetten.
12: Ja, en wat mij verheugt is dat de menselijkheid daar alleen maar meer nodig is. Wat ik wel spannend vind, is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord. Van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan. In het managen en het structureren en juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
15: Doorzie wat er komt.
16: Dit is New Business Radio.
17: You know, some people just don't realize that, you know.

0: Altijd lekker op maandag. Even swingend erin met Ryan Shaw. En het, ja, goed nieuws. It gets better.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Andries in de studio, de CEO van Highburg. Een nogal flinke consultancy. Zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
2: Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
0: Kijk, nou, dat is precies waar we het over hebben. Hè?
2: Ja.
0: Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan ga je veel meer experimenterend organiseren. Zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren en allerlei rapporten schrijven. Maar bewegen. Uitproberen. In gesprek gaan. Iets maken. Kijken hoe mensen erop reageren. Ja. Het klinkt als hoe ik mijn werk überhaupt doe. Maar ja, ik ben een ondernemend zelfstandige. Dus ik heb niet zoveel gekke dingen om rekening mee te houden. Ja, als je in een bedrijf van 10.000 mensen zit, is dat andere koek. Hoe ga je nou van die organisatie die eigenlijk gebouwd is op onderlinge afspraken, structuren, rapportages, KPI's. Nou, al die dingen die we kennen van een organisatie, die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
2: Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
0: Ja. En dat kunnen die leiders dat dan? Want ik bedoel, ik vertelde je net aan de koffie, 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar 2000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is 1 is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de 2000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
2: Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
0: Nee.
2: Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
0: Ja.
2: Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die proces en die structuur aanpassen, zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin. Organisaties ook in de breedte. Ja, 2-daagse of 4-daagse training brengt je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk? Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
0: Ja.
2: Om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. Voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden. In plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2-3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer.
0: Nee.
2: En daarvoor misschien
0: ging het nog een beetje.
2: Kan nog wel eventjes. Ja. Het is de brandstofmotor. De automobielindustrie in Duitsland. Of op een andere manier organiseren. Dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
0: Ja. Die leider is daar belangrijk in. Leiders, moet ik zeggen. Daar wordt best wel veel van gevraagd. Want die was... die is gekomen waar die gekomen is. Omdat hij goed was in analyseren. In structureren. In behapbaar maken. In verdelen. In mensen daar ook inspireren. Dat allemaal leuk is natuurlijk. Nu vraag je eigenlijk aan die leider. Om veel meer. Veel dichter bij de mensen te gaan zitten. Dus om veel van die. Structuur die ertussen zit. Eigenlijk weg te halen. Tegelijkertijd veel meer afstand te nemen, veel meer los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren, wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want dat is best wel een diametraal andere kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
2: Ja, ik denk het is net als als elk beroep waarin er een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
0: Maar het is best wel...
2: En dan moet je aan de kant.
0: Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, voelen, sense en execute. Dus voelen en de wereld in. En die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, oh eindelijk, ik ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
2: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
2: Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
0: Ja.
2: We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van die leider heeft helemaal geen inhoud en die moet alleen maar zeggen, ik weet het ook niet, doe jij het maar, denk jezelf. En we moeten ook niet zeggen van data is niet meer relevant, analyse is niet meer relevant en dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ik hoorde zojuist op de radio, dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen. Dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Hè? Dus als we gaan voelen is ook een momentopname. En reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats? En vullen we dat daadwerkelijk in?
0: Ja.
2: Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En daar kan hij ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Hè, of een richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
0: Ja, nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
2: Ja.
0: Dat zijn ook nog eens een keer 450 high-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn. Hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om, waarbij ja, waar bijvoorbeeld nou ja, AI een intrede heeft gedaan en heel, ook voor consultants kan ik me voorstellen, voor heel veel veranderingen heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
2: Ja, we zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote, voor mij doen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die inbrengt. Ik denk dat dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten en mensen een visie meegeven, maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie van waar we naartoe willen. Dit is de intentie, dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen, de ontwikkeling die we willen doormaken, het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
0: Ja, ja.
2: Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog 1 gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leidinggeven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
0: He, dus, ja, we gaan in actie komen.
2: We gaan in actie komen. En dus ik denk dat dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
0: Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een businessplan of maak maar een business case. Dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op, ja, maar waar gaat dat dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
2: Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Dat is zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan, dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspecten van hoe wij in de markt willen staan.
0: Ja, nou jij zegt al even cultuur, daar zat ik gelijk aan te denken dat die cultuur dus heel sturend is, omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, Dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Crusaders met Randy Crawford en het prachtige Street Life.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Andries in de studio, CEO van Heiberg. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Eigenlijk de mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie, lonkend perspectief, je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur, waardoor iedereen in de organisatie op zijn, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar dan is de vraag natuurlijk wel, als jij uit een cultuur komt, bijvoorbeeld je bent een netbeheerder, laat ik het maar eens noemen, je hebt je hele, al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie, nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
2: Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
2: En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk, maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van op maandag hebben we nieuwe cultuur nodig.
0: Ja.
2: Monday morning naar de klok.
0: Ja.
2: Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
0: Ja.
2: En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, daar hebben we toch al 2-3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
0: Well, ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Of misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer feesten en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet.
2: Dus nee,
0: wat kan ik als leider dan doen?
2: Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
0: Ja.
2: Het is wel goed om mensen te herinneren. Door middel van dat soort middelen aan, we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat het niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel. Met een ander gedrag, zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren. Voor het maken van fouten. Voor diversiteit. Voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert. Aan een langzame verandering van cultuur. Maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
0: En wat ik nog wel regelmatig tegenkom. Is dat er dan leiders in de organisatie zijn. Nou, laten we zeggen, 8 van de 10 die. Vier van de 10 die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, ik moet wel even aan mezelf gaan werken, maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden en die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
2: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. en die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen, dan ja, kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben. Die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
0: En hoe snel moet je daarop acteren? En wat je meestal weten eigenlijk. Ik bedoel, het gemiddelde MT of gemiddelde directie die kent zijn Pappenheimers. En die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, weet niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
2: Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt, als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft en die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert, op diezelfde weerstand, dat het soms gewoon ja, slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog, dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen en in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
0: Ja.
2: En nou, dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. De mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider, daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van ja, nu gaan we toch door.
0: Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten, voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
2: Ja. Ik denk dat dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren, we moeten allemaal meer ondernemend zijn en zo, dat dat makkelijk gezegd kan worden, dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet, maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet, voor de onderneming. Je maakt kosten of je mist opportunities, maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
0: Ik wou net zeggen, wel geworden. Ja, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
2: Ja, die hoef je het niet eens uit te leggen. Dus, nee. Dus dat is wel een spannende.
0: Ja.
2: Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echt ondernemend persoon vindt dat dan nog niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
0: Ja. Ja, en het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook, ik zeg het altijd, ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in een dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt nou en hier, dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak. Nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
2: Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
0: Ja.
2: Ja, dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat dat dus steeds meer in elkaar is gekomen. En ook wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run, is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat,

0: komt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
1: Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
0: Ja.
1: He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
0: Ja,
1: ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten, hebben we geen positie. Dus hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur. En dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar
0: Nee. Ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer... Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee.
1: Ja.
0: En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van... Nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
1: Ja.
0: Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
1: Ja.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel, ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte... Ja, hier en daar experimenteren we wel, maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon... een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid? Hè? Dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten. Om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om hè, als professional... om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren... om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
1: Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar, te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker en die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voor komt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen. En daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen... nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien. En het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar de voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van de organisatie zit. Hmm. En als je daar op afstapt en iets mee doet, denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
0: Ja. Ja, het grappige is dat mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
1: Ja.
0: Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, het geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, als hij iets leuk vindt en het ja, past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je er tijd voor, toch?
1: Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand en met dat je zelf denkt van nou, ik had het wel sneller gewild of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee, zegt van joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten of om iets tegen te houden, maar om juist iets te openen.
0: Ja.
1: Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat okay. Zie ik ook. Heb ik zelf ook.
0: Dus neem die stap.
1: Ja.
0: Stuur dat mailtje of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
1: Zo is het.
0: Han, ik vond het super leuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten. Dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik. Hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Vond het heel leuk hier te zijn. Glenn, dankjewel.
0: Avec plaisir, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
0: Ja, en voor deze aflevering waren wij eens een keer niet op stap. Want dit is de zomerspecial.
1: Ja, dat is eigenlijk de bonusaflevering.
0: Ja, precies. En ik vind het dan leuk om dat de zomerspecial te noemen.
1: Ik vind het leuker om de bonusaflevering te noemen, want hij is namelijk anders dan de anderen.
0: Maar wacht even, we hebben in Duitsland een hitsewelle gehad. Er is een babyrel. Er is van alles en nog wat in Duitsland aan de hand. We kunnen het toch deze zomer bespreken?
1: Ja, dat klopt. Maar we gaan eigenlijk vooral terugblikken.
0: Ja.
1: Dus dat is wel leuk dat er nu ook allerlei hitgolven en dat soort dingen zijn. Maar dat doet er eigenlijk niet zo vreselijk veel toe. Die hebben we hier ook wel eens. Het gaat er eigenlijk om, wat hebben we de afgelopen, 20 afleveringen gemaakt. En wat betekent dat voor de toekomst?
0: Ja, nee, dat is ook helemaal goed. En dat maakt het ook leuk, want zo kunnen we ook weer een beetje een overzicht voor jullie geven. Je raakt soms de kluts kwijt. Waar we allemaal wel niet zijn.
1: In alle onderwerpen. Want kijk, het is eigenlijk zo dat jij elke keer het nieuws wilde bespreken. Nou, er staat een keer per
0: keer. Oh, wacht, jij vond dat ook leuk.
1: Ik vond het ook heel leuk. Maar er zaten zeker 2-3 onderwerpen per keer in. Ik heb je op een gegeven moment een beetje jou gaan afremmen. Om het op 2 onderwerpen te beperken. Maar dat betekent dat er al zeker 40 onderwerpen lang zijn gekomen.
0: Word ik hier nou voor de bus gegooid?
1: Nee, helemaal niet. En we zijn 20 keer ergens geweest. Dat is trouwens niet waar. We zijn 19 keer ergens geweest. En één keer hadden we autopech.
0: Dat is ook weer helemaal waar. We zijn toen in Zeerenberg en we hebben langs de snelweg gestaan in Duitsland.
1: Dus
0: we
1: zijn zeker wel een belevenis.
0: En de ADAC heeft ons gered. Dus we zijn toen met dank aan de ADAC.
1: Dus met andere woorden, de vraag is dan eigenlijk van, nou, wat heb je dan als je dan 20 podcasts gemaakt hebt? Wat heb je daar nou eigenlijk van opgestoken?
0: Ja, dus wat halen we op?
1: Nou, volgens mij, want we hebben het erover gehad. Een hele belangrijke is dat Duitsland een land is in verbouwing.
0: Klopt, en daar gaan we het zo over hebben. Oh. Want ik heb toch nog een nieuwtje.
1: Oké, nou doe maar even een nieuwtje eerst dan.
0: Nou, ik heb getekend voor een nieuw boek.
1: Nou, wat fantastisch. Dat is applaus. Applaus, ja, even zo. Waar gaat het boek over?
0: Het boek gaat over Duitsland.
1: Ja, origineel. Dat is leuk. Nu je er toch een podcast over maakt. En wat kunnen we daarin lezen?
0: Nou, ik ben 2 weken geleden even langs geweest bij uitgeverij Spectrum. Die heel graag het boek met mij wil maken. En dat boek is als insteek heeft het Duitsland voor Nederlanders. Het is eigenlijk een soort van verlengde van deze podcast die wij maken een beetje.
1: Ja.
0: Omdat wij dit ook maken voor Nederlanders, zodat ze meer van Duitsland kunnen weten en leren.
1: Dus eigenlijk voor mensen die niet naar deze podcast luisteren, die hebben dan een boek.
0: Ja, maar een boek is weer een hele andere beleving. En een boek, daar kun je weer heel veel andere informatie kwijt.
1: Ja.
0: En een boek is ontzettend leuk om te lezen als je meer over Duitsland wil weten. En het is toegankelijk.
1: Dus het is eigenlijk ook voor de luisteraars eigenlijk. Ze kunnen al voor intekenen, bij wijze van spreken.
0: Ja, maar we hebben nog geen deal gemaakt daarover. We hebben nu wel een deal dat er een boek komt, Chris.
1: U hoort
0: jij rekent je alweer rijk, ik hoor het al.
1: In het nieuwe seizoen hoort u hoe u kunt voorintekenen.
0: Voorsorteren.
1: Wanneer komt dit boek uit?
0: Waarschijnlijk eerste kwartaal 2028. Dus we moeten met deze podcast nog even volhouden.
1: Nou.
0: Maar los daarvan, het is eigenlijk mijn bedoeling om Duitsland, het huidige Duitsland, te beschrijven, zodat mensen dat kunnen leren kennen. Want eigenlijk, net zoals in het intro van deze podcast, zeg ik, ja, veel Nederlanders denken dat Duitsland bier, braadworst, oorlog en autobaan is.
1: Ja.
0: En ze zeggen dan, ik ben in Duitsland geweest. Maar dat blijkt later, als je doorvraagt, dat ze er doorheen zijn gekomen. En dat ze bijvoorbeeld, terwijl ze naar Oostenrijk gingen, dat ze een weekendje in Berlijn zijn geweest. Dan zeggen mensen wel eens, ja, ik ben in Duitsland op vakantie geweest. En dan zeg ik waar. En dan zeggen ze, ik ben een weekendje in Berlijn. Of ik ben een weekendje in Keulen geweest.
1: Ja.
0: Ja, dan ken je Duitsland niet. En het wordt geen vakantieboek. Dat wil ik even vooropstellen.
1: Okay, ja.
0: Maar het wordt wel een boek wat je inspiratie kan geven om Duitsland te ontdekken. En er ligt gewoon een enorm land achter ons.
1: Ja.
0: Ten oosten van ons. Wat heel veel mensen met name in West-Nederland niet goed kennen. En met de Brexit en de geopolitiek en alles wat er gebeurt, is het best belangrijk dat het boek er komt.
1: Dat dit boek er komt. Nou, we zullen het wel zien.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Want jij bent heel blij mee.
0: Want ik ga jou namelijk in het boek af en toe een rolletje laten spelen. Voor,
1: mag ik iets onbenulligs zeggen over Duitsland?
0: Ja, misschien.
1: Dan zeg ik iets doms en dit zit eigenlijk anders.
0: Kijk, sommige acties van jou die zijn goud waard. En dat is ook wel leuk om het te hebben over deze podcast. De dingen die jij dit seizoen allemaal weer hebt uitgehaald in Duitsland. En Duitsers ook heb verbaasd.
1: Dat ik wegliep toen er een congres tot het hoogtepunt kwam.
0: Ja, maar, bijvoorbeeld. En dat je misselijk bent geworden op de kermis in de breakdance.
1: Whiplash had ik.
0: Whiplash bijna had. Dat ik jou op een gegeven moment kwijt was. Op de Dam, weet je nog?
1: Oh,
0: dat,
1: ja,
0: bij Steinmeier.
1: Dat is weggelopen, ja. Dus,
0: ja
1: dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal. Het
0: is gewoon zij van Christus kwijt. Het RVD er jou moest zoeken.
1: Ik loop steeds weg.
0: Het is wel babysift af en toe.
1: Luister niet erg.
0: Nou, het is niet, weet je, het is niet erg. Het is ook leuk. Het is gezellig. Het maakt het bijzonder. Maar ja. Het punt is dus dat jij zal af en toe zeker voorkomen in het boek. Maar volgens mij vind je dat stiekem
1: begin
0: erg leuk.
1: Van 2018.
0: Ik zie je glunderen.
1: Ik glunder nu.
0: De luisteraar ziet het niet. Ik
1: doe
0: zie
1: nu even een heel slim bruggetje. Doe ik nu.
0: Ja?
1: Ik denk een van die onderwerpen die in dat boek vast aan bod komt is de verbouwing van Duitsland.
0: Dat klopt.
1: Ja, want Duitsland is in verbouwing.
0: Nou, Duitsland gaat in verbouwing.
1: Oh, het gaat allemaal niet zo snel. We zijn hier al 20 keer, hebben we hier al over gepraat ongeveer. Heel vaak gepraat over dat het allemaal anders moet.
0: Nou, het zit vooral, Duitsland zit op slot. Duitse economie loopt niet. Duitsland moet hervormen. En Duitsland moet in die zin zodanig hervormen dat ze de aansluiting weer kunnen vinden met de Europese en de wereldeconomie en weer groei kunnen krijgen zodat Duitsers weer kansen krijgen en verder kunnen komen. Dat is de gedachte.
1: Dat is de gedachte van wie?
0: Van de regering, maar ook dat wil iedereen in Duitsland stiekem ook.
1: Ja.
0: Alleen, ik krijg in Duitsland steeds vaker het gevoel, als ik er ben, dat mensen zich zo de put in praten, Chris, dat mensen het gevoel hebben dat het niet meer goed komt.
1: Maar gaat het zo slecht in Duitsland? Is natuurlijk eigenlijk nu een beetje de vraag toch naar dit hele seizoen. Gaat het nou zo slecht?
0: Wat vind jij?
1: Nou, er is toch geen massale werkloosheid? Ja, in ieder geval in het westen niet. In het oosten weet ik het eigenlijk niet zeker. In het oosten zijn er wel meer werklozen.
0: Ja, er is wel werkloosheid, maar er is vooral veel onzekerheid, veel druk. En
1: de mensen zijn heel kwaad zijn ze. Maar is dat toch niet hetzelfde als dat het slecht gaat?
0: Nou, maar het gaat ook niet goed. Als je al 4 jaar lang een recessie hebt, geen groei laat zien.
1: Ja.
0: Je hebt 4 jaar lang geen groei. Nou, je hebt eigenlijk 7 jaar geen groei als je de coronatijd meeneemt.
1: Al langer, ja. Dus dat, maar er is nu, kijk, er is dan.
0: En het enige wat een ontwikkeld land kan hebben voor zijn burgers in die zin is groei. Of je dat nou materialistisch bent of niet.
1: Ik word daar toch heel links van. Dat ik denk van, nou ja, als we gewoon op hetzelfde niveau blijven zitten, is het eigenlijk ook.
0: Worden we allemaal samen arm.
1: Maar zo zien ze dat in Duitsland niet. Nee. Daar komt het eigenlijk.
0: Maar ook in Nederland zien heel veel mensen dat niet zo, Chris.
1: Ja, oké, is waar. Maar goed, die groei, dat schiet dus niet zo op.
0: Nee, die groei schiet niet op.
1: Maar we hebben nu gelukkig een hele. Kijk, ik weet namelijk tegenwoordig ook veel van Duitsland. Dat ik zeg dan nu wel. Ik ben ook zo'n Duitsland-expert. Ik kan ook wel een boek over schrijven. En ik zeg namelijk aan het begin dat je bent aan het ontdekken. We hebben tegenwoordig een regering. En die is heel daadkrachtig. En die is allemaal hervormingen aan het doen. Om ervoor te zorgen dat Duitsland weer in de vaart der volkeren wordt opgestuurd.
0: Nou, even terug naar start. Vorig jaar zijn er verkiezingen geweest. Daarna is een regering gevormd van CDU-CSU enerzijds. En de SPD anderzijds, en dat is een rood-zwarte regering. En die regering die heeft allerlei hervormingen voorgenomen. Alleen hoe ze die hervormingen willen vormgeven en hoe het er uiteindelijk uit moet zien, daar zijn ze het vaak niet over eens. En ze strijden heel vaak, en met name de SPD, de kleinere partijen, de Sociaaldemocraten, die hebben het heel erg moeilijk en die proberen zich te profileren. En daardoor gaat er ook vaak van alles fout. En tegelijkertijd is er de CDU, die ook problemen heeft, met name met de bondskanselier, waarvan niet iedereen in gelooft.
1: Niet iedereen gelooft in Friedrich Merz.
0: Nee, niet iedereen staat volledig, is adept van Friedrich Merz.
1: Nou, wij dat wel zijn. Wij vinden hem heel goed.
0: Nou, spreek voor jezelf. Maar,
1: jij vindt hem niet goed?
0: Nee, ik vind Merz best goed.
1: Ja, het is een serieus man. Grote plannen. Veel ervaring.
0: Hij kan aardig spreken.
1: Nou,
0: ja, ik vind het
1: een beetje oppervlakkig,
0: ik ben nooit tegen Merz in die zin geweest. En jij ook niet, volgens mij.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ik vind het alleen sneu.
1: Waarom is het sneu? Dat mensen hem niet geloven.
0: Ja, deze man probeert het. En hij heeft eigenlijk een aantal uitglijders wel gehad. Communicatief vooral.
1: Maar weet je wat nou zo leuk vindt hij?
0: Maar hij krijgt de kans niet om uiteindelijk de tijd te nemen om het te doen.
1: Maar wat nou zo leuk is aan zo'n terugblikaflevering. Ja. Jij zegt dat nou wel van die uitglijders. Maar ik ben die uitglijders al vergeten. Nou weet ik wel dat je van de week had je. Dus dit is dus echt voor de Duitsland adepten. Had je dat nieuws over die Jens Spaan. Dat is een vreselijke man. Die is namelijk uit de zo'n Duitse Hugo de Jonge. En die had een. Wat was het nou ook weer? Die had een kind van een draagmoeder met zijn man.
0: Ja.
1: En die was altijd tegen draagmoeders geweest. geweest of zo, zoiets. En daar was een schandaal over en nou is hij weg. Kijk, dat is dan wel een... En dit was dus de fractievoorzitter van de CDU. Dus dat was best wel een hoge pief. Mm. Dus dat is dan wel een uitglijder. Maar verder kan ik me eigenlijk van die uitglijders... Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Moeder, wat waren dan zijn grote uitglijders? Nou, jij zegt dat wel.
0: We hebben het... Nou, oké, dan kom ik wel.
1: Kom eens op.
0: Nee, ik kom ermee, absoluut. We hebben het al vaker over de persoon Friedrich Merz gehad. En hoe het toch komt dat hij bijvoorbeeld maar 20% van de kiezers waardering van heeft. En hoe het toch zit, waarom die zo met zijn partij zo worstelt. En dat heeft ook een beetje met de man te maken. De man heeft nooit grote verantwoordelijkheden in de politiek gedragen. Oh ja. Hij heeft geen regeringservaring eigenlijk nooit gehad. Hij heeft wel bij een groot bedrijf in Amerika gewerkt, maar dat is toch even wat anders. Het is in de praktijk vaak geen people manager. Het is niet iemand die het oliemannetje is, wat een bondskanselier ook moet zijn.
1: Het is een beetje stug.
0: Intern laat hij het een beetje lopen. Te vaak, waardoor dus uiteindelijk dus heel veel mensen iets hebben van, ja, maar hallo, wie leidt hier nou? Wie is nou? Maar los daarvan, een goed voorbeeld, toen hij gekozen werd vorig jaar, toen had hij geformeerd en toen moest hij als bondskanselier worden gekozen door de Bondsdag. En toen haalde hij in de eerste stemronde geen meerderheid.
1: Oh ja, dit was mij toch...
0: En dat was echt een uitglijder.
1: Ja.
0: En dat is iets dat mag niet gebeuren. Dat moet je gewoon achter de schermen helemaal dicht hebben zitten.
1: Hij dacht van, het lukt allemaal wel.
0: Ja, maar er waren dus een aantal dissidenten in zijn fractie. Waaronder misschien wel die ene Jens Spaan.
1: Ja, die wilde natuurlijk opvolgen.
0: Ja, maar die Spaan zat hem ook dwars. Ja. En, maar dat is een verhaal apart. En verder is het natuurlijk ook zo dat in het najaar heeft hij die stadbeeld-uitzaken gedaan.
1: Oh ja, dat was ook leuk.
0: Dat
1: ja.
0: werd met name door de SPD niet gepikt. Dat ging erom dat het stadbeeld, het straatbeeld in Duitsland zou zijn veranderd. Dat er veel meer allochtonen bij zijn gekomen. En dat uit een soort van onderbuik uitspraken over gedaan. Dat werd niet gewaardeerd. En een ander voorbeeld is dat hij, en daar gaan we het nu over hebben, dat hij op het congres van de CDU-jongeren kwam. En dat hij dacht, ik heb allerlei mooie dingen voor ze die ik ga vertellen. En dat de CDU-jongeren vooral heel erg kwaad waren dat de pensioenhervormingen er nog niet aankwamen.
1: Ja.
0: En die heel erg bang waren voor de toekomst. En er kwam een revolte.
1: Maar dus het is wel een moeilijke taak natuurlijk die hij heeft.
0: Ja, het is een moeilijke taak die hij heeft. En hij heeft ook wel, ik vind dat het Duitse publiek, maar dat heb ik al eens eerder gezegd, dat zie je in allerlei westerse democratieën, het geduld niet meer heeft om regeringsleiders echt goed uit de verf te laten komen. Daar waar een legislatuur toch vaak 4 of 5 jaar is. En men vaak na een half jaar alweer uitgekeken is. En dat zie je dus bij Merz ook wel. En dat heeft hij denk ik niet verdiend. Aan de andere kant, Merz is dus niet de gedroomde kanselier. Dat is wel duidelijk voor veel Duitsers.
1: Ja.
0: En nou, dan komen we op die hervormingen uit. Merz kondigde aan afgelopen najaar de herfst der reformen. De herfst van de hervormingen.
1: Dat deed hij bij, die kent u inmiddels, dat is Karen Misioga. Toch?
0: Nee,
1: dat is een tolk. Een soort Sonja Barend van Duitsland.
0: Wow. Het is Karen Misioga.
1: Oké, nou ook goed.
2: We hebben een omvangrijkes reformprogramma für die zweite Jahreshälfte geplant. Ein Herbst von Reformen. Dieser sogenannte Herbst der Reformen, er ist längst eingeleitet. Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen.
0: Nou, dit dus. Hij kondigt dus heel groots. Heeft hij in het najaar, in de nazomer, heeft hij de herfst der hervormen aangekondigd. Want er komen allerlei hervormingen aan. Hè, dus om de economie weer draaiende te krijgen. Dan gaan we het zo even over de inhoud hebben. En uiteindelijk bleek dat het niet de bijste grote hervormingen waren. Bijvoorbeeld de vliegbelasting ging omlaag. Nou, het is vrij klein in een groot land als Duitsland. Jij bent geloof ik goedkoper teruggevlogen vanuit Berlijn toen.
1: Ja, goedkoper teruggevlogen. Ja, dat was het ongeveer.
0: Tientje scheelde het, heb ik gezien.
1: Ja.
0: Maar toch, er zouden meer gascentrales komen. Nou, die zijn er ook niet. 1, 2, 3. De elektriciteitskosten werden bijgepast. Dus ze deden wel dingen, Chris, maar het was niet genoeg. En met als klap op de vuurpijl dus dat jongerencongres van de CDU-jongeren, de Jonge Union. Die waren hartstikke kwaad, die waren pislink. Want die zeiden, er is ooit afgesproken in de vorige regering dat er pas in 2031 hervormingen komen over de pensioenen. Terwijl wij willen ze nu. Want we zien de bui al hangen dat wij straks als jonge generatie dat allemaal moeten betalen. En dat heeft weer met omslagstelsel te maken.
1: Ingewikkeld.
0: Als een sigaar die verklapte in zijn gezicht kapot. Het ging allemaal niet zo goed hoor. met Friedrich Merz. Veel botsingen. Het was een soort. Friedrich Merz zat voortdurend in een soort van botsautootje. Waar hij niet. Dat hij niet onder controle had.
1: Het is niet mee eens. Maar ja, goed. Het is ook niet echt heel veel keuze heeft hij.
0: Nee, daarom noem ik het ook een botsautootje. Ja, want soms dan komen ze van achter en dan botsen ze tegenaan.
1: Ja, precies, ja.
0: En dan zien ze niet.
1: Hopeloos.
0: Dus, nou goed. Wil je dit nou beluisteren? Ga naar aflevering 4. Want in aflevering 4 behandelen we dat uitgebreid, dat jongerencongres. De overige hervormingen die kwamen in het voorjaar. Er kwam een gezondheidshervorming, een pensioenhervorming en algemene hervormingen. En wat we dan bedoelen met die hervormingen is dat je bepaalde sociaal-economische regels en stelsels dusdanig aanpast dat ze aansluiting vinden bij de moderne tijd en dat ze betaalbaarder blijven en dat je flexibel wordt. Enzovoorts. Even een greep daaruit. Pensioenleeftijd gaat omhoog. Er komt een wat flexibelere pensioenmarkt. Er komen meer garanties ook. Tegelijkertijd gaan meer mensen meebetalen. Dus er zijn allerlei hervormingen. Ombouwen, stelsel wat er komt. Het omslagstelsel gaat op de helling. En wat betreft de algemene hervormingen kunnen we ook praten dat kunnen we ook zeggen dat Duitsland in de toekomst een flexibele arbeidsmarkt moet krijgen. En dat de sluitingstijden van winkels op zondag, bepaalde winkels die flexibeler worden. Nou, bedrijfsleven en rechtse partijen, waaronder de FDP en de AfD, die zeggen het is niet genoeg. Het moet nog meer.
1: De SPD vindt dat het te ver gaat.
0: Nee, de SPD is akkoord. Dus dan kun je nagaan dat dit is wat Merz dus door heeft gekregen. Maar vooral die linken en de groenen vinden het vaak te ver gaan. De groenen zeggen er wordt niet genoeg gedaan aan het klimaat. En die linken die zeggen dat is allemaal te asociaal. Nou, alles bij elkaar genomen. Wil je dit nou meer? Wil je hier meer van weten? Aflevering 19 en aflevering 20. Daar zit het helemaal in uitgelegd. En tegelijkertijd wordt er ook nog geïnvesteerd in Duitsland. Want je had het over de vergrote verbouwing. Er gaat 200 miljard euro worden geleend op de markten tegen gunstige rente om te investeren in achterstallige en nieuwe infrastructuur die de economie verder moet helpen. En in defensie, want ook NAVO-norm 5% moet Duitsland halen. En we luisteren nu naar een fragment van minister Klingbeil die dat uitlegt.
3: Der Frieden in Europa ist durch Putins imperialistischen Wahn bedroht wie lange nicht. Und ich will das sehr klar sagen, mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen. Wir müssen deswegen in kürzester Zeit 3 Jahrzehnte aufholen, in denen unsere Bundeswehr runtergespart wurde. Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen. Und ich will, dass wir auch in Zukunft in unserem Land sicher leben können, dass unsere Kinder hier sicher aufwachsen und dafür muss jetzt investiert werden.
0: Nou, Lars Klingbeil is dit, de SPD-minister van Financiën, die zegt met de zwarte nul, dus zonder te lenen, kunnen we dit niet doen. En tegelijkertijd zegt hij, zonder nieuw materiaal kunnen we ook niet defensie opbouwen. Hè? We kunnen niet naar de maan vliegen zonder een raket.
1: Oh.
0: Dus dat zegt hij hier. En deze woorden hebben wel indruk gemaakt in Duitsland. En die lening die komen er. Duitsland mag lenen, is afgesproken voor deze regering, tot meer dan 500 miljard. Dus ja, dit is even een notendop wat er allemaal is gebeurd. Nou, wat vind jij er
1: nou
0: van?
1: Nou, je zou eigenlijk denken, als het nou niet goed gaat in Duitsland, er moest veel dingen gebeuren. Eigenlijk doet Merz een beetje wat hij heeft beloofd.
0: Ja?
1: En het zijn eigenlijk allemaal best wel nuttige dingen. Ja, sommige dingen een beetje impopulair. Maar het wordt niet meer zo makkelijk om je ziek te melden en zo. Dat zal wel impopulair zijn. Maar ja, de meeste mensen hebben daar natuurlijk toch ook betrekkelijk weinig last van. Dus in die zin zou je kunnen denken, die conservatieve Duitsers, die worden hier toch op hun wenken bediend door meneer Merz. Een beetje onhandige man misschien, maar het gaat wel.
0: Ja, het is een beetje anti-held.
1: Ja, nou, toch prima.
0: Ja, maar toch zijn ze ontevreden.
1: Ze vonden mevrouw Merkel.
0: Ze zijn ontevreden.
1: Ja, ze vonden mevrouw Merkel. Die vonden ze allemaal te links. He, die deed te veel met klimaat en zo. En met de asielzoekers. Nou, daar horen we meneer Merz niet meer over. Nou, dan zou toch zeggen. Ze hebben zich redelijk aangepast daar bij de Christendemocraten in Duitsland.
0: Nou ja, dat kun je wel zo zeggen. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen, in ieder geval veel kiezers, er niet tevreden mee zijn. En zo boos zijn dat ze hun boosheid kanaliseren in een stem bijvoorbeeld op de AfD. De AfD staat nu op rond de 28% van de stemmen in de peilingen.
1: Van het land.
0: In de peilingen virtueel.
1: Ja.
0: Tweede partij van het land in de Bondsdag. Maar ze komen eraan en dat is ook eigenlijk de urgentie. Deze regering mag niet vallen. Want als deze regering zou vallen en er komen nieuwe verkiezingen aan, dan komt er een grote AfD voor terug. En dan krijg je onwerkbare situaties met mogelijk onwerkbare meerderheden.
1: Ja.
0: En dan moet een partij als de CDU, die moet met 2 of 3 linkse partijen gaan regeren, omdat er een cordon sanitair tegen de AfD is. Of de CDU zou alleen moeten regeren, dan krijg je toestanden zoals in Nederland met een minderheidskabinet in een land waar niemand dat gewend is. In Duitsland geldt dan voor hetzelfde. Dus deze regering mag niet vallen. Die moet nog zeker 3 jaar blijven zitten, ja, tot de volgende verkiezingen.
1: Dat kan ook gewoon,
0: want
1: ze komen er eigenlijk gewoon altijd wel uit.
0: Ja, met horten en stoten en veel geruzie en veel gedoe. Als dat nou eens wat minder is. En ze gaan ook echt gewoon regeren. En kijk, ik zeg vaker, Duitsland is een olietanker, hè?
1: Oh ja.
0: En het was heel grappig dat die... die vergelijking met de olietanker werd deze week ook in Engeland gemaakt. Want daar is nu ook een nieuwe premier en die gaat ook allerlei dingen doen. En die heeft maar 3 jaar de tijd. En Verenigd Koninkrijk is ook gewoon heel langzaam om te turnen. Zit ook helemaal vast. Mertens
1: is al begonnen, zou je kunnen zeggen.
0: Mertens is wel een beetje begonnen, maar voordat Duitsland gaat lopen... Nou, ben je zeker wel 4, 5 jaar verder. Dus de moeten binnen nu een paar jaar resultaten... komen en wij gaan het gewoon in de podcast, denk ik, volgen, toch?
1: Ik denk het ook. Ja.
0: We blijven dit volgen.
1: Laten we het blijven volgen.
0: Maar wat we ook volgen zijn de boodschappen.
1: Oh ja.
4: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
6: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
1: Nou, dit waren de boodschappen. Dan moeten we het natuurlijk nu toch echt hebben over die... gaat toch weer over politiek. We zijn namelijk, als je namelijk terugkijkt naar waar wij allemaal geweest zijn...
0: Wat we hebben gedaan.
1: Wat hebben we nou echt gedaan? We zijn in één geval zijn we toch wel een klein beetje in herhaling gevallen. Want we hadden een soort idee van we gaan elke keer echt iets anders doen. Maar we zijn dus 3 keer bij een partijcongres geweest. Ik ga even kijken of ik dit nog uit mijn hoofd weet. We zijn bij CDU geweest in... Stuttgart.
0: Correct.
1: We waren bij de Groenen geweest in Hannover.
0: Correct.
1: En we waren vorige week of 2 weken geleden bij de AfD in Erfurt.
0: Oké, u gaat door voor de wasmachine.
1: Nou, we gaan door voor de wasmachine.
0: We zijn dus inderdaad op die 3 plekken geweest. En we hadden dat van tevoren niet verwacht dat we zoveel partijcongressen zouden doen. We hadden er wel zin in iedere keer. Alleen het leek nogal veel op elkaar. En het grappige is ook, als je 20 afleveringen maakt, dan is 3 keer een partijcongres blijkbaar... Nou, ik denk niet te veel, maar het is wel... Ja, we hebben
1: het toch valt wel mee.
0: Ja, ja. Laten we het gewoon even doornemen. Het eerste partijcongres waar we kwamen was in Hannover in november. Die zit in aflevering 5 van deze serie. Die kun je dan terugluisteren daar. En dat was het congres van de Groenen. We waren te gast bij de Groenen. En wat ik daar zo leuk aan vond, is dat we daar gewoon allemaal groenen hebben gezien. Want de mensen die daar rondliepen, waren allemaal zo stereotyp.
1: Voor de helderheid, Kemal heeft nu een soort gezichtsuitdrukking alsof hij een bijzondere diersoort is tegengekomen.
0: Ja, misschien wel.
1: Is
0: maar
1: echt zo.
0: Mensen met linnen tasjes, lange baarden, hipsters, alternatief, t-shirtjes.
1: Beetje GroenLinks publiek in Nederland, zeg maar.
0: Ja, maar toch ook beetje D66, beetje...
1: Ja. Allemaal mensen die zich erg druk maken over het klimaat.
0: Ja, dat bindt hem.
1: Erg blijven hangen.
0: Nee, maar we waren daar een half vol mensen die de aarde wilden redden, Chris. Ja, dat was ook best wel...
1: Ik ben ook van de aarde redden.
0: Ja, wie wil de aarde niet redden?
1: Ik vind dat heel goed.
0: Alleen, dat was eigenlijk de gemene deler. En wat heel interessant was aan dat congres, wat ik zo interessant vond ook inhoudelijk, is dat de Groenen zich probeerden te hervinden.
1: Nou ja, want ze zijn natuurlijk eigenlijk, ze zaten natuurlijk in de vorige coalitie. Ze zijn minder belangrijk geworden, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ze zijn in die zin, voor in een aantal kranten worden ze ook afgeschreven. En zijn ze irrelevant verklaard. En ja,
1: dat
0: ze
1: lijkt
0: voeren
1: me dan
0: oppositie.
1: Een beetje overdreven, want dat is gewoon een hoger opgeleide partij van linkse idealistisch activistische
0: mensen. Ja, en jij hebt daar je vegetarische hamburger gegeten voor 14 euro.
1: Ja, het was vreselijk. Ja, het was een vreselijke
0: dag. Het was niet goedkoop.
1: Nee, het was ook niet goedkoop. Daaraan zie je wat voor soort inkomens die groenen daar hebben.
0: Nou, die groenen hebben daar ook een markt. Dat was ook een observatie.
1: Het is interessant dat die partijen allemaal sponsoren hebben. Wij zouden in Nederland dat allemaal een integriteitsprobleem of belangverstrengeling noemen. Dat een of ander. Wat stond daar allemaal? Nou ja, echt allemaal van de
0: triodelsachtige dingen. En zo,
1: ja, maar ook dat soort dingen. En dat was eigenlijk bij al die partijen.
0: Luchtvaartmaatschappij stond er.
1: Ja, dat van dat je dan dat dan de energie groener kon worden of zo. Terwijl in Nederland zou je echt denken van ga eens even heel snel weg naar ons partijcongres.
0: Nou, het grappige is dat in Duitsland heb je op die grote congressen. Bij de AfD was dat helaas voor hun niet zo groot. Maar bij de CDU was dat ook. Daar heb je een extra hal. En daar staan allemaal standjes van allerlei bedrijven en organisaties en belangenclubs. En die hebben voor zo'n plek betaald. En een deel van die betaling die gaat naar de organisatie van het congres.
1: Ja.
0: Dus hoe meer standjes daar staan, hoe groter dat congres kan worden georganiseerd. Want bij de CDU, dan loop ik even vooruit, waren er nog meer steentjes dan bij de Groenen.
1: En bij de CDU had je ook veel meer eten.
0: En dan was het eten gratis.
1: Dat is ook interessant. Bij de CDU kregen we gratis eten. Zijn nog naar een avond geweest met een zanger, volgens mij, dat er stond.
0: Ja, slagermuziek.
1: Allemaal heel. En we konden wafels krijgen. En twee keer dezelfde lunch gehad, die twee dagen.
0: Ja, we hebben daar wel gebunkerd, hoor. Want dat was een Schwabische avond.
1: Ja.
0: Met allemaal traditionele regionale gerechten in de omgeving van Stuttgart.
1: Maar misschien is het interessanter voor de mensen om te weten dat het
0: de Württembergische
1: was. Dat was eigenlijk belangrijk.
0: Klopt, want jij hebt heel vaak in de rij gestaan voor de tap.
1: Vaak in de rij gestaan voor de tap. Konden bijna niet meer op onze benen staan, maar gelukkig rij jij altijd.
0: Ik moest rijden. Maar los daarvan, even terug naar de Groenen. Dus daar zijn we toen geweest. En vervolgens, ik had het over de CDU. In februari gingen we naar het CDU-congres. En waarom gingen we daarheen? Ik volgde Duitse media natuurlijk op de voet. En ik had al wekenlang bespeurd dat ze aan het speculeren waren, alle journalisten.
1: Oh ja, dit was het.
0: Over Merz. Want Merz moest worden herkozen als leider. Dat gebeurt daar één keer in de vier jaar. En dan was de speculatie, krijgt hij wel de meerderheid? En zo ja, hoeveel dan? En dat ging wekenlang in de Duitse media, van Welt TV tot aan Phoenix. En in Der Spiegel ging het erover. En Bild.
1: En daarom waren wij in Stuttgart.
0: Ja, dat was de reden dat ik zei, daar moeten we heen.
1: Want als het nou een bananenschil voor Merz, dan zijn wij daarbij geweest. En wat gebeurde er? Ja, de luisteraars weten het ook al.
0: Als ze de aflevering hebben gehoord, dus aflevering 11.
1: De luisteraars weten het sowieso. De man zit er nog steeds.
0: Ja, hij zit er nog, maar dat is waar. Ja, maar het is super grappig, want wij waren daar en de hele Duitse pers die ertoe doet, was daar ook.
1: Ja, horen wij tegenwoordig ook een beetje
0: bij. En wij horen, ze kennen ons nu. Ja. Maar los daarvan, die man werd met 91% herkozen.
1: Ja, ze hebben namelijk ook helemaal, want dat is nou precies wat je daarnet zei. Ze hebben namelijk helemaal geen keus. Die coalitie moet een succes worden.
0: Ze hebben geen
1: hij moet ook geen hartaanval krijgen, bij wijze van spreken. Hij moet gewoon door blijven ademen, maatregelen nemen.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat het allemaal goed afloopt. Dat is de bedoeling. En zij kunnen gewoon, dat ze de SPD niet in bedwang hebben, dat is één ding. Maar ze hebben in ieder geval die leden, die kunnen in ieder geval zelf ook nog een klein beetje een beetje positieve bijdrage aanleveren.
0: En dat hebben ze wel gedaan.
1: En dat hebben ze gedaan.
0: Want de sfeer op het congres was best wel leuk.
1: Nou ja, dat heb je ook als je gewoon gratis eten krijgt. Voor de helderheid, het was namelijk ook echt heel veel eten.
0: Ja,
1: en het was heel veel drank. We zaten aan lange tafels. En Merz hield een toespraak van, ik geloof 2 minuten of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, maar de toespraak op het congres was 3 kwartier.
1: Ja, maar
0: minuten.
1: Op de Swabische avond was het buitengewoon kort. Hij heeft ons helemaal niet lang verveeld. Het was ontzettend leuk.
0: En wie er ook was Angela Merkel. We waren in de presence.
7: Und an erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
0: Dit vind ik nou zo leuk, omdat ze hebben haar in het zonnetje gezet. En Merz en Merkel, dat is algemeen bekend in Duitsland, waren geen vrienden. Zullen ze waarschijnlijk ook nooit worden. Maar hij heeft het toch maar even gedaan. Je hoorde Merz, hij zette haar in het zonnetje.
1: Zo hypocriet.
0: Dit is gewoon zoals het hoort. Zoals het hurt.
1: Dat zal allemaal wel. Maar het interessante is natuurlijk, we hebben het helemaal niet over gehad. Maar een van die dingen die Merz natuurlijk ook aan het doen is die probeert 800.000 Syriërs het land uit te sturen. Dat zijn al die Syriërs die Merkel heeft binnengelaten.
0: Yep.
1: Ze hebben er best wel last last van gehad. Dat zij met de energiewende en zo aan de gang gingen. Dat wie is Jaf en Das. Dus je zou ook kunnen denken. Nou, laten we die Merkel een beetje in de coulissen houden. Want dan zijn we nader inzien. Hè, met de kennis van nu. Toch niet zo tevreden over. En ze gaan toch weer voor de klappen. Ja, het is wel chic, zou je kunnen zeggen. Ze is natuurlijk toch op zich wel de leider geweest.
0: Ik sprak een keer iemand in België. Die noemde jou de grootste cynicus van de lage landen.
1: Oh, nou, dat zou. Volgens mij ben ik dat niet. Maar dat is altijd erger. Maar dat goed. Is toch zo? Ze proberen van het beleid. Ze proberen wel.
0: Ja, maar het is niet hypocriet. Kijk, ze proberen nu ander beleid in te zetten. Maar dat mag toch ook gewoon?
1: Zeker.
0: Waar het hier om ging is Angela Merkel is in het zonnetje gezet. Dat is toch best wel bijzonder. En ik vind eigenlijk dat partijen in Nederland dat ook wel eens met hun oude leiders mogen doen. Sommige partijen doen het.
1: Ik zit even te denken bij wie we nu dat Ad Melkert bij Pro op het schild wordt gehezen.
0: Zo, die wordt
1: heeft
0: gezet.
1: Dat toch heel goed gedaan. Dus nou, maar de sap mag ook. Dat leuker. De oude leiders uit de ruime geschiedenis van GroenLinks en PvdA.
0: Nee, maar maar bijvoorbeeld noem eens even. Jan Terlouw is een aantal keer in het zonnetje gezet door D66.
1: Ja, D66 doet het wel. Sigrid Kaag is nog steeds daar populair.
0: Ja, op de Gimpen.
1: Ik zit uit te afvragen. Wie zijn eigenlijk wel leider geweest van het CDA?
0: Maar goed, daar gaan we nu.
1: Nog wel.
0: Nee, Buma die gaat nu, die is nu bij de Raad van State. Ja. Maar we keren even terug naar Duitsland. Want we hebben het nu over de polder en over de Haagse Kaagstolp. Daar gaat het nu niet om. Het gaat even over Duitsland. Het derde congres wat wij bezochten, dat was onlangs bij de AFD in Erfurt. En jij ging vooruit, want ik had een optreden bij Patrick Nedekorn in Düsseldorf. En jij kwam in een fuik terecht met 35.000 Antifa. En dat klonk als volgt. Heb jij nou klappen gehad?
1: Nee, het klinkt ook veel heftiger dan ik het heb meegekregen.
0: Je hebt geen klappen gehad?
1: Nee, geen klappen gehad, want het was namelijk heel goed beveiligd. En de AFD'ers waren gewoon heel vroeg al aanwezig. En de media werden gewoon onder politie, allemaal van die brede manieren en zo. Die leidden je gewoon naar binnen. En toen was het, 's middags was dan zo'n soort alternatieve, ja, liedjes... achtige demonstratie naast die hal. Ik ben er nog wel even geweest.
0: Van lieve linkse mensen.
1: Nou, dat was dan ook wel zo'n demonstratie. Die eindigde daar dan. En dan roepen ze van die antifascistische leuzen. Ik denk van, het is wel erg. Het is wel een beetje een soort activisme wat je in Nederland niet zoveel ziet.
0: Nee, en het is ook op grotere schaal.
1: Ja, dus
0: en ik zou heel graag in de toekomst een keer een aflevering over Antifa willen maken in Duitsland. Vind ik echt interessant. Moeten we een keer doen.
1: Ja,
0: of ben je een beetje bang dan?
1: Nee, ik ben helemaal niet bang, want ik heb ertussen gestaan. Kijk, jij was er niet. Jij was bang. Ik was
0: nee,
1: niet
0: ho,
1: bang. Ik
0: stond ertussen. Ho, nu word ik geframed. Ik was helemaal niet bang. Ik was in Düsseldorf. Ik stond op de planken met Patrick Nedekorn.
1: Dat was
0: stand-up comedian. Ik moest daar zijn. Er was een publiek voor mij.
1: Ja, dat zal het geweest zijn.
0: Ja? Maar goed, dat gezegd hebbende, daar zijn we ook geweest. Nou, op zo'n congres zijn natuurlijk ook veel speeches. En we hebben even een korte compilatie voor jullie gemaakt van een groene politica, Britta Haselman, Friedrich Merz van de CDU en een mevrouw Alice Weidel van de AFD.
8: Dass wir nicht nur dastehen. Dass wir nicht nur dastehen und uns einreden lassen, dass gerade alles nicht so gut ist. Dass gerade nicht so die Zeit für die Grünen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe viele Artikel gelesen. Hört nicht drauf. Lasst euch nicht beirren.
9: Über 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach dem Ende des Nationalsozialismus gibt es wieder offenen und auch gewaltsam ausgetragenen Antisemitismus in Deutschland. Von islamistischen Gruppen, vom linken und vom rechten Rand und zum Teil verkleidet im Gewand der Medien und der Kultur- und Meinungsfreiheit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden in diesem Land Judenhass nicht hinnehmen.
8: Wir werden regieren, wir wollen Verantwortung
0: Nou ja, wat valt jou op als je die Duitse kopstukken hoort?
1: Hoe rechtser ze worden, hoe harder ze gaan schreeuwen.
0: Nou, dat vind ik ook niet. Want ik vind Britta Hazeman en Franciska Brandner van de Groenen vond ik ook behoorlijk schreeuw, hoor.
1: Nou,
0: ik heb erbij gestaan.
1: Ja, ik vond die eerste vrouw dat is toch een beetje een soort schooljuffrouw. Die is al wel een soort vriendelijke uitstraling.
0: Ja.
1: Ik vind wel zijn speech veel overtuigender dan in Nederland.
0: Ja, hè?
1: Dat vind ik wel. In Nederland is het dan toch heel mat.
0: Waarom vind je dat? Hoezo dan?
1: Nou ja, misschien komt het omdat de laatste keer bij Ja 21 was. En toen was Joost Eertmans was aan een speech van 6 minuten. En toen was het klaar. Ja. Dat is wel een beetje een uitzondering. Maar ik bedoel, in Nederland, het zijn toch meestal...
0: 10 minuten toch, zoiets?
1: Ja, meestal is het na een kwartier is het ongeveer wel klaar. Deze mensen die praten allemaal 3 kwartier. Er komt geen eind aan, zeg maar.
0: Ja, maar het zijn ook doorwrochte speeches.
1: Ja, doorwrochte
0: en ze zijn
1: verhalen.
0: Inhoudelijk en ze worden goed onderbouwd en goed opgebouwd.
1: En het zijn ook wel echt...
0: Allerlei onderwerpen worden aangepakt.
1: Nou, en het zijn ook wel hoogtepunten van die congressen, zeg maar. Dat is natuurlijk op zich in Nederland ook. Maar die congressen, die hebben een heel hoog onnavolgbaarheidsgehalte.
0: Vind je?
1: Ja, dat vind ik dus inderdaad echt. Dat vind jij geloof ik niet.
0: Minder.
1: Ja, ik vind het wel. Want het heb je dus, dit zijn dus allemaal afgevaardigde congressen. Dus het zijn niet gewone leden die daar dan zitten.
0: Nee, dat kan ook helemaal niet.
1: Praten. Nee, want het land is te groot voor. En die, ja, er zijn, het is een soort ondoorgrondelijke manier om allemaal speeches achter elkaar te laten. Luister je ook op een gegeven moment ook gewoon de draad kwijt van waar gaat het nou nog precies over?
0: Loop nou niet de podcast af te kraken.
1: Nee, ik vind het gewoon heel interessant dat die Nederlandse partijcongressen veel eenduidiger zijn. Dus je hebt gewoon een voorstelletje over een of andere motie over Israël of zo. En dan gaan we dan, nu hebben we nu gewoon wat leden en die zeggen daar wat over. En nu gaan we stemmen, punt.
0: Nou, dat die doelt waarschijnlijk op, wat er bij Pro is gebeurd vorig jaar.
1: Gaat bij andere
0: dat ging behoorlijk heftig aan toe.
1: Maar het gaat erom dat het heel eenduidig is waar het over gaat. En het komt dan ook tot een afronding. Dus dan is er een, snap je, er is een discussie.
0: Ja.
1: En dan is er een besluit en dan is dat... En nu, in Duitsland, er zijn allemaal speeches. En het zijn allemaal mensen die je niet kent. Dus ze komen uit alle hoeken van het land. En je denkt tot de hele tijd van, waar gaat het nou heen? Het is heel moeilijk om grip te krijgen. Dat bedoel ik eigenlijk. Het is moeilijk om grip te krijgen op, wat is nou... Ja, wat is dan, wat zegt dat dan over de koers van die club?
0: Ja, ik snap wat jij bedoelt.
1: Nou, dat.
0: Ik wil jou nu niet afvallen, want dat is me niet om te doen.
1: Val mij eens even af.
0: Maar ik denk dat jouw Duits... je moet beter Duits kunnen om zo'n congres helemaal goed te kunnen volgen. Eén. En het tweede punt is, er zit wel degelijk een structuur in. En dan ga ik dat nu niet helemaal ontleden. Alleen het is dusdanig anders qua organisatie dat het ook anders uitpakt. En als je dan kijkt naar de inhoud, daar is Duitsland echt een land van substantie. En in Nederland moet het allemaal makkelijk en leuk en kort en klein. En dat is echt wel een verschil.
1: Is waar.
0: En dat maakt dat die Duitse congressen veel meer substantie en inhoud hebben. En ze duren weliswaar langer en ze zijn weliswaar grondiger. Maar alles wordt ook goed gewoon besproken en alles wordt ook afgerond en ze kunnen verder. In Nederland heb ik vaak het gevoel met congressen dat heel veel dingen voor de bühne even worden gedaan. En dat het dan erdoor moet en klaar.
1: Nu het zegt, denk ik wel, van heel veel congressen in Nederland hebben tegenwoordig het hele discussie-element niet meer zo. Dus snap je, heb je misschien wel 1 of 2 moties en dat is het dan wel. Nee. Terwijl dit zijn gewoon congressen. Er zijn ook helemaal geen subsessies, zeg maar. Dus je kunt ook niet weg uit die zaal.
0: Nee, je kan niet naar een ander zaaltje lopen.
1: Je kunt nergens naartoe. Je kunt eigenlijk alleen maar naar al die speeches luisteren. En het gaat wel allemaal. Het gaat echt eindeloos over hetzelfde. Maar het zijn natuurlijk wel substantiële discussies.
0: Maar het gaat ergens over. En,
1: zeker.
0: En wat ook interessant is in Duitsland. Want daar zagen we ook bij de AfD gewoon de interruptiemicrofoon wordt gewoon goed gebruikt. En dat gebeurt ook niet bij alle congressen in Nederland, denk ik. Jij loopt ze allemaal af, hè, Nederland?
1: In Nederland, ik weet niet of ze allemaal nog een interruptiemicrofoon hebben eigenlijk.
0: Kun je nagaan.
1: Moet je nagaan.
0: Maar goed, dat even de congressen. We beloven jullie dat we dat in de toekomst wel weer zullen doen. Maar niet zo massaal waarschijnlijk als dat we hebben gedaan. Tenzij daar redenen voor zijn, toch?
1: Ja, zullen we nu eens even naar wat cultuur gaan luisteren?
0: Ja, zeker. Want wij zijn ook op heel veel plekken geweest voor sociaal, cultureel en maatschappelijke dingen. En even een korte compilatie van een aantal dingen die wij hebben gezien en gehoord.
10: Hoch hinaus und schnell im Kreis. Am Samstag startet das Würzburger Frühjahrsvolksfest auf der Talavera. Das erste der Saison in ganz Bayern.
11: Chris, wat doe je nu? Nou, we zijn hier in het operahuis. We gaan optreden. We kunnen alleen iets zingen, dus het gaat niet door. Maar het is wel heel mooi. Kijk.
0: Ja. Ja. Ja, dit is echt een operahuis uit de 18e eeuw, toch?
11: Ja, dit is uit de 18e eeuw. Het is niet gebombardeerd in de oorlog. Ze hebben het bespaard. Ja. Bespaard.
0: Maar Chris, wat wel interessant is natuurlijk... wij zijn hier natuurlijk voor de Duitsland-podcast.
11: Ja.
0: Maar was jij ooit in zo'n opera gebouw geweest?
11: Nee. Ik ben ook niet in de Stopera geweest.
0: Dit waren het Vrijjaars Volksfest, een aflevering over gemaakt. Märkisches Opernhaus in Bayreuth, in de Wagner Special, aflevering 13. En natuurlijk, we waren bij Schalke. Schalke 04, de club van Jori Mulder, vriend van de show. Dat was de aflevering 4.
1: Dat was ons rondje populaire en elitaire cultuur.
0: Oftewel, hoogcultuur en volkscultuur.
1: Hoge en lage cultuur, zouden we aan de universiteit gezegd hebben.
0: Ja, en ja. Wat ik zo leuk vind, is we doen gewoon allebei. Omdat dat is ook gewoon de Duitse samenleving.
1: De volkscultuur die zegt natuurlijk veel, die zegt namelijk heel veel over zo'n land.
0: Ja,
1: ja.
0: En de hoogcultuur ook. Ja.
1: Ja, is dat nou zo? Ja, dat zeg jij. Nou, dat zeg jij wel. Ja, dat is natuurlijk inderdaad zo. Maar bijvoorbeeld dat Bayreuth, dat is in Nederland volgens mij helemaal niet bekend. Ja, bij Wagner-fans is het waarschijnlijk wel bekend. Maar ja. Ik had er zelf nooit van gehoord.
0: Heel veel mensen in Nederland kennen Bayreuth niet.
1: Er is wel een ongelooflijke cultus omheen. Om dat festspielen gedoe. Dat mensen daar dan een week lang gaan zitten. En om de avond naar zo'n enorm, extreem lange voorstelling gaan luisteren.
0: We zijn daar ook in het Wagner-museum geweest. We hebben daar,
1: ontzettend veel musea. Ja, in Duitsland heb je.
0: Ja, dat is ook ontzettend leuk.
1: Dat is ook allemaal van die hoogcultuur.
0: Niet
1: ze
0: altijd.
1: Zijn heel, ze zijn daar wel heel... Nou,
0: je hebt het museum van de Mercedes en BMW en Volkswagen.
1: Ja, maar daar zijn we niet geweest. Dus
0: daar gaan we nog wel een keer
1: naartoe. Gaan we nog een keer naartoe. Maar waar het eigenlijk om gaat, die Duitsers die zijn daar wel heel erg veel meer mee bezig dan de Nederlanders. Dat is, vind ik, wel heel erg duidelijk geworden.
0: Ja, en cultuur, daar wordt ook gewoon geld aan uitgegeven vanuit de overheid. Dat moet er zijn, omdat Duitsers vinden dat cultuur bij de democratische samenleving hoort. Mensen moeten van cultuur kunnen genieten en het moet ook niet te duur zijn om dat te kunnen doen.
1: Ja, dus naar de maas om in Nederland.
0: Naar de opera gaan kun je in Duitsland voor een paar tientjes. Naar het theater kun je gewoon voor een appel en een ei. En in Nederland betaal je blauw. En dan zeggen ze van ja, maar dat zijn toch rijke mensen die daar naartoe gaan. Weet je wel?
1: In Nederland is dat een beetje inderdaad van, dat zijn Frekker. Allemaal, dat is voor linkse mensen in Amsterdam het concertgebouw. Dat kunnen we ook wel bezuinigen bij wijze van.
0: Ja, maar zo makkelijk is het dan niet. Ja. Het moet voor ons allemaal zijn, maar... Wat was nou jouw favoriete volkscultuur ding?
1: Het is natuurlijk heel duidelijk. Dat kan natuurlijk alleen maar Haino zijn. We waren recent in Haino. Bij Haino in Rostock. Ja, dat is echt gewoon... Dat is gewoon cult.
0: Ja.
1: Dat is gewoon leuk.
0: Ja. Aflevering 20. Aflevering 19.
1: Aflevering 19. Haino is 87... en het allerinteressantste is natuurlijk... Je kan natuurlijk zeggen van... Het is allemaal slechte smaak. En wie luistert naar een slager? Nou, ik luister helemaal nooit naar slager. Maar de helft van die nummers is dus echt volgens mij... De Nederlanders kennen de helft van die nummers ook allemaal.
0: Ja, Rosamunde en zo.
1: Rosamunde. Was echt heel leuk.
0: Ja. Nee, ik vond het ook heel leuk. Ik zal even een andere pakken. Want stiekem heb ik Heino ook op één staan.
1: Dat is duidelijk. Ja.
0: Maar ik vond de carnaval in Keulen... Dat vond ik ook ontzettend leuk.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ze doen ook... In Duitsland duurt alles ook lang. Dat is ook interessant. Partijcongressen duren lang. Televisieinterviews duren lang. Concerten duren lang.
0: En carnavalsoptocht
1: duurt al helemaal lang. Want het duurde dus 5 uur. maar het is wel... Maar ze
0: jij
1: zijn
0: vond
1: wel
0: het geweldig.
1: Ontzettend creatief.
0: Jij vond het geweldig.
1: Ja, ontzettend creatief waren ze.
0: Het
1: echt
0: was in Keulen.
1: Leuk.
0: En we stonden daar ook op een hele prominente plek. We zijn zelfs nog op de WDR geweest.
1: Ja, want we stonden achter Prins Carnaval.
0: Ja, als je naar mijn YouTube gaat, kun je dat filmpje vinden. En ook op mijn Instagram staat het filmpje dat we bij Prins Carnaval stonden. Het veel te
1: belachelijk.
0: Twee Nederlanders.
1: Het allerstomste was eigenlijk, of het interessantste was, dat het eigenlijk toeval was dat we daar stonden. Het was niet over nagedacht.
0: Nee, en er kwam een mannetje van de organisatie op ons af en die zei zo van, hey, hallo, je ziet niet zo bunt aus. En toen zei ik, nee, we zien inderdaad niet kleurrijk uit. Wij zijn Nederlanders, zei ik tegen mijn Duits. Wij zijn Nederlandse journalisten. Wij komen hier kijken. En toen zei hij, nou, blijf dan maar staan. Oh, ja. En dat komt omdat je Nederlander bent.
1: Ja, ja, dan krijg je toch een andere behandeling.
0: Ja, wij worden anders gezien.
1: En dan is natuurlijk de vraag, wat was nou onze favoriete
0: hoogcultuur?
1: Hoogcultuur.
0: Ja, eerst.
1: Kan natuurlijk ook alleen maar Wagner zijn.
0: Ja, hè?
1: Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel interessant is, wat je niet realiseert als je dan naar zo'n festspielhaus gaat.
0: In Bayreuth.
1: Dus over alles is nagedacht over hoe je dan precies die muziek bij die zaal krijgt, zeg maar. Dat laat ook weer iets zien over hoe serieus dat genomen wordt en hoeveel daar in dat land in geïnvesteerd wordt. Mm-hmm. En dat je dus, als je dus door Bayreuth gaat, dat je daar dus twee van die operahuizen hebt die monumentaal zijn. Dat je zo'n museum hebt, et cetera, et cetera. Dus een enorme, ja, in Nederland zou je zeggen, het is een enorme poppenkast om Wagner heen. Maar als je er dan geweest bent, dan weet je wel alles van Wagner.
0: Ja, nee, het is echt fantastisch. Ik raad iedereen aan om dat te doen. En dat die aflevering ook te luisteren. Want je leert er denk ik ook heel veel van. Mijn favoriete hoogcultuur was ook inderdaad het bezoek aan Bayreuth. Maar ik moet zeggen dat de herdenking in de Bondsdag, ook wel tot de hoogcultuur reken. De Holocaust-herdenking heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Hoe de Duitsers dat doen, de Duitse herinneringscultuur, dat is echt iets bijzonders. En dat raad ik iedereen aan om ga een keer in Duitsland naar een herdenking. Als je wil.
1: Ja.
0: Neem daar de tijd voor. Het is wel een onderneming, ik weet het. Maar dat
1: alles
0: vond ik
1: is
0: echt
1: een onderneming
0: heel,
1: richting Duitsland.
0: Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hey, maar wat ook een onderneming is dat we een tweede seizoen aangaan.
1: Ja, dat eigenlijk toch over nagedacht.
0: Ja, we zo veel plezier gehad.
1: Maar goed, we dachten, laten we het nog één keer doen. Laten we nog een keer Duitsland door. Er zijn al ontzettend veel. Het is wel heel interessant, want we hebben dan in het begin een hele slechte planning. Dus er zijn ontzettend veel dingen waar we naartoe zouden kunnen gaan. Volgens mij zit het hele seizoen al vol. Je hoeft vooral ook helemaal geen suggesties meer in te sturen.
0: Wacht.
1: Suggesties zijn
0: ik wil dat luisteraars ook suggesties kunnen insturen.
1: Oh, ja.
0: Ik geloof in de band met de luisteraar.
1: Oh, ja. Band met de luisteraar. Dus als u suggesties heeft die beter zijn dan de dingen die wij nu al in ons hoofd hebben, dan passen wij ons lijstje daar zeker op aan.
0: Ja, dus als je luistert, wie dan ook, en je hebt een idee of een suggestie. We kregen bijvoorbeeld dit seizoen van een luisteraar een suggestie dat we een keer naar de opera zelf moesten gaan.
1: Oh.
0: Dus die staat ook op het lijstje voor volgend jaar. Maar heb je nou een keer een leuke suggestie. Het hoeft niet te ver weg te zijn. Het mag ook gewoon bereikbaar zijn vanuit Amsterdam. Dus dichtbij mag ook, zeg maar. Als dat zo is, laat het ons weten. Ook als het ver weg is, laat het ons weten. We willen in ieder geval proberen iets te doen met... we gaan iets doen met Sachsen-Anhalt, waar de deelstaatsverkiezingen zijn op 6 september. En de AfD de grootste kan worden.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan iets doen met Prins Klaus.
1: Ja, want Prins Klaus, dat wist u misschien nog niet, maar die komt uit Duitsland. En er is een soort feest over hem, toch?
0: De prins is 100 jaar geleden geboren, Chris.
1: De prins is 100 jaar geleden geboren. U begrijpt, ik heb het nog niet ingelezen. Dan blijf een beetje met...
0: En wij gaan, als het even kan, naar zijn geboorteplaats.
1: Als het even kan, gaan we daar naartoe. En nog veel meer. Daar moet u nog wel even anderhalf maand op wachten. Want over anderhalf maand zijn we pas weer terug.
0: Ja.
1: Maar er is eerst nog...
0: Nou, ik heb een verrassing.
1: Een verrassing?
0: Een verrassing voor je.
1: Iets leuks.
0: Er is hier een beker die ik heb gekregen op het congres van de Groenen. En daar staat op... Mutig seit 1989. Een zonnebloem en bündnis 90 die Grüne. Wir streiten seit der friedliche Revolution mit Herz und Haltung. Dit is een beker van ongeveer 10 centimeter hoog. Het is een soort van milkshake beker. En hij staat hier te verpieteren. We gaan hem verloten. In die zin, de prijsvraag. We gaan een prijsvraag weer doen, Chris.
1: Wat is de vraag?
0: De vraag is, welke vrouw hoorden wij in deze aflevering spreken van De Groene? Welke vrouw van De Groene hebben wij in deze aflevering horen spreken? Het is een bijzondere vrouw. Mail ons via de website duitslandpodcast.com. En volgens mij wil jij ook nog om donaties vragen?
1: Ja, we willen ook nog om donaties vragen, want de benzinekosten die zijn toch wat duurder dan vroeger, dus we hebben uw steun. Ook om die reden erg hard nodig. U kunt doneren voor deze podcast via Bunk. Bunk is met een Q. Bunk.me/Duitslandpodcast. En als

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.